0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, dat meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is nog niet bekend. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij, het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. En dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer, vannacht bewolkt met regen of motregen, het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. En daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoord Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Dit is NPO Radio 5. De beste evergreens.
1: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke het gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar één God is. En de twee vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is, het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord preekten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en die gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Nummer 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigden van hun zonden. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan de moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens tel op de kaarten, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken in een jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant? Mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran met de drones de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken de e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Een van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten die schadelijk zijn voor het milieu beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De tweede wedstrijd op het WK voetbal tussen Zuid-Korea en Tsjechië is geëindigd in een 2-1 overwinning voor de Koreanen. Tsjechië opende de score vlak na rust, maar Feyenoorder Wang maakte even later gelijk. 10 minuten voor tijd schoot invaller O de 2-1 achter PSV-keeper Kovar. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je bent het. Jij bent degene die wij willen. John Travolta, Olivia Newton-John. Het is vrijdagochtend. Een goedemorgen. Het WK is begonnen, hoor. Het is jammer dat jullie thuis niet kunnen zien hoe de studio eruit ziet, want de studio is veranderd in een ware WK-voetbaloase. Maar first things first, Caroline, gefeliciteerd met je dochter.
1: Dankjewel.
0: Wij draaiden Olivia Newton-John voor jouw dochter Olivia. Vertel.
1: Ja, het was zo spannend. Ook al wisten van het kan eigenlijk niet meer fout gaan. Je zit toch te wachten op dat telefoontje. Tap, tap, tap, tap. Wanneer belt hij nou? Vanaf 2:30 zou hij kunnen bellen, de mentor. En dat gebeurde maar niet, Ze dacht eerst nog van misschien gaat hij me pesten en meteen om 2:30 bellen.
2: Dat zei je al, ja.
1: Ja, dat deed hij dus niet.
0: Omdat ze eerst de gezakte bellen? Of
1: ja, ze bellen eerst de gezakte, ja. Dus toen zei ik al, hoeveel mensen zitten er eigenlijk in jouw klas? Hoeveel denk je dat er gezakt zijn? En toen gingen we uitrekenen van, nou, dan zal je wel ongeveer zo laat een telefoontje krijgen. Nou, op een gegeven moment verhuisden we maar naar de tuin. Toch een beetje tot rust komen tussen de vogeltjes. En uiteindelijk om, 3:15 pas ging de telefoon.
2: Jeetje.
0: Oh. En daar heb jij een filmpje van gemaakt. En daar hebben wij het geluid even bij gepakt. Even inderdaad om de docent was. Is het de mentor ook die
1: belde?
0: Is
1: de mentor, ja.
0: Ja, om dat niet een ongelofelijke hork te vinden. Want hij haalde nog een grapje uit. Het was eigenlijk al duidelijk, hè?
1: Ze heeft echt een hele lieve mentor.
0: Ja, want ze is heel goed op de MAVO. Ze gaat direct door naar 5 HAVO volgend jaar.
1: HAVO,
0: ja, precies.
1: Ja.
0: Dus zo goed is ze. Zo spannend was het ook niet. Maar hij maakte het nog wel even spannend.
1: Ja.
0: En bedenk daar dan bij, op het moment dat hij dat doet, een ongelooflijk gezicht dat wegtrekt werkelijk van Olivia.
1: Ja, 1 seconde echt van zo'n schrik.
0: Ja, ja, zo klonk het.
3: Hoi.
4: Dag Olivia.
3: Oh. Hoi.
4: Hallo, gaat het goed?
3: Ja.
4: Pap mama bij je?
3: Ja, mijn moeder.
4: Ja, hou je rijden vast?
3: Yeah.
4: Ik dacht, zal ik het nog een beetje gaan rekken, maar je hebt me zo uitdrukkelijk gevraagd. Als je
0: nou, dat hou elkaar even vast. Dat was best wel gemeen.
1: Ze keek me echt aan, wat?
5: Ja. Oh, maar ze kunnen er wat van, hè, die docenten.
1: Ja.
5: Ik weet nog bij mij dat hij zei van, ik heb helaas slecht nieuws voor je. Want ik ga je volgend jaar niet meer zien, denk ik.
1: Dat
0: is een grap, die hebben we vaker gehoord afgelopen dagen.
1: Erg,
0: Gisteravond begon vervolgens ook nog het WK voetbal. Dus er konden nog veel meer vlaggen uit. Wat vond je van de openingsshow, Carmen?
2: Grandioos. Het was echt net alsof ik naar een Super Bowl zat te kijken. Met allerlei shows en mensen. En wat me ook opviel, ik heb toch even de openingswedstrijd ook gekeken.
0: Helemaal?
2: Bijna helemaal.
0: Oh.
2: En wat ik zo grappig vond, was dat al die spelers werden gepresenteerd ook als filmsterren. Ik dacht echt, waar zit ik? Dit is echt Amerikaans, dit. Zo meeslepend en groot. Dus, en het is natuurlijk ook het grootste WK aller tijden. Dus, maar ik ben heel blij dat het is begonnen.
0: In letterlijke zin is het grootste WK aller tijden. Laten we hopen dat het voor Nederland in figuurlijke zin ook wordt. Dat zou wat zijn, zeg. Het nieuws van deze dag, is dat ook al doordrenkt van WK?
1: Nou ja, er zijn eigenlijk 3 grote verhalen waar het WK er eentje van is. Maar er is vannacht een enorme explosie geweest in Amsterdam. In Amsterdam-Osdorp, bij een sportschool die tegen een flat aanzit. Klap was zo groot dat in een groot deel van de stad te horen is geweest. Er is brand uitgebroken, die sportschool is deels ingestort. Er zijn zeker 7 gewonden, 1 persoon zwaar gewond. En hulpverleners die zoeken in het puin naar slachtoffers. En er zijn ook honderden mensen geëvacueerd. Ja, dan is er dat tragische ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen gisteren. Ja. 3 kinderen en een volwassene op weg, op het fietspad, op schoolreisje, op schoolkamp. En werden aangereden door een auto. En de politie doet daar nog onderzoek. En ja, natuurlijk het WK. En ik ga straks ook even naar de Blue Wave. Want jij zei laatst van, jullie kunnen 3 ploegen aanmoedigen. Maar er is eigenlijk nog een derde, hè? De Curaçao natuurlijk. Kleinste land op het WK. En ze hebben daar ook heel veel zin in.
0: Je bedoelt jullie thuis 2 ploegen kunnen aanmoedigen vanwege
1: Nederland.
0: En Duitsland. Precies, dan hebben we dus ook nog de Blue Wave erbij. Inderdaad.
1: Ja, ja.
0: De vrijdag is niet de vrijdag als we geen liedje uit bed hebben gehaald. Dat doen we vandaag met
5: natuurlijk de letter W van WK en de week van de jaren 70.
0: Prachtig, want die begint morgen. NPO Luisterapp, liedjes met een W. Goedemorgen.

0: Hey Fred, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Henry.
0: Uit Hogerheide, Fred de Nijs. Ja. Ben je al lang wakker?
1: Ik ben wakker van... ik zei het net tegen uw collega. Ik heb de laatste 20 minuten van Zuid-Korea tegen Tsjechië nog even zitten kijken op mijn tv vanuit bed. Dus,
0: was dat gepland of per ongeluk?
1: Nee, dat is wel gepland. Ik ben eigenlijk altijd, want voor mijn werk moet ik altijd om rond 5:30, 6:15 weg. En, maar ja, ik heb een vrije dag vandaag, maar ja, dat is dan toch de biologische wekker die, die gaat. Ik denk, ja, dan zet ik ook de tv aan, dan kijk ik de laatste 20 minuten.
0: En waren het de 20 minuten die de moeite waard waren?
1: Ja, nou, eigenlijk best wel. Ik heb nog een doelpuntje meegepikt van Zuid-Korea. In Tsjechië kregen we een paar goede kansen. Maar ja, ik zie dan het Zuid-Korea, dat imponeert mij altijd nog wel sinds de tijd van Guus Hiddink, weet je wel.
0: Ja.
1: Vooral die bevlogenheid.
2: Ja.
1: Dan denk ik dat we daar als Nederland nog een zware kluif aan hebben.
0: Ja, als mochten we die tegenkomen. Weet je nog, het WK van 2002. Nederland deed niet mee en Guus Hiddink ging met Zuid-Korea.
1: Ja,
0: hij werd Hee Dong-gu.
1: Ja.
0: Weet je nog? Hij heette daar Hee Dong-gu.
1: Ja,
0: in Korea.
1: Ja, klopt. Nou, ik moet zeggen dat ik eigenlijk al sinds die tijd ben je natuurlijk Zuid-Korea. En ik moet zeggen dat ik toen ook wel een beetje fan was van Zuid-Korea. Maar ze hadden natuurlijk ook wel heel veel de arbitrage toen mee. Maar toch, het leuke ploeg vind ik het altijd wel.
0: Ja, er komt weer een hoop boven nu je dat zegt. Ja. Het was natuurlijk in eigen land.
1: Ja.
0: En het woord thuissluiter kreeg een heel nieuwe dimensie, geloof ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar het is ze gegund. Ze kwamen heel ver.
1: Ze
0: eindigden echt historisch hoog toen.
1: En nu na de ene overwinning ben je eigenlijk al zo goed als zeker voor de volgende ronde.
0: Ja, wat vind je daarvan dan? Moet ik wel even aan wennen hoor. Ik vind het een beetje gek op een WK.
1: Ja, dat is het. Nou weet je, dan denk ik dat de tweede wedstrijden, bij veel tweede wedstrijden in de pool, gaan al een beetje diplomatiek afgewerkt gaan worden, denk ik.
0: Ja, dus, wat dacht je dan van de derde? Die gaan bij sommige landen helemaal niks voorstellen. En dan krijg je ook een soort competitievervalsing. Want als je nog punten nodig hebt en je speelt tegen een land dat een B-team opstelt, want het toernooi is nog lang.
1: Ja.
0: Nou ja,
1: klopt. Maar ja, we gaan het zien.
0: Ja.
1: Laten we hopen dat Nederland toch wat verder komt.
0: Wat wilde je zeggen? Nee, zeg maar.
1: Ja, nog niet echt. De oranje hype is er nog niet. Toevallig hebben we gisteravond wat shirtjes uit de kast getrokken voor zondagavond natuurlijk. Dus,
0: daar komt hij vanzelf op gang, denk ik.
1: Laten we het open.
0: Voordat dit NOS langs de lijn wordt, gaan we een liedje uit bed halen, Fred.
1: Ja.
0: Met de Way With or Without You van U2. Aangevraagd door Annegien. Whatever You Want, Status Quo door Benny Mulder. En ik zag nog een paar andere mensen volgens mij die hem ook aanvroegen. Willempie van André van Duin door Willempie zelf, Wim. Dan hebben we hier Waar ze loopt te wandelen van Henk Westbroek. Anna en ook Cor Mulder kwam daarmee. Woman van John Lennon, Mirjam. Dan zie ik hier nog Waterloo van Abba Ton. When Will I See You Again, The Three Degrees door Christine. En With a Little Help from My Friends van Joe Cocker is aangevraagd door Peter Verhart. We gaan voor die van jou, Fred. Het is aan jou.
1: Ja. Jawel, dat is Wat zou je doen van de Zeeuwse band Bluff.

het doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

Zij kopieerden eigenlijk de Motown-sound en dat deden ze met groot succes, want dit debuutliedje, dat was meteen een enorme nummer 1 in allerlei landen. The Foundations, Baby, Now That I Found You. En dit is nieuw werk van Alex Warren.

0: Fever Dream, het is 6:30. En hier is het NOS Journaal met Carolijn Bari. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Henry. In een sportschool pal tegen een flat aan in Amsterdam-Osdorp is een grote explosie geweest. De muren van de sportschool zijn deels ingestort en er brak brand uit die oversloeg naar de flat. Die brand is inmiddels geblust. Zeker 7 mensen in de sportschool raakten gewond, 1 zwaar gewond. Een hulpverlener zoeken in het puin naar slachtoffers, ziet verslaggever Vincent van Rijn.
2: We staan nu te kijken naar dat gebouwtje. Dat is een klein zijgebouw vlakbij die grote flat. Er wordt ook met honden gezocht, dus mogelijk zijn er nog meer slachtoffers onder de tuin.
3: Ja, we houden er rekening mee dat er nog mensen binnen zijn. Dus we zijn nog bezig met een zoekactie, met een reddingsactie. Er is een binnendrone ingezet in eerste instantie om te zoeken. En nu wordt er ook actief gezocht met speurhonden.
1: De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. De oorzaak is nog niet bekend van die explosie en zeker 150 mensen zijn geëvacueerd. Dan het tragische ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. 3 kinderen en een volwassene kwamen gisteren om het leven toen een auto hen aanreed. En de politie doet onderzoek.
4: Er is nog heel veel onduidelijk. Ook een schuldvraag, de aanleiding en dergelijke. Dat moet allemaal bijvoorbeeld worden uitgelezen uit een auto of sporen op het wegdek. Er is 1 verdachte persoon aangehouden wegens betrokkenheid bij het ongeval. Wat de exacte rol is van deze persoon is ook allemaal nog onderdeel van het onderzoek.
1: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. En die groep was van een basisschool in Axel. Ze gingen op schoolkamp. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De marathon in Utrecht zal waarschijnlijk niet meer in de maand mei zijn. De gemeente Utrecht en de organisatie van het evenement overleggen over een andere datum. Omdat veel lopers het vorige maand zwaar hadden in de hitte. Meerdere mensen werden onwel en een 22-jarige deelnemer, een student, is overleden. Er wordt ook gekeken of de route van de marathon aangepast kan worden naar plekken met meer schaduw. En na een wervelende openingsceremonie is het WK voetbal begonnen. In een stampvol stadion zagen tienduizenden toeschouwers hoe Mexico de openingswedstrijd won van Zuid-Afrika. En de eerste goal liet niet lang op zich wachten.
5: Quiñones, goal! 9e minuut en de eerste treffer van dit WK is een feit. Mexico opent te scoren.
0: Het laatste heb jij er niet onder geplakt,
6: hè? Nee, we voelen Mariachi. Deze vraag aankomen. Waar komt dit muziekje vandaan? Waarschijnlijk is dat in de tv-montage centraal daar eronder gezet. Want het zat niet meteen in het stadion. Dus we weten nog niet precies hoe ze dat hebben gedaan.
0: Nou, ik durf wel te zeggen dat de NOS dat niet gedaan heeft. Dus dat zal toch van de organisatie komen.
6: Ja, maar hoe? En
0: allemaal nog wat meer op te vullen.
6: Het deed mij heel erg denken aan zo'n Amerikaanse baseballwedstrijd. Waar dat ook bij elke...
7: Ja, met zo'n keyboard. Zo'n
6: Het werd echt een voetbalfeest daar. Er vielen wel meteen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika, 1 voor Mexico. En ook de tweede wedstrijd is al achter de rug. Zuid-Korea won met 2-1 van Tsjechië.
0: Ja, heerlijk begin. Ik heb gisteren nog snel van allerlei WK-poeltjes ingevuld. Ook eentje waarbij je alle uitslagen moet voorspellen. Na 2 wedstrijden sta ik laatste.
6: Wat had je voorspeld dan?
0: 0 punten.
7: Ja, ook 0 ook.
0: Ik had 2 keer een gelijk spel voorspeld. 2-2 bij de openingswedstrijd en 1-1 bij die van zojuist. Ja,
6: Hoe lang ben je eigenlijk bezig geweest om dat heel al die wedstrijden
0: heel
6: in te vullen?
0: Lang.
6: Ja, hè?
0: Echt heel lang.
6: Nachtwerk.
0: Ja.
6: Ja. Buiten bewolkt met motregen. Vanmiddag op sommige plekken droog met wat zon. Maar het blijft eigenlijk herfstachtig vandaag met een graad of 18.
8: Je vrolijke vriend van vijf.
0: Op de vrijdag. En hier komen de Crystals.

0: If I Can't Have You van Yvonne Elliman. Het WK voetbal is begonnen. Het is hier in de studio versierd. En onze WK-ceremoniemeester Carmen heeft ons gevraagd of we toch wel iets van oranje wilden meenemen. Nou, Dennis, heb je er keurig aan gehouden. Je hebt een prachtig wit met natuurlijk oranje tinten een Nederlands elftal shirt aan. En Carmen, jij zit zelf in het knal oranje. Kan je goed hebben. Ja, het is soms een lelijke kleur, maar bij voetbal is het mooi.
1: Ik heb een pilsjama aan.
2: Ja, een pilsjama.
0: Ja, die pilsjama aan, inderdaad, ja.
1: Maar ik had het ook aan jou gevraagd, Henry. Maar jij hebt nog iets veel mooiers gedaan. Jij,
0: nou,
1: bent, jij bent de zolder opgegaan eigenlijk. En jij kwam hier binnen met een tasje. Dat tasje is bijna 40 jaar oud.
0: Ja,
1: en
0: dat is uit 88.
1: Ja, er staat een elftal op. Dat overigens niet eens klopt, hoor ik net. Maar er zitten allemaal leuke oranje spulletjes in.
0: En, ik pak hem er even bij.
1: Ja, doe dat even.
2: Voorzichtig, voorzichtig. Want anders
0: heel
2: dan
0: voorzichtig zijn, want het tasje is namelijk zo oud dat als je het nu aanraakt, valt het van ellende uit elkaar. Het is gewoon zo'n oud boodschappentasje, weet je, zo'n plasticke, zo'n kleintje. Waar je tegenwoordig bij de Albert Heijn 80 cent voor betaalt. Ja. Maar hier staat het Nederlands elftal op. Ja, ze hadden een elftal genomen van vlak voor dat EK 88. Van Basten was geblesseerd, dus Van Basten staat er helemaal niet op. En daarin heb ik prularia van door de jaren heen. Kijk, deze bijvoorbeeld.
1: Oh,
0: dit is een
1: sjaal?
0: Een hele officiële EK 88 sjaal.
1: Fantastisch.
0: Nog helemaal nieuw.
1: Oh, ja.
0: Hier, kijk, dit is de mascotte van het EK 88. Een haasje was dat in Duitsland. Dit is denk ik van... Nou, dit is ook 88. Kijk hier.
1: Oh, wat staat erop? EK, winnaar...
0: Een vlag.
2: München.
1: Oh ja,
0: wat hebben we nog meer? Nou ja, kijk, dit soort dingen. Vaantjes. Oh ja. Maar ook, ik kan nooit dingen weggooien na dat soort voetbaltoernooi. Dus ik heb ook nog...
1: Wat is dat
0: kennen
1: dan?
0: Jullie ze nog?
1: Haarballen?
0: De welpies zijn dit. Je had de wippies, maar je had ook de welpies. En ik heb ook meegenomen, want dit is het moment dat we normaal gesproken een albumtrack draaien. Dat gaan we nu ook doen. En we gaan
1: albumtrack.
0: Hem echt draaien ook. Ja. Want tegenwoordig staan liedjes in de computer, maar we gaan echt draaien van een cd.
2: Hebben we die nog dan hier?
0: Ik zou jou even de hoes geven, Carmen. Er worden veel WK's nog complete albums uitgegeven. In 98 is dit een van de mooiste WK's van Nederland ooit. Was er een cd waarbij bijna alle landen op de cd ook vertegenwoordigd waren. Kan je er een paar voorlezen?
1: Jazeker.
0: Stop ik de cd er even in?
1: Wat hebben we hier? We hebben Rendezvous. Dat was het themalied voor Frankrijk. We hadden de Gypsy Kings. Wat staat er nog meer op?
0: Ik start even. Volgens mij is dat track 2. Is dat Ricky Martin?
1: Juist. Ricky Martin, La Copa de la Vida.
0: Als die... Nou, daar heb je. Echt van cd, hoor je het? Dit was het officiële thema en de hit. Zoek even de Nederlandse bijdrage, want die
1: even
0: was
1: kijken.
0: Er.
1: Dat is nummer 9, Henry. Kun je die even opzetten? Nummer 9.
3: Nummer 9?
1: Ja.
3: Dat is deze.
1: Als iemand nog weet wat het is.
0: Nou, dit klinkt als een...
1: Dit
0: moeten ze zijn. Dit is Slagerij van Kampen.
1: Ja. Met Kick-Off.
0: De albumtrack van deze WK-vrijdag.

0: Nou, Slagerij van Kampen viel heel goed bij Fanny Broeksema. Ze stuurt op de NPO Luisterapp Slagerij van Kampen en een hartje erachter. En Kees zegt, dat was nog eens goed. Slagerij van Kampen. Ja, hoor je niet zo vaak natuurlijk.
1: Nee.
0: Op deze zender.
1: Het was echt heel erg leuk om te horen. En wat ook leuk is, is dat Slagerij van Kampen nog steeds actief is. En in oktober staan ze in de theaters. Dus je kan er heen.
0: Nou, Kees en Fanny, ik zou boeken. Gisteren ging de heupen los van dansgroep Forever Young uit Helmond. In Ahoy in Rotterdam was het Sing and Dance Up feest. Voor duizenden kinderen werd er gedanst. Lisbeth, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Deze vroege morgen.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ben je lekker opgestaan?
2: De wekker stond vroeg.
0: Ja, en hoe voelt het allemaal na gisteren?
2: Ja, joh, dit was zo'n fantastische ervaring. Het was echt helemaal geweldig. Die 7500 mega enthousiaste kinderen. Nou ja, je weet gewoon niet wat je meemaakt. Ze voelden ons compleet sterren.
0: Mooi zeg. Even, jullie bewijzen natuurlijk als groep dat je nooit te oud bent om te dansen. En zeker niet om modern ook te dansen. Wat zijn de leeftijden ook alweer van de dames?
2: Dat varieert van 60 tot 85.
0: Geweldig. Jullie mochten optreden in een van de grootste concertzalen van ons land natuurlijk. Ja, omschrijf het even.
2: Ja, in Ahoy mochten we optreden. Dus dat was natuurlijk hartstikke bijzonder. En er waren ook allemaal andere artiesten. Dus dat was voor ons natuurlijk ook superleuk om mee te maken. Ja, ik kan het eigenlijk bijna niet beschrijven. We wisten gewoon niet wat we meemaakten. Zo ontzettend leuk was het allemaal. En fantastisch goed verzorgd. En wat ik net al zei, dat enthousiasme van die kinderen. Ja, ongelooflijk. Echt een fantastisch iets was het.
0: En hoe was het dan backstage tussen alle andere artiesten?
2: Dat ging eigenlijk allemaal heel gemoedelijk. En iedereen was ontzettend complimenteus naar elkaar. Ja, iedereen deed het ook gewoon hartstikke goed. En de grap is dat als wij als zootje ongeregeld ergens aankomen, dat iedereen denkt van, oh mijn god, wat gaat dat worden? En iedereen is altijd ontzettend verrast om dan te zien dat we ook nog best iets neer kunnen zetten. Dus de complimenten die regenden van alle kanten.
0: Ja, en wat hoor je dan zoal na afloop?
2: Dat ze ons ontzettend goed vonden en enorm verrast waren. En mensen zijn inderdaad, hoe moet ik dat zeggen, vinden het gewoon fantastisch dat wij inderdaad laten zien dat je nog lang niet achter die geraniums hoeft te gaan zitten. Dat het gewoon superleuk is om actief te blijven, om bezig te blijven. En dat je dan dus ook nog eens dit soort dingen kunt meemaken.
1: Ja, want even voor de duidelijkheid, Lisbeth. Het zijn geen klassieke dansjes hè, die jullie doen.
2: Nee,
1: het is echt stevige hiphoppen.
2: Precies, ja.
0: Waar dansen jullie op dan? Wat voor liedjes zijn het?
2: Ja, dat is een mix van liedjes. Er zit in ieder geval nu ook een stukje in van Hotel California. Dat hotel, motel. Maar voor de rest, ja.
0: Hotel, holiday, in. Ja, dat ja.
2: Die.
0: Rhymes, toch?
2: Ja, dat is dan een beetje langzaam. Maar er zit een hele mix in. Ja.
0: En is het helemaal goed gegaan? Want complimenten, fantastisch natuurlijk. Maar je bent ook als artiest zelf altijd natuurlijk kritisch op jezelf. Is het vlekkeloos verlopen?
2: Wat mij betreft niet helemaal vlekkeloos. Omdat we waren verdeeld over vier podia. En wij stonden met z'n drieën op één podium. En ik hoorde in het begin de muziek niet. Dus dat. Maar we konden het vrij snel oppakken. En toen ging het allemaal hartstikke goed.
0: Nou, dat heeft vast niemand gemerkt. En dan de belangrijkste vraag. Het is de ochtend na de day before, hoe is het met de spierpijn?
2: Die heb ik niet, want we oefenen gewoon vaak genoeg. Dus,
0: kijk, dat is nou precies hoe het gaat.
2: Ja, precies. Ja.
0: Fijn hoor. En nu lekker bijkomen?
2: Ja, nou lekker bijkomen en terugdenken aan hoe leuk het allemaal was.
0: Ja. Geniet ervan, Lisbeth. En dank je wel dat je zo vroeg ons al even te woord kon staan.
2: Oké, dank je wel.

0: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het is 7 uur. Goedemorgen op deze vrijdagochtend. Het NOS-journaal met Caroline Bari.
15: Goedemorgen. Er is weinig meer over van een sportschool pal tegen een flat in Amsterdam-Osdorp. Daar was vannacht een grote explosie. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen in die sportschool, van wie 1 zwaar gewonde. Er brak brand uit die oversloeg naar de flat. Het gebeurde net na middernacht. Deze bewoner sliep toen.
16: Ik dacht dat het mijn wasmachine eerst was. En ik ben eigenlijk weer terug naar bed gegaan. En toen werd er geschreeuwd van iedereen moet naar buiten komen, want er is instortingsgevaar. Van de hele flat, dus van de 9 verdiepingen. Daar waren ze bang voor dat de hele flat in elkaar zou.
17: Niemand die nog weet wat er gebeurd is.
16: En we worden ook niet geïnformeerd. Dus we weten ook helemaal niet waar we aan toe zijn.
15: Ja, inmiddels is die brand geblust en hulpverleners zijn nog druk met het zoeken in het puin van die sportschool naar meer slachtoffers. En een specialistisch team van de brandweer kijkt of het gebouw nog verder kan instorten. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Hij is diep geraakt en gaat in gesprek.
18: Ze spreken, ervoor ze zijn. Kijken wat je allemaal voor hen kan doen. Collega ambtenaren van ons die zijn ook direct naar de school gegaan om te kijken of we kunnen helpen met de organisatie, om de informatie zo goed mogelijk te laten zijn in de richting van docenten, van leerlingen, van ouders, van vaders, van moeders. En dat is het allerbelangrijkste.
15: Een auto reed in de buurt van Hulst fietsende schoolkinderen aan. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. En er liggen nog 3 kinderen zwaar gewond in het ziekenhuis. Een man van 19 uit de gemeente Hulst is aangehouden. Waar die van wordt verdacht is niet bekendgemaakt nog. Vandaag gaat SpaceX naar de beurs, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Het wordt de grootste beursgang ooit genoemd. Musk hoopt alle aandelen te verkopen en daarmee de beurswaarde van het bedrijf op $2 biljoen te krijgen. En dat zou Musk in één klap biljonair maken, de eerste van de wereld. En na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne worden elektrische deelstepjes nu ook verboden in Brussel. De stepjes zijn te gevaarlijk en worden ook vaak door criminelen gebruikt.
19: Dat is niet de voornaamste reden waarom we deze beslissing nemen. De voornaamste reden gaat echt over die verkeersveiligheid. Het aantal ongevallen met steps met zware letsels dat zeer hoog is, tot 10 keer hoger dan bij fietsen. Maar het is een van de elementen die wel heeft meegespeeld in de beslissing.
15: Ook zorgt ze voor veel overlast in de drukke stad. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, het is buiten grijs en regenachtig en het wordt een graad of 18.
13: Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Goeiedag, Hendrik Man. Henry Schut.

begonnen, dat hebben we geweten ook. Het belooft een propvol voetbalweekend en heel veel weken daarna. De eerste twee wedstrijden zijn al achter de rug en dus maken we ons langzaam ook op voor de eerste van Oranje. Die is zondagavond om 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Bijzondere dag is het voor de stichting Haarwensen. Die stichting geeft haar werken aan kinderen die door hun ziekte hun haar zijn verloren. Dankzij haar donateurs worden de speciale pruiken gemaakt. Vanmiddag wordt in Vinkeveen het 2500ste haarwerk uitgereikt door ambassadeur Paul de Leeuw. Hij is al sinds het begin nauw betrokken bij deze stichting. Het SBS6-programma De Bondgenoten is populairder dan ooit. Het scoort zelfs zo goed dat het nu een upgrade krijgt. Vanaf komende week is het zelfs een half uur langer te zien. De presentator van het programma, Jan Versteeg, kan ons precies vertellen wat ons te wachten staat en wat er gaat veranderen. We zijn ook heel benieuwd of hij het grote succes van het programma kan verklaren. We horen hem zo.

0: Paul Simon, The Mother and Child Reunion. Het is de meest besproken reality show van dit moment. De Bondgenoten. Het tv-programma dat je kunt zien als familie. Laten we zeggen het neefje van Big Brother. Het kleine neefje zo'n beetje, want het is alweer lang geleden Big Brother. Mensen laten zich opsluiten en blijven zo lang mogelijk in het huis zitten tot ze worden weggestemd of een geldbedrag van 100.000 euro kunnen winnen. Het programma is zo'n succes dat vanaf komende week het programma met een half uurtje wordt verlengd zelfs. Er worden ook regels in het huis aangepast. En daar weten de presentatoren van het programma natuurlijk alles van. Jan Versteeg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, eerst maar even gewoon de belangrijkste vraag. En misschien ook wel de moeilijkste. De Bondgenoten scoort als een malle. Dat heeft jullie vast positief verrast. Waardoor denk je dat dat komt?
1: Nou, ik heb er ook lang over nagedacht. Ik denk eigenlijk dat het verschil met andere reality formats, zoals bijvoorbeeld Big Brother, wat jij ook al noemt, daar wint aan het eind één keer één iemand een prijs. En bij Bondgenoten wint iedere maand iemand 100.000 euro. Dus je bouwt elke maand naar een apotheose toe. En daar zit je als kijker zit je er meer in. Vervolgens gaan de mensen die winnen en verliezen aan wet. Dus er komen er nieuwe mensen in. Dus je kijkt ook steeds naar een nieuwe groep mensen. En telden we op dat er bij ons opdrachten gespeeld worden, waar ik dan ook bij ben. En dus je hebt als kijker ook steeds iets nieuws om naar te kijken. Ik denk dat als je dat bij elkaar in de mix gooit, dat je een deel van het succes zou kunnen verklaren.
0: Ja, maar misschien was dat wel het spannendste deel, dat je elke keer nieuwe mensen krijgt. Want het succes van Big Brother was juist, en in die zin lijkt het er eigenlijk dus helemaal niet op, dat je 3 maanden lang naar dezelfde mensen keek. En dat die mensen soms ongeveer niks deden. Of soms elkaar leuk gingen vinden. En dat zich dan heel stapje voor stapje traag ontwikkelde. Dat was daar het succes.
1: Ja, maar is natuurlijk ook 27 jaar geleden dat we de eerste Big Brother zagen. Toen hadden we allemaal nog niet eens een mobieltje.
0: Dus het is letterlijk de vorige eeuw was het. Ja. Even in het kort, hè, want je hebt al een beetje uitgelegd, maar voor wie nu helemaal kaal erin valt, wat is het principe dan van zo'n maand televisie?
1: Er zitten 16 mensen in een huis. In het huis hangen 90 camera's. Die 16 mensen gaan in 4 teams van 4. En die strijden in opdrachten tegen elkaar. Daarmee verdienen ze punten. Die punten bepalen niet alleen hoe hoog ze op het scorebord staan, maar daarmee voorzien ze ook in hun levensonderhoud. Dus ze moeten ook steeds de afweging maken. Gaan wij lekker eten of willen we hoog scoren? Want hoe hoger je staat aan het einde van de maand, hoe meer kans je maakt op 100.000 euro. En dat is natuurlijk een enorm bedrag.
0: Dat is zeker een enorm bedrag. Wat vind jij zelf het leukste facet aan het programma?
1: Nou, ik vind het leukste dat de opdrachten steeds veranderen, maar dat die opdrachten ook maken dat de dynamiek in de groep steeds verandert. Als jij zegt bij bijvoorbeeld een kennisquiz, ik maak altijd een hint van dit gaat over snel reageren of dit gaat over heel veel kennis. Dan gaan zij zelf bepalen en vaak mensen, ja, laat mij dit maar spelen, dit kan ik goed. Nou, als iemand dat goed doet, ja, hosanna. Als iemand dat helemaal niet goed doet, dan gaan andere mensen natuurlijk zeggen, ja. Wat flik, joh, nou, jij zegt ik kan dit en je kan het helemaal niet. Dus die opdrachten veranderen steeds, maar ook de reactie daarop verandert steeds.
0: En wat is er dan straks nieuw aan het programma? Want er gaat wel wat veranderen, behalve dan dat het iets langer wordt ook.
1: Ja, nou, er gaat een heleboel veranderen deze zomer. We gaan opdrachten buiten het gebouw doen, dus buiten die plek waar de camera's wonen. Sterker nog, we gaan vandaag zo'n opdracht doen, dat heeft het weer lekker uitgekozen. Ja. Ik sta er heel lang buiten met ze. Maar er komen ook 4 oud-deelnemers terug. Dus mensen die al een keer mee hebben gedaan, komen er 4 van terug. We worden dus een halve middag meer opdrachten doen. Ja, eigenlijk deze zomer gaat het programma weer helemaal op de schop. Dat hebben we vorige zomer ook gedaan. En is toen kennelijk heel goed bevallen.
0: Ja, want ook dat is natuurlijk alweer spannend op zich. Het kan zomaar de verkeerde kant opvallen dan.
1: Dat niet alleen, ook met het WK worden onze uitzendendata aangepast. Want je hebt nu voor ons heb je VI zitten. Nou, die zitten normaal natuurlijk laat op de avond. Maar die zitten nu ook nog laat op de avond. Dus die zijn er ineens om een ander tijdstip. Dat is ook wel spannend, hè? De kijker mee. Maar vorig jaar is het ook gebeurd. Dus ik hoop van harte dat het nu ook zo is.
0: Er zijn ook mensen die het programma zelf eigenlijk niet kijken, maar toch er heel veel van meekrijgen. Omdat er op de socials ook al nogal wat gebeurt. Hè. Daar zie je vaak best wel heftige dingen voorbij komen. Zijn er eigenlijk ook scènes die de show echt niet halen of kan alles?
1: Nee, er zijn zeker scènes die de show niet halen. Want het programma wordt ook door heel veel jonge mensen bekeken. Dus er ontstaan ook amoureuze betrekkingen, om maar even netjes te zeggen. En die worden ook wel eens vleeselijk geconsumeerd. Ja, als het onder een deken gebeurt, dan lijkt het op het logo wat je hebt bij een film. Als er seks in voorkomt, dan zie je twee van die voetjes bewegen. Maar er zijn ook kandidaten die hebben bedacht, nou weet je wat ze doen? Helemaal niet die deken eroverheen. Want dan ziet de regie het wel, maar dan kunnen ze het niet uitzenden.
2: Oh.
1: Je kan, je kan natuurlijk niet twee mensen die volop met elkaar horizontaal aan het skimmen zijn, s'avonds op de buis laten zien. Dus nee, dat haalt de show dan niet.
0: Nee, begrijp het.
2: Papa en mama vinden dat niet fijn om te zien, nee.
1: Nee, dat begrijp ik wel.
0: Ja. Nou is het bijzondere wel, maar goed, misschien is het ook wel dat op de zender waar het wordt uitgezonden nou net iets meer kan dan de rest van de maatschappij. Ik stel hem toch even, Jan, even de 2026-vraag. Kan zo'n programma in deze tijd eigenlijk nog wel?
1: Nou, ik zou eerder dan de 1999-vraag willen stellen. Kom Big Brother toen. Kijk, nu weten de kandidaten heel goed waar ze instappen als ze meedoen aan een realityprogramma. Je weet, je wordt gefilmd. Je weet dat heel veel mensen een mening over je hebben. Kan positief zijn, kan negatief zijn. En je weet dat je goed begeleid wordt. Het is een enorm team van psychologen, ook wel bondgenoten. Echt iets vraag, kon het toen wel? Wisten mensen toen waar ze aan begonnen? En ja, kan het wel. Ik geloof dat, dat het belangrijk is dat je mensen van tevoren screent. Dat gebeurt alles ook. En er worden ook wel tegen mensen gezegd, ja, sorry, je bent niet geschikt om mee te doen. We zien dat niet zitten en dat start uit zelfbescherming. Ik denk zeker dat het kan en ik denk ook dat als de kijker het niet zou omarmen, daar hadden we het allereerst hadden we het niet op Radio 5 over gehad, maar de kijker bepaalt natuurlijk ook een beetje wat kan.
0: Ja.
1: En ik geloof heel erg dat wij met een team werken dat het programma echt met zorg en liefde maakt. Maar goed, zijn wij ook niet ontevreden als er af en toe een opstootje is of als er liefde ontstaat. Ja, als er niets gebeurt in een realityprogramma, dan heeft er ook niemand een mening over. Zeker, dus dan is er minder ophef. Dan is het ook niet een goed realityprogramma. Je moet van mensen gaan houden of je moet ze een beetje gaan haten en alles daartussenin.
0: En jij bent nu op weg naar opnames voor vandaag. Je zei het al, wat voor lekkere regenachtige klus heb je?
1: We gaan racen op een kartbaan vandaag. Althans, ik ga niet racen. Ik ga hopen dat er een paraplu is. En de kandidaten, niet allemaal natuurlijk, want ook dat levert natuurlijk altijd een vraagstuk op. Wie mag er naar buiten? Want dat wil iedereen. Een aantal van hen mag vandaag racen op een kartbaan.
0: Oh, niet eens allemaal. En
2: nee.
0: Dat is wel pijnlijk op zich.
1: Ze moeten ook bepalen wie kan dit goed. Dat is één. Maar ja, als je zegt, je wilt allemaal eventjes een momentje buiten de poort waar sommigen van jullie al meer dan 5 maanden opgesloten zitten, gaat natuurlijk alle handjes omhoog.
0: Ja, we begrijpen het.
1: Ja.
0: Veel succes en neem je paraplu mee.
1: Ja, dankjewel, Harry. Fijne dag, hè.
3: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me.

Dynamite van Mudd en de kapitein, deel 2 van Ak Daan en Munnik. Wat was het een spannende dag gisteren. Niet alleen voor de eindexamenleerlingen zelf, maar ook voor het hele gezin dat er omheen zat te wachten. Ontlading en blijdschap, het was er heel veel. Je hoort er zo meteen het een en ander van bij Carolijn.

0: De breekbaarheid van zijn stem is misschien wel de grote kracht van het nieuwe album van Paul McCartney. Dit was Mama Gets By. Het is bijna 7:30, het NOS Journaal. Caroline Bari, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Henry. Zeker 7 gewonden bij een flinke explosie vannacht bij een flat in Amsterdam. Daarna brak brand uit die oversloeg naar die flat. Dat gebeurde in de sportschool die eigenlijk tegen die flat aanzat. Na middernacht was dat. De brand is nu onder controle, maar er is veel schade, ziet verslaggever Vincent van Rijn.
2: De gevel van het gebouw ligt er voor een groot deel uit, waardoor je echt recht dat gebouw in kan kijken. En dat is niet aan één kant, maar dat is aan meerdere kanten van dat gebouw. En in de sportschool wordt op dit moment gezocht naar mogelijke andere slachtoffers. 7 mensen dus naar het ziekenhuis. Maar wordt echt nog wel rekening gehouden dat er meer slachtoffers zijn. En dat gebeurt onder meer met een USAR-team, met honden. Dat is zo'n gespecialiseerd team dat ook wordt ingeschakeld bij aardbevingen als er gebouwen zijn ingestort.
1: Om de sportschool en de flat in Amsterdam-West zijn blauwe schermen neergezet. Het onderzoek naar de oorzaak van die explosie is nog in volle gang. Alle bewoners van die flat zijn geëvacueerd. Een dag na het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd. In het onderzoek werd gisteren een man van 19 jaar uit de gemeente Hulst aangehouden. Het is niet bekendgemaakt of hij de bestuurder is. Vandaag kunnen er vlakbij de bocht van het ongeluk bij dat fietspad bloemen worden neergelegd. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron stopte het schip de poging na waarschuwingen van de revolutionaire garde. Ja, het lijkt erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen, zegt een bron tegen persbureau Reuters. En volgens het Amerikaanse leger zijn er 2 Iraanse drones neergehaald. En dan nog even terug naar die spannende dag gisteren voor duizenden eindexamenleerlingen. De een bleef zo lang mogelijk in bed liggen om alvast maar een deel van die dag door te komen. De ander ging stress bakken of zat gespannen met de telefoon in de hand te wachten op dat telefoontje.
3: Heel veel spanning.
4: Er zitten echt 10.000 mensen om me heen, dus ik ben wel een beetje bang.
5: Je hebt
4: gehaald? Ja! Het is 2 uur. Waarom word ik niet gedaan? Hij belt me! Hij belt me! Hij belt me!
6: Dag Delicia.
4: Hoi.
6: Weet je nog wat ik altijd heb gezegd?
4: Nee.
6: Het komt goed, hè?
7: Ik ben heel trots op haar geweest, altijd. En vandaag is dat dan... Ja, ik kan niet praten.
8: Oh, nee. U bent heel trots.
6: Ik had wel verwacht.
1: Oh, ja, nou, zo ging dat dus.
0: Het emotioneert mij ook.
1: Ja,
0: ik
1: mij
0: weet niet
1: ook,
0: precies
1: ja.
0: waarom. Het, is, ja. het doet heel veel als je die filmpjes ziet en dit soort dingen hoort.
1: Ja, er is zoveel spanning geweest bij die kinderen. Ze hebben zo verschrikkelijk hard gewerkt. Ja.
9: Het is ook een einde van een tijdperk. Weet je, je groeit met elkaar op. Je hebt zoveel meegemaakt in zo'n periode. En ja, het is echt heel mooi.
1: En er zijn natuurlijk ook kinderen gezakt. Maar ook kinderen die nog leerlingen die nog een herexamen kunnen doen. En dat kan dan meteen dinsdag al. En zij horen dan eind van de maand de uitslag.
0: En wat was stressbakken, wat je zei?
1: Nou, mijn vriendin van mij, haar dochter, die deed eindexamen VWO. Nou, die wist ook wel van dit moet gelukt zijn. Kan niet anders, maar toch heel veel spanning. En de vriendin appte... Ze is nu aan het stress bakken. Gewoon maar om iets te doen te hebben om er niet aan dat telefoontje toe te denken.
0: En wat heeft ze gebakken?
1: Geen idee. Oh, nee. Volgens mij weet
0: maakt
1: ze zelf ook
0: niks
1: niet meer.
0: Uit. Nee. En of dat al mislukt, maakt ook niet uit.
1: Maakt ook niet uit. Buiten is het bewolkt, veel motregen. In het noorden en westen kan het vandaag nog wel even opklaren. Maar ook vanmiddag weer veel buien en het wordt een graad of 18.

0: De radio is je beste vriend, zeker als je luistert naar deze zender. My best friend, dat was Lois Lane. Daarop staat vandaag Annemarie Mol, zij wordt 56. Beb Verhoeven wordt 76. Jan Fortuyn uit Bruggen wordt 78. En Pierre Persoon uit Naaldwijk, gefeliciteerd met je 65ste. We gaan bellen met Groningen. En we hopen dat Joyce gaat opnemen. Of misschien is dat al gebeurd, want ik hoor nog niks overgaan.
1: Hallo.
0: Ja, Joyce, je bent er al.
1: Ja, ik ben er al, ja.
0: Goedemorgen, je spreekt met team Haandrikman. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Ja, dankjewel.
0: 69, toch?
1: Ja, 69, ja, klopt. Ja.
0: Ik vroeg van de week aan iemand die 39 werd... kijk je al op tegen de grote 40? Nou, kijk jij al aan of op, of heb je zin in de 70?
1: Ja, het is een hele leeftijd, hè, 70.
0: Ja,
1: ja. Ja, nou ja, ik ben blij dat ik in ieder geval al deze leeftijd heb bereikt. Dus dat is al... dan vind ik het wel mooi als ik het zou worden, ja.
0: Ben je een gepensioneerde ook van 69 of werk je nog?
1: Nee, ik werk niet meer. Ik ben gepensioneerd.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik heb voor mijn kinderen gezorgd en ik heb 10 jaar gewerkt bij een webshop.
0: Oh, leuk. Wat voor webshop?
1: Vitamines en slanke lijn middelen.
0: Nou, ik zie hier twee mensen opveren. Die kunnen al tips gebruiken. Is het allemaal broodje aap? Of want je bent er nu toch weg? Of zijn er bepaalde vitamines die je lekker moet bestellen?
1: Nou, ja...
2: Oh jee.
0: We maken een eerlijk antwoord, Joyce.
2: Ik ben erin getrapt.
3: Oh jee.
1: Ja, echt wel. Moet je niet doen.
2: Oh.
0: Ja.
1: Nee,
0: ja, het is natuurlijk wel zo als je gewoon goed gezond eet. Maar goed, voor de aanvulling zullen we dan maar zeggen. Joyce, wij gaan een prachtige verjaardagskaart voor jou vol krabbelen. Met een hele mooie boodschap. En je krijgt, zoals iedere jarige op deze zender die wij spreken, een muzikaal cadeau. Ik geef je aan Dennis met het rad.
3: Ja, goedemorgen Joyce en gefeliciteerd.
1: Dank je.
3: En het rad stopt op nummer 985. These boots are made for walking. And that's just what they'll do.
0: One of these days these boots are gonna walk. Dat is Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Ben jij daar blij mee? Of zeg je, ik ben te nieuwsgierig. Of dat is niet mijn smaak. Ik wil de tweede keer.

0: draaien?
1: Nou, doe de tweede keer maar.
2: Dan draaien we een tweede keer. En bij de tweede keer komen we uit op 227.
3: Wat voor een lach horen wij daar, Joyce?
1: Dat is verschrikkelijk.
3: Je zult er aan moeten geloven.
1: Ja,
3: ja, want je herkende hem dus toch, hè?
1: Ja, ja.
3: Nou, dan beloof ik dat we hem van zijn goede kant gaan draaien, goede Jo Iglesias.
1: Helemaal goed.
3: Geniet van je dag.
1: Ja, dank je.

0: Something Got Me Started van Simply Red. En we maakten een heleboel mensen gelukkig ook wel heel blij met Julio Iglesias.
1: Annes A-plaat. Een liedje van Luc. Een song van Stijn.
0: Twee weekjes vliegen om. De laatste keer voorlopig dan dat Luc, Stijn en Anne meehelpen met het compleet maken van de muzieklijst. Goedemorgen, jongens.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb drie keer goedemorgen hier bij deze gehoord. Luc, eentje met z'n drieën uitkiezen. Dat was deze keer niet zo heel moeilijk, toch?
2: Nou ja, want we zijn laatst naar de film geweest, naar de Michael movie van Michael Jackson. En wij vonden het natuurlijk allemaal gewoon echt een hele goede film. Dus het was niet zo'n moeilijke keuze, ja.
0: Stijn, waarom is deze film een aanrader?
3: Nou ja, de film gaat natuurlijk over Michael Jackson. Over zijn jeugd en hoe hij de grootste popster ooit is geworden. Misschien wel de grootste artiest ooit. En heel veel van zijn grootste hits zitten er ook in.
0: Het is inderdaad een lekkere muzikale film. Anne, wat vond jij het mooiste moment in de film?
4: Hij was met dansers aan het repeteren in de schuur voor een nieuw liedje. En toen zag ik dat het een videoclip van Beat It was. En dat vond ik het leukste deel van de film.
0: Ik keek toen naar jouw gezicht en jij had ineens door... Ja, dat is Beat It. Wat vond jij het leukste, Luc?
2: Nou, het optreden waar hij Billie Jean zingt. En dat is ook waar hij voor het eerst de moonwalk deed.
0: En jij, Stijn?
2: Waanzinnig.
0: Ja, waanzinnig, ja. Jij, Stijn?
3: Ik vond het leuk toen ze de videoclip van Thriller aan het opnemen waren.
0: Nou jongens, daar zijn drie liedjes bij genoemd, maar dat is hem allemaal niet. Jullie mogen hem kijken hoe dat werkt. Met z'n drieën aankondigen. DJ's Luc, Stijn en Anne. Take it away.
3: Nou, lieve luisteraars, bedankt dat jullie weer twee weken geluisterd hebben naar ons.
2: Ja, wij hebben gekozen voor een heel belangrijk liedje in de film. Want dit is waar hij verandert van een kindster in een echt volwassen artiest.
4: Dit is Don't Stop Till You Get Enough van Michael Jackson.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Voor de een held, voor de ander een rechtsextremist.
2: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
1: Ik, Mischa Blok, ontmoet opiniemaker Wierd Duk in Mischa en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: De hele dag door.
7: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
9: Memphis Depay schiet.
8: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
7: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: Wie luistert, weet meer.
11: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar.
13: Hoe je dat doel het best bereikt?
12: Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Wat leuk dat je bij ons bent. Hou hem de hele dag op NPO Radio 5. Dit is Goeiedag Hendrikman, nu met het NOS Journaal. Carlijn Bari.
16: Goedemorgen. Bij een explosie en een grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn zeker 7 gewonden gevallen. 1 van hen is zwaar gewond. Het gebeurde rond middernacht in een sportschool die tegen de flat aanstaat. Dat gebouw stortte deels in. En er wordt met honden gezocht of er nog mensen onder het puin liggen. De brand die ontstond sloeg over naar de flat en is onder controle. Volgens verslaggever Vincent van Rijn is de oorzaak van die explosie nog niet bekend.
17: Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een gasexplosie. Maar er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van een aanslag. Nou, dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren heel veel gezien. Variërend van aanslagen met cobra's. Tot bijvoorbeeld die heftige aanslag met benzine bij de flat Tarwekamp in Den Haag. Nou, de veiligheidsregio hebben we natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
16: President Trump wil een deel van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ergens anders in te kunnen zetten. Dat meldt de New York Times. De krant heeft militaire plannen en documenten ingezien. En daar staat in dat er tientallen F-15 en F-16 vliegtuigen worden weggehaald uit Europa en ook een aantal verkennings- en tankvliegtuigen en oorlogsschepen. Als die plannen doorgaan, kan de NAVO minder makkelijk lange afstandsraketten afvuren vanuit Europa. De NAVO heeft nog niet gereageerd op het uitgelekte plan. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Blijkt uit onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen en dat verschijnt later deze maand. En het WK voetbal dan, dat is begonnen. Mexico speelde gisteravond in zijn eigen hoofdstad de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika en won met 2-0. En die eerste overwinning werd daarna goed gevierd in Mexico-stad. Correspondent Boris van der Spek zat ook in het stadion.
9: Ja, over dit WK kan je heel veel zeggen. De aanloop ernaartoe is vooral negatief geweest met alle perikelen aan de grens in de Verenigde Staten en ook in Mexico waar veel geprotesteerd wordt. Maar als de bal eenmaal rolt, ja, dan wordt daar niet meer aan gedacht. En dan is het een voetbalfeest dat we hier ook zien in het Estadio Azteca. Waar zeker 90.000 voetbalfans zijn samengekomen. En ja, er hier echt feest van maken.
16: Ja, en de tweede wedstrijd is ook al gespeeld. Zuid-Korea heeft zijn eerste groepswedstrijd gewonnen door Tsjechië met 2-1 te verslaan. Het weer, het is bewolkt en het motregent. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw buien bij 16 tot 19 graden.
14: Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Goeiedag, Hendrik Man, Henry Schut.

gezelligheid buiten. Gewoon de zomer op je radio met Jan en Dien, Surf City. Het is vrijdagochtend. Goedemorgen. Het wordt een mooi weekend voor dierentuin Artis in Amsterdam. Het aquarium is daar 5 jaar lang gesloten geweest. Door lekkage moest de boel gerenoveerd worden. Vanaf morgen is het aquarium weer open voor publiek. Het is het oudste aquarium ter wereld en kan nu dus weer een tijdje mee. Spannend weekend wordt het voor alle voetbalfans. Voor het Nederlands elftal, het WK is afgetrapt en zondag dan speelt Oranje tegen Japan. Die wedstrijd is om 10 uur Nederlandse tijd in de avond. Maar daarvoor kun je al Curaçao aanmoedigen. Dat is het team van bondscoach Dick Advocaat en dat speelt tegen Duitsland. Altijd lastig. En die wedstrijd begint zondagavond om 7 uur. Een heel avondje dus met Nederlands voetbal eigenlijk. En als je juist helemaal geen zin hebt in al dat WK-geweld, dan is Eline er straks voor je. Zometeen aan de telefoon, maar nog steeds met een koffer vol met entertainment tips.

0: The Weather Girls, It's Raining Man maakt het bijna 7:45 op vrijdag. En dan rollen wij de rode loper uit. Voor
1: Eline Show Magazine.
0: Deze keer vanwege een zeer drukke dag eventjes aan de lijn. Eline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Maar altijd wel tijd om even met ons te kletsen natuurlijk.
2: Uiteraard, ja, want er gebeurt natuurlijk weer genoeg in showbizland.
0: Zullen we eens beginnen met The Office Romance, een nieuwe serie op Netflix. En is dat nu al heel populair?
2: Nou, daar heb je nu al meteen een pareltje te pakken. Het is overigens een film. Een film die ontzettend populair is op dit moment. Hij staat op 65 landen op nummer 1. En ja, dat kan misschien wel komen doordat Jennifer Lopez in de hoofdrol heeft. Maar ja, Henry, om heel eerlijk te zijn, het is echt een super slechte film. En dat valt me nogal tegen, want ja, er zitten namen in waarvan je misschien, als ik ze nu ga opnoemen, dat je geen idee hebt wie ze zijn. Maar als je ze ziet, dan zeg je, oh ja, die, oh ja, die. Brad Goldstein bijvoorbeeld, die vind ik echt fantastisch. Speelt ook de hoofdrol in Ted Lasso. Een hele fantastische serie, die moet jij trouwens ook gezien hebben. Dat is echt een serie voor jou. Heb je die gezien?
0: Nee, niet gezien. Helaas.
2: Dat is een serie over voetbal en sport, maar op een hele komische, grappige manier. Heeft allemaal prijzen gewonnen op Apple TV Plus te zien. Maar
0: dat was wel heel goed. Ja.
2: Dat was echt waanzinnig goed. En hij speelt echt in de meest goede series ever. En ook allemaal andere acteurs uit Suits, uit hele populaire series. Dus ik ging op de bank zitten. Ik ging er helemaal klaar voor zitten. Want ik dacht, nou, als al deze mensen erin zitten, dan moet het wel fantastisch zijn. Ze hadden zelf ook gezegd, het moet de nieuwe Love Actually worden. Het moet de romantische comedy van dit seizoen worden. Ja, en dat is het gewoon niet. Het is heel erg fout. Maar soms kan zo'n foute romantische comedy toch ook heel lekker zijn. Je gewoon denkt van, nee, dit kan niet. Doen ze dit nou echt? Ja, ze doen het echt.
0: Maar
2: ja,
0: Eline,
2: je verbaast je erover.
0: Nu ben ik wel een beetje in de war. Want moet ik het nu juist wel of juist niet kijken?
2: Nou, kijk, als jij naar de nieuwe Love Actually wil kijken, dan moet je dus niet gaan kijken, want dan kom je echt bedrogen uit. Maar als je gewoon keihard wil lachen, je even een avondje wil vermaken, net zoals nu het keihard regent, dan zou ik zeggen, pak die film erbij. En eerlijk is eerlijk, naar Jennifer Lopez kijken is altijd een feestje, toch?
0: Dat is zeker nog steeds een feestje, al sinds eind van de vorige eeuw zo'n beetje. Hoe krijgen ze dat toch voor elkaar?
2: Och, nou echt.
0: Zullen we dan naar iets gaan wat misschien sowieso wel de moeite waard is? Wat niet slecht is, zoals deze film, maar waarschijnlijk gewoon heel erg boeiend om naar te kijken. Weer een documentaire over Suzanne en Freek, deze keer op Videoland. Want er was er al eentje eerder natuurlijk, hè?
2: Ja, er was er al eentje eerder, maar dat was natuurlijk voor alle ellende begon van Freek. En nu hebben ze echt een documentaire gemaakt, de weg naar de Gelredome toe. Dus naar die grote concerten die ze afgelopen maand gaven. En natuurlijk is er ook ruimte om Freeks verhaal te delen. Dus ik heb de documentaire al even mogen zien. En ja, het is echt, ik heb tranen met tuiten gehad. Want het was zo mooi. Ze laten gewoon heel erg mooi zien wat voor vakmanschap zijn neerzetten in die Gelredome, hoe hard ze daarvoor werken. Ook wel dat ze gewoon in hun huiskamer met afplaktape die show staan te oefenen, dat ze zich afvragen, ja, zou Harry Styles dit nou eigenlijk ook doen? Zo sub eigenlijk in je woonkamer zo'n hele show in elkaar zetten. En ondertussen hoor je toch ook wel hoe het met Freek gaat. En zie je hoe hij alles uit het leven haalt en er gewoon keihard voor gaat, vol positiviteit zit. En ja, dat is zo inspirerend dat ik echt zou zeggen, ga allemaal deze documentaire kijken, want zij geven zoveel levenslessen mee. Ja, daar kan niemand tegen op. Het is echt een prachtige documentaire.
0: Met ook dus nog nieuwe informatie voor de gemiddelde kijker. Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaar daar al best wel veel over mogen horen.
2: Ja, hij treedt niet echt in detail en ik denk dat dat ook wel verstandig is. Maar het vertelt wel gewoon hoe het nu met hem gaat en hoe het voor hem voelt. En ook hoe het is om elke dag bij wijze van spreken van mensen aan het begin te horen van ja, hoe gaat het nu met je en hoe was dat? En dat dat toch best wel een groot trauma voor hem is geworden. En dat hij nu niet de hele tijd wil terugblikken op alles wat er afgelopen jaar is gebeurd, maar vooral vooruit wil kijken. En dat dat hem heel erg helpt. En ik vind het wel gewoon heel erg mooi hoe hij in het leven staat. En ik vertel het nu heel erg verkort samengevat. Je moet het echt zelf horen, want hoe hij dat zelf omschrijft, ja, dat kan geen ander. Dat is echt supermooi.
0: Nog iets heel anders, een tv-dingetje. Vanavond is de laatste aflevering van de talkshow RTL Tonight op RTL 4. Ja, wat is nou jouw conclusie van het avontuur van dit programma?
2: Ja, het is natuurlijk altijd teleurstellend als iets niet werkt. Ja. Als er superveel geld in is gestoken. Er waren allemaal grote deskundigen, waren naar RTL gehaald. Presentatoren, allemaal mensen die echt de talkshow van RTL moesten gaan maken. En dat is gewoon helaas niet gelukt. Ik vind het altijd superknap als ze het gewoon wel full force hebben geprobeerd. Er is veel geld in gestoken, veel tijd en veel moeite. En dat het dan niet mag lukken is natuurlijk heel erg jammer. Maar het werd wel tijd om de stekker eruit te trekken. Want op een gegeven moment moet je gewoon denken, ja, dit werkt niet. En moeten ze door. Dus ze gaan vanavond nog één keer een laatste aflevering maken. Humberto Tan die presenteert, Ilse de Lange die gaat zingen. Dus ze gaan er nog wel op hun manier een feestje van maken. En dan is het tijd om na de zomer met iets nieuws te starten, denk ik.
0: Ja, en dan gaan we Renze Klamer terugzien met een nieuwe talkshow. Ik zou zeggen, kop op met z'n allen, want iedereen heeft wel eens een mislukking. En gewoon lekker met een knal eruit gaan, toch, vanavond?
2: Precies, zo is het.
0: That's the spirit, op weg naar het weekend. Prettig weekend, Eline.
2: Jullie ook.

0: Die zal er zeker bij zitten de komende 7 dagen. Want het was nog net jaren 70, 1979. Kiss, I Was Made For Loving You. En daarvoor Eros Ramazzotti. Die gaat even in de wachtkamer. En die hoor je dan de navolgende week zeker heel vaak weer terug op NPO Radio 5. Ja, het is voor voetballiefhebbers een walhalla natuurlijk sinds gisteravond. Tot over een week of 7. Want zo lang duurt dat WK. Carmen flirt meteen helemaal. Alles straalt aan je als ik het over het WK voetbal heb.
1: Ja, ik kan er niks aan doen. Ik vind het gewoon heel leuk.
0: Maar er zijn ondertussen ook heel veel mensen. Ja. Hoor jij daarbij, Dennis?
2: Ja, bij mij moet het altijd even op stoom komen. Dus in Nederland moet ik hier gespeeld hebben. En als het dan goed gaat en het is lekker, dan zit ik erin.
0: Jij zit in de afdeling medium. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die heel zware weken tegemoet gaan. Je hoort er zo meer over in het NOS Journaal bij Carolijn.
3: Maar nu eerst de schijf van NPO Radio 5.
0: Daffodils, Raccoon en Fela.

0: Ja, je raakt automatisch in een bepaalde sfeer van het liedje dat je het meest hoort in deze maand juni. Raccoon, een duet met Vela, voor wie het verhaal nog niet heeft gehoord. Eigenlijk is het verhaal rondom het liedje net zo mooi als het liedje zelf. Vela hoorde deze albumtrack van Raccoon. Het staat gewoon op het afgelopen album van deze band. Zij maakte daar haar eigen versie van. Dat zetten ze online. En expres heeft ze daar niet de band in getagd of zo, zodat de band het sowieso onder ogen zou krijgen. Maar de band kreeg het via via toch onder ogen en vooral onder oren. En vond het zo prachtig dat ze contact hebben gelegd met deze toch onbekende zangeres. Er een duet van hebben gemaakt. En dat is dus de nieuwe single. En door ons beloond als de schijf van NPO Radio 5. Het maakt het even na 8:30 het NOS Journaal. Carolijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Henry. Bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Vannacht was daar een grote explosie en een brand die oversloeg naar een flat die daar tegenaan staat. Zeker 7 mensen raakten gewond, onder wie 1 zwaar gewond. Ja, het gaat om een sportschool die 24 uur per dag open is. Die stort deels in. En er wordt gekeken of er onder het puin nog meer mensen zijn, zegt de veiligheidsregio tegen onze verslaggever.
2: Er komt straks een kraan en dan gaan we beetje bij beetje het gebouw eigenlijk doorzoeken. En dan zo op zoek naar mogelijke slachtoffers nog.
3: En die kraan komt en blijft het gebouw dan in stand? Wordt het langzaam afgebroken?
2: Ja, we gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijke slachtoffers onder het puin.
1: De brand is inmiddels onder controle en de oorzaak van die grote explosie is nog niet bekend. De eigenaar van de sportschool schrijft op Instagram dat op camerabeelden te zien is dat die explosie van onder de sportschoolvloer vandaan kwam. Daar zitten leidingen, een transformatorruimte en opslagruimtes van de flatbewoners. Bloemen bij een school in Axel in Zeeland na het ernstige ongeluk gisteren. 3 basisscholieren en de directrice zijn daarbij omgekomen. Ze waren op schoolkamp en werden op een fietspad aangereden door een automobilist die uit de bocht vloog. Mensen kunnen het nog nauwelijks bevatten, zegt deze moeder tegen Omroep Zeeland. En zij heeft ook bloemen neergelegd.
4: Heftig. Dit hoort niet. Je hoort hier niet te zijn voor zulke redenen. Het is heel verdrietig.
5: Je zoontje zei net ook al, ik wil niet op schoolkamp. Wat doet dat dan met jou?
4: Ja, ik begrijp hem. En als moeder ben je sowieso al voorzichtig. Je kind die laat je los. En dan denk je van veel plezier. Maar een ongeluk zit toch in een klein hoekje, zoals je ziet. Het is denk ik wat traumatisch nu voor je.
1: Ja, 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, zeggen staatsmedia. Volgens een militaire bron stopte dat schip de poging na waarschuwingen van de revolutionaire garde. En dan, ja, de hele studio hier is behangen met versiering. Maar nog lang niet iedereen volgt het WK-voetbal, ontdekte AT5.
6: Interesseert me niet, sir.
7: Alleen de late wedstrijden, vooral die om 3 uur 's nachts, die sla ik denk ik lekker over.
8: Als je met je goede been uit bed ga je kijken, en met je slechte been ga je weer terug en dan ga je met je goede been eruit.
9: Helemaal geen interesse in. Kijk liever tennis.
1: Ja,
0: toch wel sport ook.
1: Ja, misschien kan Curaçao daar verandering in brengen. Kleinste land dat aan het WK meedoet. Deze Rotterdammers die gaan er gewoon voor.
10: We zijn klaar voor deze land. Voor alle landen zelf.
11: Als we er eentje winnen, gewoon in de pool, als we er eentje winnen, dan super trots gewoon.
12: Ik zou niet weten welke woorden ik erbij moet zeggen.
10: Wij gaan vuur zetten daar. Wij gaan historisch schrijven.
13: Wat gebeurt er dan in de stad?
10: Kijk dat je auto daarin staat.
11: Maar positief, hè? Gek uit, sowieso.
1: Ja. Mm. Nou ja, de sfeer daar zit er al lekker in.
0: Ja, en voor wie het wil zien, ze krijgen een geweldig koninklijk tijdstip ook.
1: Ja,
0: Nederlandse
1: zondag,
0: tijd.
1: Hè?
0: Zondagavond, 7 uur. Nou,
1: ja.
0: Ik zeg met het bord op schoot.
1: Het weer, ja, bewolkt en motregen. Later tijdelijk droger en dan kan ook de zon wat gaan schijnen in het noorden en westen. Maar vanmiddag opnieuw buien, het wordt maximaal 19 graden.

Femme la vie van Sandra Kim. Het iconische album Rumours van Fleetwood Mac is volgend jaar jarig. Dit jaar natuurlijk ook. Dit jaar wordt het 49. Maar volgend jaar wordt het dus 50 jaar. En daar hoor je bijvoorbeeld...

0: En nog heel veel meer. Het zijn bijna allemaal klassiekers geworden. Al die liedjes op het album. Hebben jullie er iets mee, jongens? Met Rumors van Fleetwood Mac?
1: Ja, als je dit aan de muziekliefhebber voorlegt, dan ja, het kan niet missen. Het hoort gewoon in het rijtje van de meest iconische albums aller tijden.
2: Echte evergreens, hè?
0: Het blijkt ook, ja, want tot op de dag van vandaag is het heel populair. Tegenwoordig gaat het met streaming, hè, hoe vaak iets wordt beluisterd. En op basis daarvan staat het al jaren gewoon weer boven in de albumtop 100. De verhalen van dit album worden in een theaterjasje gegoten. NPO Radio 2-DJ Emily de Wind wil vertelt dan de verhalen over die liedjes. En zangeres Blackbird zingt erbij. Merel, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja. Hallo.
0: Dat is wel wat natuurlijk, hè? Dat is gedurfd. Een album dat iedereen kent, dat heel veel mensen van binnen en van buiten kennen, en misschien juist ook wel de mensen die dan komen, om dat uit te voeren.
3: Ja, dat is wel een dingetje. Ik vind het spannend, maar ik kijk er vooral heel erg naar uit. Ik heb het één keer eerder gedaan in een show. Het was een soort van speciale show waarin waar ik met mijn band dat heb voorbereid. En dat was zo geweldig om te doen dat ik dacht, hier moeten we iets mee.
0: Nou, dat doe je dus in een reeks, hè, ergens volgend jaar. Wat maakt dit album voor jou dan zo bijzonder en tijdloos dus eigenlijk ook?
3: Nou ja, ik ben er eigenlijk best wel laat achter gekomen dat al die liedjes die jij net draaide, al die hits, dat gewoon allemaal op hetzelfde album staat. Ik bedoel, het had eigenlijk net zo goed Greatest Hits kunnen heten. Hè?
0: Ja.
3: Dus het is echt ongelooflijk. En wat ik heel cool vind is dat die liedjes gewoon generaties meegaan. Ik bedoel, mijn ouders die zijn ermee opgegroeid, maar ik bedoel, ik ook. Ik heb het ook echt altijd op de radio gehoord. En er is één liedje in het bijzonder, dat heet Songbird. Dat is een liedje, daar kwam ik denk ik... Ik heb dat denk ik voor het eerst gehoord toen ik 14 was. En toen wilde ik dat heel graag zingen. En nou ja, dat liedje dat neem ik eigenlijk gewoon al mijn hele leven mee. Omdat ik dat zo speciaal vind om te doen. Maar ik kom er niet snel aan, wat jij zegt, weet je wel. Het is eigenlijk zo perfect en zo prachtig uitgevoerd dat je denkt, wat ga ik daar nog aan toevoegen?
0: Ja, precies, het levert een soort dubbel gevoel op.

0: om gewoon je helden te eren. En dat is wat wij gaan proberen te doen, weet je wel. Wij willen gewoon laten zien hoe goed die muziek is, hoe tijdloos die muziek is. En we willen vertellen wat het voor ons betekent. En een beetje een beeld geven van de tijd, weet je wel, 1977. En dan vind ik het gewoon extra bijzonder om het echt als eerbetoon te mogen zingen.
1: Ja, het mooie eraan is natuurlijk, en dat zal ook de reden zijn dat jullie dat die manier aanpakken, dat het is niet alleen een bijna greatest hits album met allemaal evergreens. Het verhaal achter het album was natuurlijk ook wel, ja, pijnlijk en mooi tegelijk. Want alles spatterde vanaf wat er in die band aan de hand was in onderling. Ja, je lacht er ook om. Ik hoop dat ze er zelf nu ook om kunnen lachen. Maar er was wel wat gaande, hè, toen.
0: Ja, absoluut. Nee, dat was. Ik snap niet hoe ze het hebben kunnen volhouden. Het is echt ongelooflijk. Maar ik denk ook dat die wrijving echt pareltjes, diamanten moet ik zeggen, heeft opgeleverd. Dus ja, wij gaan daar helemaal nog induiken. Het is inderdaad heel droevig en verdrietig als een relatie niet loopt zoals die zou moeten lopen. Maar het heeft in dit geval de hele wereld wel wat opgeleverd.
1: Ja, en betoverd. Zeker als je zo'n liedje als Songbird hoort. Maar eigenlijk alles, de kaartverkoop voor die theatershow van jou en Emily de Wild is inmiddels gestart. En we hebben jou de onmogelijke vraag gesteld. Kies één liedje dat we helemaal draaien. Nou, ga er maar aan staan.
0: Nou, die vond ik inderdaad heel moeilijk. Ik ben nog gewisseld tussendoor. Maar ik ga uiteindelijk voor het liedje wat gewoon aangeeft dat wij ook een hele speciale uitvoering gaan maken van You Can Go Your Own Way. Dus die mag het zijn.

0: Ik kan me heel goed voorstellen wat je zegt als je zanger of zangeres bent. Dat het dan heel erg kriebelt of prikkelt om dit zelf ook te willen zingen. Dat je tegelijkertijd denkt, niet aankomen, niet aankomen.
1: Ja, dat is een beetje dubbel, hè, inderdaad. Maar ik moet zeggen, het is ook geweldig om

0: Klein orkest, laat mij maar alleen. Het is bijna 9:00. Wij gaan ons opmaken voor het weekend. Radio 5 blijft de hele dag lekkere liedjes draaien. En ook prachtige muzikale onderwerpen bespreken. Wat gaan we doen van het weekend?
1: Nou ja, de wedstrijd kijken natuurlijk, toch?
0: Ja, en dan ga je de rest van het weekend op voorbereiden?
1: Ja, denk het wel.
2: Ik ga morgenochtend een wandel vierdaagse. God, ik kom niet aan mijn woorden. Nijmeegse vierdaagse training doen met mijn moeder. Zij gaat weer de Nijmeegse vierdaagse lopen. Ik heb voorgesteld om een stukje mee te lopen.
0: Wat goed.
2: 20K gaan we lopen.
0: Nu al ter ondersteuning.
2: Ja.
0: Om haar te laten slagen uiteindelijk bij die vierdaagse.
2: Ja,
0: wat ga je dan zondagavond doen, Carmen? Want maandag moet je Rise and Shine hier weer zitten. En die wedstrijd duurt tot middernacht.
2: Ja, dat klopt, ja. Ik ben er nog niet over uit.
0: Ik ook niet, want ik heb daarna ook werk en dat begint ook 's nachts. We gaan gewoon kijken,
2: toch?
0: Slepen onszelf er doorheen. De Evergreen Week van de jaren 70, die begint morgen. Giel Beelen is hier maandag en Bert is het dinsdag weer. En wij geven hem zo aan Mr. Arbeidsvitamine. Wat ons betreft,
2: een goed prettig weekend.

0: Samen Max.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Huh? Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Ik heb heel veel buikpijn.
13: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
15: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
18: Goedemorgen Hans, veel schade in Amsterdam-Osdorp. Na een grote explosie vannacht waarbij een sportschool opgeblazen is. Er zijn zeker 7 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Die sportschool stond pal voor een flat. Alle bewoners zijn geëvacueerd vannacht. Hulpverleners zoeken of er nog mensen onder het puin liggen. Deze bewoner stond op straat te kijken.
19: Natuurlijk was best wel een heel harde klap. En ik lag in bed natuurlijk voor werk de volgende dag.
20: Hoe gaat het nu met u? Bent u geschrokken?
19: Nee, niet echt geschrokken. Ik moet eerlijk nageven, ik kan best wel wat hebben. Maar ik was meer in shock, meer voor mijn buren en de kinderen eromheen, weet je.
18: De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Het is ook nog niet duidelijk hoe het zo mis kon gaan in Zeeuws-Vlaanderen gisteren bij een ongeluk op een provinciale weg. In de bocht raakte een auto van de weg en die bestuurder reed in op een groep kinderen en twee begeleiders op het fietspad naast de weg. Op de plek van het ongeluk is volgens verslaggever Hendrik Willem-Hofs een herdenkingsplek ingericht.
0: Er liggen ook al een paar bosjes bloemen. Ja, en verder ja, gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden. Ja, en het zal dus wachten zijn op de uitkomsten van het onderzoek van de politie, van hoe dit nu zo vreselijk mis heeft kunnen gaan.
18: Ja, de 19-jarige man uit Hulst die zit daarvoor vast. Bij de school zijn vanmorgen ouders en kinderen met bloemen en knuffels naar binnen gegaan en praten over wat daar nu is gebeurd. Er zijn 3 kinderen omgekomen en de directrice van die school. De scheidsrechter die gisteravond de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika floot, viel nogal op. Niet alleen omdat hij 3 rode kaarten uitdeelde. Hij droeg ook een koptelefoon achter op zijn hoofd. Daarmee kon hij naar de VAR luisteren. Er zat ook een microfoon aan om het stadion aan te spreken en een camera, zodat mensen thuis het spel ook vanuit zijn perspectief konden zien. En steeds meer kinderen gooien volgens Hart van Nederland een hengel uit om te gaan vissen. Ook de kinderen van een basisschool in Woudenberg. En ja, als je dat nog nooit hebt gedaan, kan het even spannend zijn.
21: Niet laten vallen.
22: Wat is er gebeurd?
23: Mijn kat is een vis en toen ging die hele hengel, die ding ging dus helemaal in de knoop.
22: Hoe voelt dat nou?
23: Ja, raar. Ze zijn heel glibberig.
22: Wat een joekel.
23: Ja.
22: Ben je trots?
23: Ja, denk ik wel. Best wel goed, want dit is mijn eerste vis.
18: Uit cijfers van de Sportvisunie blijkt dat nu ruim 330.000 kinderen onder de 15 een vispas hebben. 9.000 meer dan een jaar geleden. Het weer bewolkt en veel regen vandaag. Het wordt een graad of 18.
24: Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

medeschrijver Merle Kirgore, die grapte ooit dat Ring of Fire over aanbijen zou gaan. Cash's eerste vrouw Vivian zei dat haar man Ring of Fire schreef omdat hij ladder zat was. Maar zijn vijf kinderen die houden toch echt in ere dat Ring of Fire gaat over de transformerende kracht van de liefde. En die hebben uiteraard het laatste woord. Nou, meer oranje kan de studio niet zijn dan op dit moment. Je zou eens moeten kijken. Misschien dat je een leuke foto van terug ziet bij Henry op de socials of bij Hadrikman. Ik wil er ook wel een foto van maken, hoor. Die zetten we dan wel op de Facebookpagina van mij. De arbeidsvitamine. De aanvragen die komen van de stichting Blind Elephant Experience in Zeist. Voorzitter Carla Schaats-Tunzi die wijst ons op een motorrun voor blinden en slechtzienden die volgende week zaterdag 20 juni verreden wordt. Ruud, Ran en Karel die hebben een lijstje met muziek opgesteld voor alle vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. En de start van die motorrun is volgende week zaterdag bij de piramide van Austerlitz op de Zeisterweg in Woudenberg. Kom gerust kijken, zegt Carla. Andere aanvragen zijn van Hans en Astrid Blokhuis uit Hengelo, die al vele jaren in Losser, de schatkamer van Twente, op Ervenpunten staan. Dat is hun vertrouwde kampeeradres. Dirk en Henriette die runnen dit voor Hans en Astrid tweede huis, waar de vogels uitbundig fluiten. En dinsdag wordt die Dirk 50 en dat willen ze niet onopgemerkt voorbij laten gaan, omdat Dirk een liefhebber is van de Evergreens van Radio 5. Hierbij alvast de hartelijke felicitaties voor

Henk Mezel was dit. John Rocker, 1958. En hij was zelf inmiddels een dikke vijftiger toen hij in Topop kwam optreden. Een hele oude man vond ik dat destijds. Maar hij was natuurlijk zelf nog veel te jong. Ik denk, wat doet die vent daar? Maar goed, hij had ineens weer een enorme hit met dat Jungle Rock. Volgens mij vooral ook dankzij Topop. Want iedereen had het over dat filmpje. 9 Million Bicycles hoorde je van Katie Melua. En Bob Marley met Three Little Birds. Die op de dakgoot van zijn huis zaten op Jamaica onder meer.

André van Duin, die zich al een aantal jaren van zijn serieuze kant liet zien en horen. En het hele fijne arrangement. Dit nummer is van Harry van Hoof. Wil Roubé was producer bij Als de Zon Schijnt. Dit zijn er slechts 6 woordjes. En in de jaren 70 was dit een werkje uit Duitsland. Naar verluid omdat de zangeressen geen Engels konden spreken. Wat het...

0: bij de Avro's radio- en televisietip. Dat was Isley, Jasper Isley met Caravan of Love. Dus ik moest even met mijn oren knipperen toen ik deze versie van de House Martins ineens hoorde. Die veel groter en bekender is gebleven trouwens dan die Isley, Jasper Isley in ieder geval. Maar goed, dat was wel vaker zo bij Avro radio- en televisietips in het verleden. Petula Clark met Downtown hoorde je en Fly Robin Fly. Wel grappig, zegt Hans Blokhuis. Mijn schoonzoon Robin die vliegt vandaag terug uit Spanje samen met mijn dochter en kleinzoon. Dus dat was wel toepasselijk. Ja, zo heeft het toeval altijd een grote rol in het programma. Zonder dat je het eens weet. Hier is de leader of the pack van de Shangri-La's.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

0: Andrew Powell die verzorgde al strijkarrangementen bij platen als Sebastian van Cockney Rebel en Al Stewart met Year of the Cat en bij Pilot en bij Alan Parsons op Tales and Mystery and Imagination en hier bij Old and Wise dus ook. En er zat een mooie sax solo bij van Mel Collins die in één take ingespeeld schijnt te hebben. Daarvoor aan Daniel Loos met Prachtig Mooie Dag. Horen we die Alan Parsons volgende week in de week van de Evergreens in de jaren 70? Nee, niet, want die is uit 1982. Maar wat je wel hoort zijn deze muzieken.
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
2: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
1: Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf morgen op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

Crosby uit Virginia. Altijd in één adem wordt hij genoemd met deze The Way It Is. Een pamflet over ongelijkheid. Hij studeerde muziek op universitair niveau. En dat kan je ook echt wel horen, want het zit zo vernuftig in elkaar. The Ballad of Easy Rider van The Birds hoorde je. En ook nog Could It Be Magic van Donna Summer. Die je volgende week dus ongetwijfeld ook ergens voorbij moet komen in onze Evergreen Week van de jaren 70. Bij de stichting Blind Elephant Experience in Zeist hebben ze motorplaatjes in elkaar gezet. En deze hoort er ook bij voor hun. Route 101.

0: Arbeidsvitaminen is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
2: De Arbeidsvitamine, 's morgens van 9 tot 12. Arbeidsvitamine.
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor de een een held, voor de ander een rechtsextremist.
2: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
1: Ik, Mischa Blok, ontmoet opiniemaker Wierd Duk in Mischa en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: De hele dag door.
8: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
10: Memphis Depay schiet.
11: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
8: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
12: Wie luistert, weet meer.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
15: Goedemorgen. Te weinig borstkankerpatiënten krijgen een speciale gentest om te kijken of er chemotherapie nodig is, zeggen onderzoekers. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt bekeken of een ingrijpende chemo met veel bijwerkingen zinvol is. Volgens de onderzoekers krijgt maar 1 op de 3 patiënten boven de 50 met borstkanker zo'n test, terwijl er meer vrouwen voor in aanmerking komen. In heel Zeeland hangt vandaag bij basis- en middelbare scholen de vlag half stok. Uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Bij de school liggen bloemen, ziet een verslaggever van Omroep Zeeland.
16: Een constante stroom van ouders met kinderen komt aan bij school De Warande in Aksel, waar bloemen en knuffels gelegd zijn bij de poort van de school. Deze ochtend is er een bijeenkomst voor ouders met kinderen waarin ze samen kunnen praten over wat er gisteren is gebeurd. En je ziet aan iedereen hoe ze hier aankomen, hoe erg dit Aksel heeft geraakt.
15: Ook de burgemeester is erbij. Op een provinciale weg raakt een auto in een flauwe bocht van de weg af en reed een groep schoolkinderen aan op het fietspad ernaast. Er zitten mogelijk fouten in duizenden rapporten over de versterking van woningen in het Groningse aardbevingsgebied. Dat melden RTV Noord en het programma Pointer. Er zouden ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Voor de bewoners in het gebied betekent dit nog meer onzekerheid. Later deze maand verschijnt een onderzoek hierover van het Adviescollege Veiligheid Groningen. Op veel plekken wordt het stroomnet uitgebreid en komen er ook nieuwe masten bij. In Tilburg-Noord wordt het hoogspanningsstation flink vergroot. Omwonenden kregen er alvast een rondleiding.
17: Op dit moment voorzien we ongeveer 900.000 huishoudens vanuit dit station en we gaan naar 1,4 miljoen.
18: U heeft dit uitzicht.
19: Ja, dit uitzicht, ja.
18: Ja. Bent u daar blij mee?
19: Nee, in eerste instantie niet, nee.
20: Ik schrok me hot. Ja. En dan krijgen we ontzettend goede voorlichting. En ik weet dat het nodig is. Dus ik accepteer het gewoon.
21: We willen heel graag dat het allemaal blijft draaien in huis.
15: Ja, een aantal van hen hoopt ook een schadevergoeding te krijgen voor de waardedaling van hun huis. Of dat lukt, is de vraag. Wel komt er een park om dat hoogspanningsstation heen. Het weer regenachtig. In het noorden en midden wordt het iets droger. Maar later vanmiddag vallen er weer buien en het wordt een graad of 18.
0: vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

liggen ze nog lekker jong daar, hè? En wat een devotie. Totally Hooked on Me, Love Me Just a Little Bit More. Dat waren de Dolly Dots. Lekker grijs buiten, dat kunnen we wel zeggen van vandaag. Tenminste hier in Hilversum. Ik weet niet hoe het bij jou is, waar je ook luistert. Maar in ieder geval zijn dit wel de arbeidsvitamine die we van binnenuit lekker maken. En de aanvraag die kwam van Hans en Astrid Blokhuis, die de 50 jaar wordende Dirk Schreuder van Erve Punten in Losser, een buitenverblijf verscholen in de natuur, vieren met muziek en arbeidsvitamine. Hans en Astrid zien dat als hun tweede huis daar in Losser. En daarnaast draaien we ook de lijst van Ruud, Ran, Karl en Carla Schaat en alle vrijwilligers van Stichting Blind Experience in Zeist, die op 20 juni een motorrun houden voor blinden en slechtzienden die achterop een triathlon of in het zijspan zitten. Maximaal 80 motoren en 160 personen beleven dan dit evenement, waarvoor men zich al vanaf 1 juni kon inschrijven. En de start die is dan volgende week zaterdag bij de piramide van Austerlitz. Arbeidsvitamine. Vandaar veel motorplaatjes.

0: De plaatjes zijn vandaag onder meer uitgezocht voor Dirk Schreuder van Erve Punten. Zijn natuurcamping en een B&B in Twente. Dus dan snap je dat deze erbij staat. Overigens hebben die jongens van Toontje Lager met heel veel plezier bij Johnny Hoes destijds die hele plaat opgenomen. Drop of Eronder heette die destijds. Leuk is dat. Daarvoor hadden we ook nog Neil Diamond met If You Know What I Mean. En we hadden, en terwijl ik nu aan het opzoeken ben, even snel het muziekje wat ik wil gebruiken voor de puzzel. We hadden ook nog, en ik kijk even snel op het papier, Airport van de Motors. Zo was het. Nou, er is hier hoor.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Ik neem jullie vandaag mee terug naar een tijd lang geleden, namelijk naar 1955, toen Toby Rix zijn Toeterix had. En toen ging het over autorijlessen. En in dat liedje dat hij toen maakte, Heer in het Verkeer, zingt hij hendels, knoppen, rijen, stoppen, zegt die instructeur je tegen een fietsie, halt politie, vriendje, ik bekeur je.
2: 1.
3: Zegt de instructeur je.
2: 2.
3: Hendels, knoppen, rijen, stoppen.
2: 3.
3: Vriendje, ik bekeur je.
2: 4.
3: Tegen een fietsie, halt politie.
0: Nou, ik denk dat het heel knap is als je hier uitkomt. Maar goed, ik ben toch altijd heel benieuwd naar jullie oordeel. Het is nooit 1, 2, 3, 4. Het is wel een andere volgorde. En via de NPO Luister-app kun je dus reageren.

0: Duitsland Alphaville met Forever Young. Daarvoor de Little Honda van de Beach Boys. Want er zitten allemaal motorplaatjes vandaag in de arbeidsvitamine vanwege het initiatief in Austerlitz.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: En daar hoort de heer in het verkeer ook bij. Kende jij die trouwens, die Rita van der Klauw? Uit waar kom je vandaan? Darp, hè, geloof ik?
2: Ja, Darp, ja, klopt. Ja,
0: leuk. Waar is dat?
2: Nee.
0: Waar is dat?
2: Ja, in Zuidwest-Drenthe, hoort bij Havelte.
0: Oh ja, leuk dat je... Oh ja, Havelte, nou dat zegt me natuurlijk wel wat, ja inderdaad. Leuk.
2: Ja, dat neem ik aan dat iets bekender is. Ja.
0: Ik hoor een hond, maar je hebt ondanks...
2: Ja, die doe ik even naar buiten, want als ik ga praten, denkt ze dat er iemand is.
0: Wat grappig. Oké, okay, is hij naar buiten? Of ben je
2: ja hoor, ze is naar buiten. Ze is naar buiten. Ja. Okay. Ja.
0: Ja, want we hebben het dus over heren in het verkeer van Toby Riks en zijn toeter Riks. Heb je dat meegekregen nog, of niet?
2: Nou ja, alleen door mijn ouders nog, want ik ben van 57, dus ik heb dat lied niet meegekregen.
0: Nee, want is het 55?
2: Dat is een heer in het verkeer, dat heb ik wel horen zingen.
0: Ja.
2: Maar het liedje, eigenlijk merkte ik ook dat ik het hele liedje niet kende. Ik ken alleen het stukje dat is een heer in het verkeer.
0: Ja, we kunnen elkaar een hand geven erin. Ja. Laat ze weten wat jij hebt gemaakt ervan, desondanks.
2: Ik heb ervan gemaakt 2-1-4-3.
1: 2
3: Hendels, knoppen, rijen, stoppen.
1: 1
3: Rechte instructeur je.
1: 4
3: Tegen een fietsie, halt politie.
1: 3
3: Vriendje, ik bekeur je.
0: Nou, je moest razendsnel improviseren, maar dat is jou goed gelukt in elk geval. Ja,
2: was inderdaad heel snel, ja.
0: Ja, 1957, hè, zeg je, ben je geboren. Ja,
2: ja.
0: Weet je dat de eerste geregistreerde file in Nederland in 1955 was? En toen zijn er tienduizenden mensen op eerste Pinksterdag in hun auto gaan zitten. En die kwamen toen in een soort opstopping terecht. Dat is, historisch is dat de eerste file geweest in dat jaar. En mensen gingen dan vooral op de rijstrook met een tuinstoel zitten gewoon. Dat gebeurde toen.
2: Oh ja. Ja, maar dat moet toch ook een belevenis zijn geweest?
0: Geweldig.
2: Want als je destijds al met een auto reed, rekende je er toch helemaal niet op dat je stil kwam.
0: Nee, dat gebeurde dan daar voor het eerst ongeveer. Nou,
2: ja.
0: We gaan luisteren naar Toby Riks. Die ga ik een speciaal voor jou draaien. Je krijgt het puzzelboek van arbeidsvitamine.
2: Hartstikke fijn en reuze bedankt hoor.

Door Irene Cara. Ze deed ook al Fame, maar deze was nog een graad beter eigenlijk. Flashdance, What a Feeling. Daarvoor Alice Cooper met een spijtplaat voor zijn vrouw. Hij is nog steeds hier bij haar. Ze hebben in maart zelfs hun huwelijksgeloften vernieuwd. En dat terwijl hij destijds van de drugs af was. En dus zich afvroeg letterlijk, how you gonna see me now, nu ik sober ben geworden. Toby Ricks met Heer het Verkeer hoorde je ook nog. En hier is Liefde bij de bushalte. Bezongen door de Hollies. Nou, dat ging heel snel, luister maar.

0: Het is de stem van Scott Fitzgerald die de meeste aandacht trekt. Maar wij horen natuurlijk altijd Yvonne Keeley. Onze eigen Yvonne Keeley. Die de dames zang op haar... wat zeg je nou eens? Palmaris heeft. In ieder geval was het met de kinderen van de St. Thomas More School Choir uit Chelsea deze opname. If I Had Words. Daarvoor Boudewijn de Groot, een wonderkind van 50. En dit is Lou Reed. Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Voor de een een held, voor de ander een rechtsextremist.
1: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
0: Ik, Mischa Blok, ontmoet opiniemaker Wierd Duk in Mischa en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Nu bij Dirk. La Fazza Koffiebonen. €12,99. Prachtige prijs.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: De hele dag door.
8: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
10: Memphis Depay schiet.
11: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
8: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
11: Wie luistert, weet meer.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
14: In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij die explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open.
15: Op dit moment zijn wij nog steeds druk bezig met de reddingsactie. Maar we zijn ook op zoek naar getuigen en beelden.
16: Heeft u dan aanwijzingen dat er iets gebeurd is?
15: Nou, we willen graag weten wat er is gebeurd. En daarom zijn wij op zoek naar beelden en getuigen.
14: Er gaat nog altijd veel mis bij de afhandeling van aardbevingsschade in Groningen. Nu blijkt dat er mogelijk bij de inspecties van 1000 woningen in het gebied fouten zijn gemaakt. Op basis van die inspecties wordt besloten of een woning versterkt moet worden, gesloopt wordt of dat die veilig genoeg is. Ja, dit is de zoveelste klap voor de slachtoffers, zegt deze advocaat. Hij kan nog wel meer problemen benoemen.
17: Het kan zijn dat de versterking niet start. Het kan zijn dat in een versterking problemen worden ontdekt die extra moeten worden opgelost. Maar we zien ook in toenemende mate dat een versterking wel is aangepakt en misschien wel afgerond, maar dat er juist na die tijd heel veel gebreken ontstaan.
14: Veel inspecties in het aardbevingsgebied moeten nu overgedaan worden. Volgens RTV Noord en het programma Pointer zijn sommige huizen zelfs onterecht veilig verklaard. Oud-premier Rutte komt vanmiddag aan de beurt bij de parlementaire coronacommissie. Het gaat vooral over hoe de aanpak van de crisis was georganiseerd. En ook Dick Schoof wordt vandaag gehoord. En dan nog een update over postbode Siemen. Niet die van Zaai met Plien en Bianca, maar de echte uit Grollo. Siemen brengt al jaren de post rond in het dorp, maar moet daar weg vanwege veranderingen bij PostNL. De dorpsbewoners zijn het er niet mee eens, hebben er alles aan gedaan om hem te behouden, maar vergeefs. En nu doet Siemen een van zijn laatste rondes op de fiets.
10: Iedereen kent postbode Siemen. We horen eens met kinderen die postbode Siemen roepen. Ja, iedereen kent mij en ik ken iedereen.
18: Ze hebben een petitie gestart, is 300 keer ondertekend. Hoe vind je dat?
10: Ja, mijn ego wordt wel gestreeld. Dat is echt, ik vind het onvoorstelbaar. Dat betekent eigenlijk dat iedereen in het dorp wil dat ik blijf. En ik zelf ook, alleen PostNL niet.
18: Ja. Nou, ze gaan je missen volgens mij.
10: Ik denk het ook. En ik hun. Heel erg.
19: Een hele fijne dag, hè? Hoi, hoi.
14: Ja, de postbezorg in een ander dorp wil hij niet, zegt hij bij RTV Drenthe. Dus hij gaat wat anders doen. Het weer, bewolking, maar soms ook zon bij een graad of 18. En verder af en toe regen.
20: Dankjewel. Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Bill Gates die betaalde $3 miljoen aan de Rolling Stones om Windows 95 te kunnen introduceren met Start Me Up. De in hun handen klappende, onhandig op het podium springende Microsoft CEO's Steve Ballmer en Bill Gates die staan nog op menig netvlies. Hoe lang is dat inmiddels al geleden? Net als tanken met 95. Dat vind ik ook altijd interessant. Ook best lang geleden. Arbeidsvitamine, de aanvrager van Stichting Blind Elephant Experience, doe mee. Hun motorrun voor blinden en slechtzienden achter op een trike of in het zijspan start 20 juni vanaf de piramide van Austerlitz in Woudenberg. En dat is een mooi initiatief. En andere aanvragen die zijn van Hans en Astrid Bokhuis vandaag voor BNB Erven Punten. Eigenaar Dirk Schreuder, die volgende week 50 wordt in Los.

wat in Ierland gebeurd is, dat heeft ook een enorme invloed gehad op de muziek die gemaakt is daar vandaan. En de thema's zijn in heel veel verschillende liederen steeds weer te horen. Through the Barricades, dat was Spandau Ballet. Daarvoor I Will Survive, B-kantje van Substitute, dat plotseling een enorme hit werd voor Gloria Gaynor. En Ring Ring, I've Got to Sing, hoorden we van Fergrignard. En daar is hij weer. Het gaat om motorplaatjes vandaag. Ja, daar hoort deze dan zeker bij.

om de tekst dat ze bang is voor spoken en liever een stukje toast heeft terwijl ze naar het avondnieuws kijkt. Ja, het gaat dus niet over olijven zoals vaak is verondersteld. Daarvoor George Baker met Sing a Song of Love. Dat was voordat Morning Sky en voordat Una Paloma Blanca kwam, zijn eerste nummer 1 hit. En woorden Born to be Wild van Steppenwolf. Vandaag van die motorplaatjes. Dat komt door de aanvragen natuurlijk. En ik weet niet of je deze kent uit Duitsland. Ik denk het niet eigenlijk. Benny Quick. Motorbiene.

0: dezelfde dag schreef ze ook nog Jolene, Dolly Parton, I Will Always Love You was dat. Daarvoor Sweet Hitchhiker van Creedence Clearwater Revival en Motorbiene van Benny Quick.
1: There she was

van Agda de Munnik. Een lied vol wanhoop. Veel verder nog dan als je bij me weggaat. Mag ik dan met je mee van een jaar of wat eerder. Dit was het 98, geloof ik. Niet of nooit geweest. Mooie, die muziek allemaal. En we hebben het nog steeds niet gehad helemaal. Voor nog twee plaatjes. Dit is dat mooie werk van The Doors. En bijzonder de regen uit het orgel van Ray Manzarek.

0: Stones was dat met What's New Pussycat. Dit waren ze, de arbeidsvitamine van vanochtend, namens de stichting Blind Elephant Experience en hun motorrun op 20 juni. En ook Houdens en Astrid Blokhuis voor de verjaardag van Dirk Schreuder. In Losser is dat. Dit was hem. Fijn weekend. De jaren 70 komen eraan. Geniet daar vast van. En lunch lekker met Daniel Dekker. Dag.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Voor de een een held, voor de ander een rechtsextremist.
3: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
2: Ik, Mischa Blok, ontmoet opiniemaker Wierd Duk in Mischa en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
13: De hele dag door.
12: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
14: Memphis Depay schiet.
13: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
12: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
13: Wie luistert, weet meer.
15: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: NPO Radio 5.
14: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
17: Goedemiddag, Daniel. De Nederlandse economie groeit een stuk minder hard dan eind vorig jaar werd verwacht, zegt de Nederlandse Bank. Eerder verwachtte de bank een groei van 1,2%, nu is dat 0,8%. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de gestegen energieprijzen. Het hele land leeft mee met de basisschool in Aksel, waar ze in diepe rouw zijn. Gisteren kwamen daar 3 leerlingen en de directeur van de school om het leven bij een ernstig ongeluk. Deze schoolleider van de basisschool in Aksel is er de hele dag om ouders en kinderen te ondersteunen.
18: We praten met elkaar, we delen verdriet, dat vooral. We krijgen ontzettend veel steun vanuit de omgeving, vanuit het hele land, vanuit collega's. Dat verwarmt en aan de andere kant helpt dat natuurlijk ook helemaal niet, maar het is goed dat het er is. Maar ik denk dat je het nooit helemaal overziet en voelt.
17: Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft de sportschool bezocht die vannacht ontploft is. 7 mensen zijn gewond geraakt en er wordt nog altijd gezocht of er nog mensen onder het puin liggen. Halsema was er ook om de schade met eigen ogen te zien en met hulpverleners te praten, vertelde ze aan onze verslaggever.
19: U gaat ook zo nog met bewoners spreken. Ja. Het is natuurlijk een buurt waar vaker wat is gebeurd.
20: Ja, dat klopt. Het is een buurt die langzaam omhoog aan het komen is, maar waar veel bewoners leven met de angst van explosies. Dus het is heel akelig dat de bewoners dit ook moeten meemaken.
17: De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekendgemaakt. Volgens netbeheerder Liander was het waarschijnlijk geen gasexplosie. En een grote eer voor de bondscoach van Curaçao, Dick Advocaat. Hij mocht de eerste bal vangen bij een honkbalwedstrijd van Miami Marlins. Hij droeg het shirt van die club met rugnummer 47, zijn geboortejaar. En hij liep daar ook de bondscoach van de Nederlandse honkbalploeg tegen het lijf, Andrew Jones.
21: Het was een hele grote eer om naast een hele grote legende te staan van Curaçao. Die op zijn 15e naar Amerika ging. Op zijn 19e al in de hoogste league speelde. En in de Hall of Fame, ja, daar moet je groot respect voor hebben.
17: Voor veel voetballers van Curaçao is Jones een sportheld. Het weer, het is bewolkt en er is kans op motregen, soms ook wat zon. En het is een graad of 18.
16: Dankjewel. Nou, tot zometeen maar
17: tot
16: weer.
17: Tot zover.
14: Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Lunch lekker met Daniel Dekker. Daniel.

Het is vrijdag vandaag en daar zijn ze weer. Heerlijk hier aan de Omroep Max lunchtafel. Van harte welkom. Zometeen even bellen met Hans Klok. Jawel, de illusionist die een hele grote show had in uitverkochte zalen in New York, Las Vegas en Londen. En nu gaat deze show ook door Nederland. En Davina Michel heeft nieuwe muziek uit. En ze komt ons bijpraten over al haar avonturen. Want ze gaat binnenkort verder in het buitenland.

0: Heerlijke muziek op de radio. Tenminste, dat vind ik dan. En Michael McDonald, wat kan die goed zingen. Sweet Freedom. En dat kwam uit de jaren 80. En daarvoor gingen we heel ver terug. Het liedje is eigenlijk al een keer gemaakt in 1952 door Hank Williams. En later gedaan door Fats Domino. En die hoorde je vandaag met Jambalaya on the Bayou. Goedemiddag nogmaals en eet smakelijk. Dit is de lunchshow van NPO Radio 5. Het radiostation met de allerbeste evergreens. En beloofd is beloofd. We gingen even bellen met Hans Klok van een uitverkochte zaal in New York, Las Vegas en Londen. Komt de show De Illusionist nu naar Nederland vanaf november dit jaar door het hele land te zien. Onder aanvoering van de enige echte Hans Klok. En die hebben nu een telefoon. Hans, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nou, wat leuk dat je ook weer echt in Nederland bent.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben gek op Nederland. Dus ja, emigreren doe ik nooit meer. Dat heb ik één keer gedaan. En toen na twee jaar begon de corona. En toen, toen was er een streep door de rekening. Maar nee, ik ben gek op dit land.
0: Goed zo. Nou, fijn dat je er weer bent. En je bent vanavond ook weer... je ligt er al uit. Ik volg dat Stars on Stage een beetje bij RTL 4. Dat is dat programma over de musicals.
1: Ja, leuk is dat, hè?
0: Ja, superleuk. Mooi gedaan ook allemaal, vind ik.
1: Jij? Ja, super gedaan. Ja. Ja, was ook heel leuk. Had niet willen missen. Maar ik licht eruit.
0: Ja, je zat er tot de derde aflevering in.
1: Ja, klopt.
0: Je zong nog wel, dat vond ik best wel oké, dat nummer van Elvis. Suspicious Minds.
1: Ja. Ik deed de Las Vegas versie, hè, de snelle versie. Ja, dat is leuk. Ja, heerlijk. Ja, maar Elvis dat heet dan de toon G. Dat is wel een beetje mijn goede bereik. Okay. Dus dat zingt lekker.
0: Oké, ja. Ik heb je namelijk ook op het discobal bij Ademnood bij mijn vriendin Katja en Babette.
1: Oh ja, ja. They could it be magic.
0: Ja, nee, inderdaad, joh. Nou, ik ging heel even de zaal uit en toen kwam ik weer terug. En toen stond jij daarop. Dat had ik eigenlijk helemaal niet in mijn hoofd zitten. En ik denk, hé, nou is Hans, die is gewoon aan het zingen. Could it be magic?
1: Ja, ik ging met Katje en Babette optreden en ze zeiden één voorwaarde. Wij doen mee aan jouw act. Ik zeg, nou, weet waar je aan begint, want dan moet je maanden komen repeteren. Hebben ze trouw gedaan in IJmuiden. En maar ze zeggen, wij eisen dat jij Could It Be Magic zingt. En ja. Ik zeg, nou, dat is de deal.
0: Ja, nou, was leuk.
1: En ze gaan dit jaar weer doen, hè, de discobal feest.
0: Ja, het komt weer terug, hè.
1: Ja, het wordt een traditie. Ja, superleuk.
0: Ja, heel erg leuk. Ja. Nou, nu we toch over mooie shows hebben die leuk zijn om naartoe te gaan. Wereldwijd al uitverkochte shows heb je gedaan. En nu dan in Nederland. En je hebt allerlei vakgenoten, illusionisten uit de hele wereld samengebracht, hè?
1: Klopt, ja. Dus de Illusionist is een verzameling van alle facetten uit de magiekunst, de goochelkunst. Dus de gedachten lezen, de kunst van de vingervlugheid, in onze wereld heet dat manipuleren. De kunst van de illusies, het grote werk, nou, dat neem ik voor mijn rekening. En de Dangerous Magician, hè, iemand die levensgevaarlijke dingen doet, zoals Houdini altijd deed. Oh ja. Die dit jaar, 100 jaar geleden is dat hij overleed. Met die show gaan we beginnen in december in Nieuwe Luxor en het eindigt in Carré. En daarna gaat het internationaal. Het was eigenlijk een huwelijk met Cirque du Soleil, wat ik nooit verwacht had. Het kwam eigenlijk op een pad, want ik dacht, nou, die willen niet met mij werken. En zij dachten van, Hans Klok heeft geen trek in ons. Dus na één telefoontje was het opgelost.
0: Wat leuk. Ook wel weer in toevalligheid eigenlijk, hè?
1: Absoluut toevalligheid. Weet je. Ja. At the end, ik ben 57. Ik denk al dat ik 25 ben, maar ik ben 57. Dan verwacht je niet meer dat soort kansen in het leven. Maar, nee. Dan, dus toch.
0: Zie je dat ook echt als een grote kans, Hans?
1: Ja, jawel. Want ik heb nu voor 3 jaar getekend. En dat brengt me wel naar landen waar ik niet zo snel zelfstandig naartoe zou kunnen gaan. Omdat je dan die hele marketingmolen moet... dat hebben zij natuurlijk, weet je. Kijk, hun ambitie is om het naar Las Vegas te brengen. Nou, het is niet meer mijn ambitie om daar te blijven wonen. Maar als we die show 6 maanden naar Vegas zouden kunnen brengen, is het natuurlijk superleuk. Ja. Maar goed, dat is vooruitdenken. Dat wil ik helemaal niet doen.
0: Nee. Nou ja, ik vond jou altijd... Ik volg je natuurlijk al een tijdje. Je nam altijd al heel veel risico. Je ging er altijd wel gewoon op af. Je deed het allemaal gewoon, hè?
1: Ja, je moet gewoon risico's nemen, weet je. Want dan anders gebeurt er ook niks in je leven. Ondernemen en doen. En
0: ja, gelijk. Ja.
1: En ook gewoon bij de... Ik sta nu in Toverland. Het bestaat 25 jaar in Zevenum. Nog 2 weekenden. Dat is ook weer superleuk om te doen. Dan bereik je weer een heel nieuw publiek. Heel veel kinderen. We doen daar 3 shows per dag. In de weekenddagen dan, weet je. Je moet altijd een beetje bij het moment blijven, maar wel risico's nemen in het leven. Want anders gebeurt er niks.
0: Ik vond dat discobal ook een enorm risico, hoor. Ja, dus... Wat wordt het voor show eigenlijk als ik kom kijken? Wat gaan we zien?
1: Wat ga je zien? Ja, dat is een goeie. Nou, we gaan het een beetje hebben. Ons thema's worden de tarotkaarten. En dat is namelijk een heel mooi beeld. Want tarotkaarten staan voor allemaal symbolen en personages. Dus dat is een uitgangspunt wat we gaan gebruiken. En het begint eigenlijk dat ik bij een waarzegster kom, dat ik op zoek ben naar de verbazing. Dat is een emotie die dan uitgebannen is in de wereld. En ik wil de verbazing weer terugkrijgen. En dan krijg ik hulp van mijn collega's. Nou, dat is een beetje. We zitten nu nog heel erg in het schrijversproces. Hoe we dat verhaal gaan maken. Want het is een show die bestaat al 20 jaar van Cirque du Soleil. Alleen ik heb gezegd, ik wil daar een verhaallijn aan toevoegen. Anders is het gewoon een variété-show van de ene magician naar de ander. Dat vind ik een beetje saai, weet je. En daar waren ze het wel mee eens. Ja. En Martin Michel, zijn Australische regisseur, die gaat de regie doen. Dus,
0: is de beste. Die heeft ook Saturday Night Fever gedaan.
1: Klopt, ja.
0: Ja. En het is wel mooi dat je met al die topcollega's en mensen uit het vak op het podium komt, hè?
1: Ja, is ook heel leuk. Kijk, ik neem zeg maar de helft van het programma voor mijn rekening. Dus ik treed een uur op en mijn collega's vullen het andere uur. Maar we gaan het helemaal door elkaar heen verweven. Dus dat er wel een soort van logica in zit.
0: Ja, leuk. Zondag 29 november beginnen de eerste try-outs. En donderdag 10 december is dan de première in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.
1: Precies, ja.
0: En je gaat hem afsluiten met de middag- en avondvoorstelling op 11 april volgend jaar in Koninklijk Theater Carré.
1: Yes.
0: Zo, dat is ook wel een mooie, Hans.
1: Ja, dat vind ik ook gek. Ja, wij zijn verwend in Nederland met prachtige theaters. Maar ja, Carré is natuurlijk wel, daar stond Josephine Baker, Marlene Dietrich, Fred Kaps, als je het over mijn vak hebt, drievoudig wereldkampioen goochelen. Ja, dus dat is bijzonder.
0: Nou, nog tot met 28 juni het attractiepark Toverland, voordat dit prachtige avontuur gaat beginnen met Illusionist. En als je meer informatie wil, of je denkt, nou, ik wil daarheen, moet je best wel snel zijn, denk ik. Want het gaat best wel hard met de kaarten.
1: Het gaat heel goed, ja. Gelukkig.
0: Ja, de Illusionist, en met een S extra, want het zijn natuurlijk meerdere Illusionisten. .nl. Ja. Nou, Hans, ik wens je een mooi weekend, joh.
1: Nou, super bedankt. En jullie ook een fijn weekend.
0: Nou, leuk dat je even aan de lijn hebt gekregen. Succes ermee, hè.
1: Dankjewel.
0: Oké,
1: doei. Dag. Doei.

0: hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ik wens jullie een heel mooi weekend.
2: Dankjewel.
3: We moeten echt gauw weer even wat leuks gaan doen.
1: Vond je dit niet leuk?
0: En dit ook.
1: Dat je lief voor elkaar bent en op een goede manier met elkaar opgaan. Met
4: een goede manier, gewoon eerlijk zijn, hard werken. Dat vind ik erg belangrijk.
1: Maar daar wou ik het ook even met je over hebben, want ik ben kapot aan het einde van de week.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Max.

Chili en de Bell of St. Mark. En daarvoor John Denver weer een keertje op NPO Radio 2 en een van zijn grote hits. Hans Klok hadden we aan de telefoon. Dat lijkt mij best wel een mooie show, hoor. Hey. De Illusionist, nu ook in Nederland. Nadat het ook in Las Vegas op het podium had gestaan. Hier zijn René Vroeger en Waylon.

0: duetalbumaan van René Vroger met verschillende collega-artiesten. En dit is er al eentje van, Waylon, Hoe de Liefde Gaat. Gaat zoals het gaat natuurlijk, hè. Carolijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Heb je leuk dierennieuws?
1: Zeker, maar dat bewaar ik nog even voor het laatst. Het leukste moet je voor het laatst bewaren, toch?
0: Zo is het.
1: Ja. Begin ik met de nieuwe advocaten van Ridouan Taghi. Zij eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. Krijgen ze die voorbereidingstijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten moeten eerst ook nog ander werk afronden, en dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Oud-premier Schoof werd vanmorgen gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. En straks is het de beurt aan oud-premier Rutte. De luchthaven van Hamburg is kort geëvacueerd geweest. Een man drukte op een noodknop, waardoor hij toegang kreeg tot een beveiligde zone, waar je alleen na een beveiligingscheck in mag. Iedereen moest daarom weg. Er werden ook mensen uit vliegtuigen gehaald en die man is aangehouden.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Begin van de week is er een puntlipneushoorntje geboren in Beekse Bergen, en die heeft zich nu voor het eerst ook laten zien aan het publiek. Vrolijk trippelde hij achter zijn grote moeder aan naar buiten.
3: Ja, heel mooi.
4: De moeder pakt de rol goed op, houdt het jong goed in de gaten, dus het is helemaal mooi.
5: Hij ging wel meteen zijn eigen weg, hè, de kleine?
4: Ja, hij is heel nieuwsgierig aangelegd, merkte we al. En dat heeft hij denk ik wel van zijn moeder.
5: Heeft u hem al goed vast kunnen leggen?
6: Ja, ik denk het wel.
5: U viel wel met de neus in de boter, hè?
7: Ja, we zijn hier op vakantie, dus het is helemaal leuk.
6: En het was even wachten, maar het is wel de moeite waard.
1: Ja, en dan wil je misschien nog even horen hoe zijn volwassen moeder klinkt.
0: Het lijkt wel of iemand aan het zagen is.
1: Die kleine is nog heel schattig, heet Benji en heeft een puntlip. In het wild komen deze dieren bijna niet meer voor, en daarom is elke geboorte bijzonder, vinden ze in het dierenpark.
0: In de Beekse Bergen, dus mocht je daar naartoe gaan, dan kun je de puntneus...
1: Ja.
0: Puntlipneushoorntjes zien.
1: Ja. Doe ik tussen neus en lippen nog even het weer.
0: Ik hoorde iemand ook al zeggen, je valt met je neus in de boot.
1: Ja, ook nog. Het is hier droog met bewolkt en wat zon, maar later vanmiddag vanuit het westen verse regen. Het wordt maximaal 19 graden. En morgen ook een mix van zon, wolken en wat buien. En na het weekend schijnt het echt weer tropisch te gaan worden.
0: Nou, mooi. Carolijn, mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om jou een heel fijn weekend te wensen?
1: Dankjewel, fijn weekend ook.
0: Kijk, dat zie ik je maandag weer.

0: Heerlijk deze evergreen van Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. NPO Radio 5, het rijtje toe met de beste evergreen. Zo rond kwart voor één, nou dan weet je het wel. De dubbeldekker quiz. We laten je een beroemd nummer horen. Dat kennen jullie echt wel. We willen graag van je weten, wie was er het eerst met dat nummer? 1. UB40. Met Chrissy Hynde samen. I Got You, Babe. En had je deze ook nog?
1: 2.
0: Sonny en Cher, wie was het eerst?

0: Prachtig uit die James Bond film, Live and Let Die. Paul McCartney en Wings waren dat. Nou, eens even kijken of wij weer een mooie lunchlekker kaas kunnen gaan weggeven vandaag. Ik denk het wel. Ho, stop! Ho, stop, zeg ik. Stop dan als ik het zeg. Je hadden wel gehoord, toch, Rietje? Goedemiddag.
1: Ja, dat was een klein foutje,
0: hè? Dat was een klein foutje. Ja, het is een klein foutje. Want ik dacht, ik moet naar Rietje toe. En toen dan liet ik al een stukje van Sonny Cher horen. Maar ik moet eerst een antwoord namelijk van jou weten. Wie waren er eerder, UB40 met Chrissy Hynde of Sonny Cher?
1: Ja, Sonny Cher. Ja,
0: dat wist jij gewoon, hè?
1: Ja.
0: Gefeliciteerd, Rietje. Je krijgt van ons de Omroep Max sokken. Die komen eraan.
1: Nou, fijn.
0: En we beginnen met vraag 1. Welke van de volgende drie hits over een drankje werd in 1983 door UB40 uitgebracht? Is dat A?
1: Red wine.
0: Kan niet eens de vraag stellen of je weet het al. Nou, doe dan ook maar meteen het antwoord op vraag 2.
1: En dat is.
0: Oh, dat moet wel even. Van welke Britse band is Chrissy Hynde de leadzangeres? The Carpenters, The Pretenders of The Eurythmics?
1: De Pretenders.
0: Gaat goed, Ietje? Nog eentje?
1: Ja. Kom maar op.
0: Tineke Schouten die viert vandaag haar verjaardag. Uit welke straat komt Leni, haar typetje dat ze regelmatig speelt? Uit welke straat komt die?
1: Uit de Takkenstraat.
0: Nou ja, Ietje.

0: Ik ben helemaal trots op je, want je hebt ze alle drie goed.
1: Ja, het waren ook niet zo moeilijk, hè?
0: Nee, het was niet heel erg moeilijk. Maar nee. Dan toch. Je moet ze maar wel eventjes beantwoorden natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: En ik ga je een heel leuk weekend wensen. En je nogmaals feliciteren met de kaarschap. Ga je nog iets leuks
1: dankjewel.
0: Doen?
1: Dankjewel. Nou, dan zou ik in mijn agenda moeten raadplegen. Ik denk wel dat ik zondag naar Lammerot ga. Dat is een Dixieland bandje. En dat speelt hier bij Rol buiten.
0: Oh.
1: Op terras. Dus dat vind ik leuke muziek.
0: Dat is in Tilburg, toch?
1: Ja.
0: Ja, oh wat leuk. En niet morgen vergeten dat wij beginnen met de Evergreen Week van de jaren 70, hè?
1: Ja, ik ga wel stemmen.
0: Ja, dat ook. Want we moeten nu nog een toplijst samenstellen. Die gaan we volgende week vrijdag uitzenden. Daar hebben we jullie heel op elkaar bij nodig natuurlijk. Dat kunnen we helemaal niet zelf.
1: Maar dus... ongetwijfeld goede muziek.
0: Ja, tuurlijk. Wat zou jij op nummer 1 zetten, Ietje, nu ik je toch aan de lijn heb?
1: Ik denk iets van de Eagles.
0: Ja. Oh ja, oké. Nou, dat is altijd mooi, toch? De Eagles.
1: Ja, dat is een topband.
0: Ja, ik dacht eerst, misschien kom je met een Dixieland klassieker nog aanzetten, maar...
1: ja, maar ik denk dat Lammerhot niet in de lijst staat.
0: Ja. Nou goed, Ietje, ik wens je veel plezier aanstaande zondag dan. En je mag nog even beslissen welke versie van I Got You Babe gaan wij draaien.
1: Ik denk Sonia Cher, hè?

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70.
1: Are you reeling in the year?
0: Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf morgen op NPO Radio 5. De beste evergreens.

jaren 70, Johnny Bristol. En hang on in there, baby. Dat was een hele mooie uit het midden van de jaren 70. Zometeen zijn wij terug met Lunch Lekker. En nieuwe muziek van Davina Michel.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Hè? Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Ik heb heel veel buikpijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 1 uur het nieuws met Clemens Peters. Goedemiddag, Clemens.
18: Goedemiddag. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben aanwijzingen dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken. En de schrik in de buurt zit er goed in, ook al zijn ze daar wel wat gewend, zegt deze vrouw bij AT5.
19: Hier in Alstorp zijn heel veel knallen. Dus je bent getraind om te kijken, is het een portiekknal, is het vuurwerk, is het geweer? En ik wist gelijk, dit is veel heftiger, want je hoorde na die tweede knal ook echt een gebouw instorten. Ja, ik heb gezien hoe gewonden werden afgedragen, hoe er een man zonder benen lag. Het was heel heftig.
18: Door de ontploffing raakten zeker 7 mensen gewond. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd. Hij was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. En dat was toen het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. En dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. En morgen is de grote dag voor GroenLinks en de PvdA. Die twee partijen gaan dan samen tot 1 partij met de naam Progressief Nederland, afgekort PRO. Leden stemmen dan officieel voor die oprichting. Het verhaal is dan nog niet helemaal klaar, zegt politiek verslaggever Wilco Boom, want dan moet PRO ook nog besluiten bij welke politieke familie ze gaan horen in het Europees Parlement.
20: De Sociaaldemocraten of de Groenen, ja, dit vraagstuk hebben ze als een hete aardappel voor zich uitgeschoven. Na de zomer mogen de leden dat in een referendum gaan beslissen. Morgen het oprichtingscongres, dat moet een groot feest worden met veel slingers en confetti. Wanklanken worden niet gewenst. Na de zomer gaan ze zich dan buigen over die hete aardappel uit Brussel.
18: Het weer. Later vanmiddag vanuit het westen verse regen. Het wordt maximaal 19 graden. Morgen zon, wolken en ook wat buien.
16: Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: zeggen. Want Davina Michel is onderweg met nieuwe muziek. Daar gaan we zo gezellig mee lunchen. En als, ja, als je nu thuis zit of op je werk, of waar dan ook eigenlijk, en je wil je ook met de muziek bemoeien voor 2 uur, dan kan dat.
1: De beleggingstips.
0: Dit is weer een verhaal ook. Een Canadese piloot van Air Canada, die heeft 17 jaar lang zonder papieren gevlogen. Jij gelooft het bijna niet, hè? Hij bleek het hebben gelogen over zijn brevet voor gezagvoerder en wist daarmee meer dan 900 binnenlandse en internationale vluchten te hebben gemaakt zonder de juiste papieren. Je zal er toch in hebben gezeten, hè? Het is natuurlijk allemaal goed gegaan, maar toch. Wij zoeken liedjes die gaan over bedrog, liegen of alles wat daarmee te maken heeft. Je mag ook iets over een vliegtuig. Ja, dat mag dan ook wel, want dat heeft er ook mee te maken natuurlijk. Onthoud die maatschappij, Air Canada. Ik weet niet of je... Tegenwoordig moet je als je pakken sigaretten gedaan, dan moet je je rijbewijs laten zien. Maar als je in een Boeing wil wegstarten, dan kan je er zo in klimmen, blijkbaar. Oké, nou, via de NPO Luister-app kun je al je suggesties weer kwijt.

0: Roger Whittaker. En The Last Farewell uit 1971. De Evergreen Week van de jaren 70 hier op NPO Radio 5. Die begint morgen. De voordeel van de Ronettes en Be My Baby is bij ons, Davina Michel.
1: Hallo.
0: Hallo. Zo, hoe is het?
1: Goed. Ik ben ondertussen heel stil al mijn sieraden aan het afdoen. Dat ben ik vergeten. Maar anders klink ik echt als een soort, een soort kerstboom, zeg maar.
0: Ja. Of ik in een hypnoseshow zit.
1: Ja, het is een beetje heftig. Ik ben heel voorzichtig nu, een soort van zo.
0: Zo, dat is nogal wat. Dat heb jij wel aan en om, joh.
1: Ja, het is een beetje ik dacht, ik trek de plastic kissen open, zeg maar. Ja. Maar het is nu allemaal af.
0: Ja, en is het een speciale dag misschien dat je die dingen...
1: Oh ja. Ja,
0: dat weet ik niet. Ja, het is een speciale dag.
1: Ja, nee, het is vandaag een feestdag natuurlijk.
0: Ja, het is een feestdag, dus we hebben allemaal sieraden aan en om, want jouw nieuwe single is uitgekomen.
1: Ja. Ja, klopt.
0: Ik zag je ook gewoon in bed helemaal op wachten, toch?
1: Ja, ja, doe ik altijd.
0: Doe je dat altijd?
1: Nou ja, weet je, het is om 12 uur komt het uit, dus dan je hebt er lang aan gewerkt, dus als dan... 1 voor 12 is dan, dan zit ik wel kwispelend, zeg maar, te wachten tot het uitkomt, ja.
0: Ja. Ja. Ja, dus je blijft er ook wel een beetje voor wakker.
1: Ja, nee, zeker. Absoluut. Ja,
0: dat vind ik wel mooi om te horen, want dat blijft dan toch een mooi momentje voor je. Terwijl je hebt al zoveel muziek uitgebracht. Je kan ook denken, nou, ik hoor het morgenochtend wel.
1: Nee, kijk, weet je wat leuk is? Het is vooral heel erg leuk als je dan om 12 uur ook even op socials kijkt hoe de reacties zijn, weet je wel, van echte diehard volgers. Die natuurlijk al wekenlang lopen enthousiasmeren. En dan zie je opeens dat ze allemaal stukjes uit het liedje gaan delen. Of dat ze een reactie hebben. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon heel leuk om te zien.
0: Ja. Ja. Nou, ik kreeg ook een paar van die diehard-volgers op mijn social media van jou achter me aan.
1: Oh,
0: ja,
1: vertel.
0: Oh, hartstikke leuk hoor. Maar er waren een paar meiden die waren mee geweest backstage. En die had je een hele mooie onvergetelijke dag bezorgd. En die zouden ook vandaag hier naartoe komen.
1: Ja.
0: Ze wilden weten hoe laat je hier was.
1: Oh, jij hebt ze buiten gezien.
0: Ja, waren ze er al?
1: Ja, zeker.
0: Maar
1: ja.
0: Ze zeiden, nou ja, als je het leuk vindt, kunnen we wel even in de uitzending komen om te vertellen hoe we het hebben gehad.
1: Oh ja, nou, hier zijn ze!
0: Nee, ik dacht, had je iets leuks gedaan voor je fans?
1: Ja, we hebben eigenlijk in het thema, of in trend, zeg maar, van het liedje. Het liedje heet Would I Be Friends With Me. En daarmee leek het mij een leuk idee om 1 dag hun beste vriend te zijn. En we hebben ook 1 dag gehad dat zij mijn beste vriend waren. Oh. Waarin zij dus 1 dag eigenlijk met mij meegegaan zijn om te kijken hoe het is om mijn beste vriend te zijn. En 1 dag ben ik met hun meegegaan. Toen zijn we naar een concert van Harry Styles geweest. Van tevoren lekker een beetje tutten, een beetje opmaken, weet je wel. Dus het was echt superleuk.
0: Ja, en je hebt Harry Styles gezien.
1: Ja, en Harry Styles gezien, ja.
0: Hoe vond je dat?
1: Ja, ik vind het super, superleuk artiest. Leuke liedjes, goede muziek, goede show. Dus en goed gezelschap uiteindelijk ook erheen. Dus superleuk.
0: Gezellig. Maar kijk jij dan ook met een zakelijk oog als artiest ook naar die show? Want kijk, jouw shows zijn natuurlijk ook allemaal redelijk spectaculair, hè?
1: Ja, nou ja, daar kijk je natuurlijk wel naar. Wat ik bijvoorbeeld heel vet vond, is dat zij een vrouwelijke drummer had. Die deed het heel groot op het scherm stond.
0: Dat is slecht nieuws voor jouw drummer.
1: Ja, zo erg is het ook weer niet. Maar dat was gewoon heel tof om te zien, omdat het niet zoveel voorkomt. Mm-hmm. En je zag ook wel dat dat echt een hele... dat die keuze bijna expres was gemaakt. Want ze kwam ook de hele tijd groot op het scherm.
0: Ja.
1: Qua licht en special effects was het ook wel gewoon lekker uitgepakt. Ik vind het wel interessant om te zien hoe dat gedaan wordt.
0: Kan je nog iets jatten?
1: Iets jatten? Oh, voor mijn show. Ik denk maar dat zeggen. Een stoeltje mee. Nee, kan ik nog wat jatten? Nou, nee, denk ik niet.
0: Nee, je hebt alles wel, hè?
1: Ja, nou weet je wat het is? Het gaat om zulke bedragen natuurlijk, zulke shows. Ik bedoel... Ja,
0: net of het bij jou goedkoop is. Ik heb jou natuurlijk een paar keer live zien optreden. Ja. Er gebeurt wel wat op het podium ook,
1: ja, wel, maar ja, hij heeft een compleet podium van LED. Ja, nee. Dat is niet, niet te doen voor mij, zeg maar.
0: Nee.
1: Maar het is wel gewoon was wel een hele vette show.
0: Is dat zo duur dan? Dat LED, we hebben het ook thuis gewoon.
1: Ja, in de badkamer. Ja.
0: Ik weet het niet hoor. Maar.
1: Nee, ja, ik heb het me laten vertellen, maar misschien is het ook een groot hoax. Dat kan natuurlijk.
0: Ja, die heb ik niet weet. Nou ja, goed, de afterparty tour komt er dus aan. Hè. Die,
1: zeker.
0: September de 3e, dan gaat dat gebeuren in Tilburg.
1: Ja.
0: De 13.
1: En, ja.
0: Er zijn al een aantal shows ook al uitverkocht. Maar ik zie ook heel veel shows in het buitenland staan. Daar moeten we wel even over hebben. Want de laatste keer dat je hier was, hadden we nog een beetje de angst. Kan de financiële wel behouden blijven voor ons land? Maar dat zie ik dus een beetje de verkeerde kant op gaan als ik jouw schemaatje zie. Maar eerst wil ik even terug naar het nummer waar je toen hiervoor was. En dat is ook een bijzondere song natuurlijk. Want je hebt dit liedje geschreven wat ik ga draaien. Still Champagne.
1: Ja.
0: Voor een heel dierbare persoon in jouw omgeving.
1: Ja. Ja, dat heb ik toen de tijd geschreven op de dag dat we hoorden dat iemand die inderdaad heel dierbaar was, ongeneeslijk ziek was. En ja, op dat moment dan ga je dus inderdaad denken van oké, hoe ga je hiermee om? Weet je, je schrijft het een beetje van je af. En toen, toen wilde ik eigenlijk een liedje maken die het leven viert. En die, die ja, de mooie herinneringen zeg maar viert. En de mooie momenten die mijn dierbare gevormd hebben tot wie zij was. En dat, dat is Stil Champagne.
0: Heeft ze het zelf ooit nog gehoord, het nummer ook? Eigenlijk vroeg me nog af.
1: Ja, ik denk niet dat ze het bewust heeft meegemaakt. Dat ze het echt gerealiseerd heeft. Dat denk ik niet.
0: Ja.
1: Maar het is wel gedraaid op de uitvaart uiteindelijk. En dat is me veel waard.
0: Heel mooi. Prachtig liedje. Davina Michel, zometeen nieuwe muziek. Maar nog één keer ook deze. Stil Champagne.

0: James and the Vagabonds. And now is the time. En daarvoor natuurlijk Davina Michel. Met Still Champagne. Meteen komen er weer goede reacties op dit liedje.
1: Hey,
0: ja, dat is leuk toch? Ineke die stuurt mij nog gezellig met Davina. Het lekkere muziek, leuke meid. Zou je buurmeisje kunnen zijn. Blijf vooral zo. Oh. Als je bent, Naffie.
1: Nou, wat lief.
0: Hou niet te snel een buurmeisje, want dan zit je met al die dieren ook van jou.
1: Ook dat, en dat gegil natuurlijk de hele dag. Hè? Dat moet je ook niet. Dat getetter.
0: Ja, en dan komt er een auditie voor een vrouwelijke drummer. Dan heb je dan ook weer last van. Nee, zo komt het allemaal niet. Nee, maar wat leuk dat je er bent. En we moeten nog wat dingetjes doornemen, want het festivalseizoen is natuurlijk weer van start gegaan.
1: Ja.
0: En jij bent op 10 april in Parijs geweest voor een optreden. En dat gaat weer terug.
1: Ja. Klopt oh ja, dat? Zo, ik moest inderdaad even denken. Ja, nee, inderdaad. Ja,
0: ja dat doe je zo lang geleden.
1: Ja, nee, dat was superleuk. Dat was echt heel erg tof.
0: En je gaat 2 november weer terug?
1: Ja, dan hebben we eigenlijk de show van de tour in Parijs. Ja.
0: Maar ben je nou Frankrijk aan het veroveren?
1: Of hoe, Nou.
0: Beginnetje gemaakt.
1: Ja, en de veroveren is een beetje een groot woord. Ik ken ook helemaal geen Frans. Niet dat het hoeft trouwens hoor. Maar het is wel gewoon superleuk om een nieuwe markt te ontdekken natuurlijk.
0: Ja. Ja, nou ja, internationale allure. We hadden het er al even over. Want 2 november, is dat diezelfde zaal waar je dan staat in Frankrijk? Oh ja, daar hadden we het net over.
1: Ja, Le Boule Noir.
0: Ja, mooi. Wat is dat? Is een theater? Of?
1: Nou, volgens mij is het een of andere ravebunker, om heel eerlijk te zijn. Ja, ik zou er niet te veel van verwachten. Ja,
0: okay. Een ravebunker?
1: Ja, dat denk ik eerder. Ja, dat hoop ik eigenlijk ook wel een beetje. Dat vind ik wel vet.
0: Ja, maar je gaat wel naar de Trix bijvoorbeeld in Antwerpen.
1: Ja.
0: Een paar dagen daarna. Dan ben je echt op een Europese tour.
1: Ja, we gaan ook met de Nightliner.
0: Oh ja?
1: Gaan we rondrijden met de hele crew. Ja.
0: Ga je erin slapen ook?
1: Ja, ik wou zeggen helaas wel. Maar nee, ja zeker. Daar ga ik ook in slapen.
0: Ja, maar dat schijnt helemaal te gek te zijn, toch?
1: Ik denk dat het voor een paar dagen leuk is. En dat het daarna ongelooflijk gaat stinken.
0: Ja, nee. Als je de ramen dicht houdt, is het wel natuurlijk. Dat is een soort hotel op wielen natuurlijk.
1: Ja, dus ik denk dat ik het in eerste instantie heel... Ik ga er heel erg van genieten. Ik ga er sowieso van genieten. Maar ik laat je in afloop wel weten hoe het was.
0: Maar het is wel mooi met je band ook echt zo dicht bij elkaar. En dan jullie gaan ook nog naar Londen, zag ik.
1: Ja, ja naar Polen. Oostenrijk.
0: Nou, dat wordt nog een aardig ritje.
1: Ja, dat zeg ik. Ja, ja dat worden flink wat kilometers met z'n allen.
0: Wel leuk.
1: Superleuk. Ja. Ja, dat is wel, weet je, dat doen we het ook voor. Het is weer iets totaal nieuws en het is helemaal opnieuw bouwen en opnieuw beginnen. En het is gewoon heel leuk. Heel veel zin in.
0: Maar ben je dan ook je eigen crew of reizen die ook mee?
1: Nee, die reizen ook mee.
0: Oké. Okay.
1: Ja, we hebben natuurlijk niet de bezetting die we in Nederland hebben. Want het is gewoon veel kleinschaliger. Maar de crew gaat zeker mee.
0: Ja. Dus de Lange heeft dit ook een keer gedaan, vertelde ze mij toen. Die vond het allemaal helemaal romantisch. Die heeft er altijd van gedroomd om met de Nightliner on tour te gaan.
1: Ja.
0: En die deed ook heel veel dingen. Die zei, ja, dan moesten we heel vroeger moest ik alle spullen uitpakken. En...
1: Ja, die moet je gewoon meehelpen, ja. En wat wij ook bijvoorbeeld hebben, is we hebben ons podiumdesign, zeg maar. We hebben een heel decor. En ik heb het soort van helemaal gesteld in een soort afterparty in grootmoeders huisje, zeg maar. Is overal confetti en lege flessen en vintage lampen. En het is één grote chaos op het podium. Maar dat moet elke keer opgebouwd worden. En op shows waar er tijd van tevoren is, dan doe ik dat dus inderdaad allemaal zelf. Dan sta ik te sjouwen en te lampen en ballonnen te blazen. En dan is van,
0: je zal het even niet zelf stylen, hè? Dat is het ook, hè?
1: Ja. Nee, dus dat gaat inderdaad dan ook allemaal mee. Dus het wordt gewoon... je moet zelf ook echt de handjes uit de mouwen steken. Ja.
0: Nou, veel plezier alvast. We praten zo meteen verder. En we hebben ook nog het laatste nieuws. Maar nu eerst nog even Dave Edmunds. Here comes the weekend, mensen.

0: Dave Evans en Here Comes the Weekend. Natuurlijk niet zonder het nieuws van Clemens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Waarschijnlijk liggen er nog mensen onder het puin van een ingestorte sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Hulpdiensten hebben daar aanwijzingen voor. Het pand stortte vannacht in door een zware ontploffing. De advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot de hoofdverdachte Tachi in de EBI in Vught. Als ze die voorbereidingstijd niet krijgen, dan leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd. Hij was bekend om zijn kleurrijke schilderijen, vaak met zwembaden. Zijn bekendste werk werd voor 90 miljoen euro verkocht. En Hockney is 88 jaar geworden. In België is een man schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor dat ongeluk reed hij 174 km per uur, waar hij maar 50 mocht. Volgende week hoort hij zijn straf. Het weer later vanmiddag vanuit het westen regen. Het wordt vandaag maximaal 19 graden. Morgen zon, wolken en wat buien.
0: Dankjewel Clemens en een fijn weekend.
1: Zelfde.

0: liedje uit de 70's, toch? Jawel, morgen begint hier de Evergreen Week van de jaren 70. Allemaal mooie muziek uit dat decennium hier op NPO Radio 5. En we hadden ook nog Eric Clapton en The Forever Man.
1: De beleggingstips.
0: Nou, dit is een verhaal, ik weet niet of Davina, heb je dit verhaal meegekregen van die piloot voor Air Canada? Die heeft dus 17 jaar gelogen over zijn papieren. Die heeft meer dan 900 binnenlandse en internationale vluchten uitgevoerd. Zonder zijn rijbewijs, vluchtbewijs.
2: Zo.
0: Ja.
2: Zo, over imposter syndroom gesproken. Mamma mia.
0: Ja, nou dat moet je dus ook niet weten als je met de Air Canada had geboekt.
2: Nee. Maar het is wel altijd goed gegaan.
0: Ja, het is allemaal goed gegaan. Ja, 900 keer. Maar nu toch gepakt.
2: Bizar.
0: Toch ja. Iemand die heeft gezegd, heb jij je rijbewijs of je vluchtbewijs bij je? En ja, die had hij helemaal niet.
2: Zo, dat is toch bizar. Ik vind het eigenlijk dan best wel knap. Best wel vet eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja,
2: je mag het niet vet vinden, maar het is toch eigenlijk best wel cool.
0: Dat die man dat kon ook.
2: Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk ook van die flight simulators thuis. Hè? Dus mensen kunnen dat best wel thuis ook een beetje leren hoe dat allemaal rijlt en zeilt. Heb je dat eens gehoord?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Maar ik had vroeger een vriend die deed dat.
2: Oh ja?
0: Ja, die zat op zijn zolderkamer en dan ging hij een vlucht maken naar Amerika. En dan was hij 2 uur weg en dan ging je van naar beneden.
2: Echt waar?
0: Automatische piloot. Ja, die maakte dat echt in real time helemaal af.
2: Wat bizar.
0: Ja,
2: maar als je dan daadwerkelijk ook nog achter in een echte cockpit gaat zitten, zeg maar, en dan denkt, dat kan ik.
0: Met 300 man erin.
2: Ik wou net zeggen, dat vind ik wel pittig.
0: Moet je maar durven. Nou, ja. Zoeken liedjes die daar iets mee te maken hebben. Liegen, leugens of iets met vliegen. Nou, deze kwam al binnen. Charles en Eddie. Je kunt nog een paar minuten je suggestie doorgeven. Doe dat via de NPO Luister bij ons inderdaad. Davina Michel. Nou ja, er gebeurt veel in je leventje. Je bent hartstikke druk.
2: Ja.
0: En toch ook nog net te druk om dat album al uit te brengen.
2: Ja.
0: De Afterparty. Ja. Gaat hij ook zo heet eigenlijk?
2: Hij heet Afterparty, ja.
0: Okay.
2: Ja. Dus september wordt het.
0: Is het nu weer september?
2: Ja.
0: Je zucht jezelf. Ik had het in mijn agenda gezet. Kan ik het weer verplaatsen?
2: Oh ja? Wat had jij in je agenda gezet?
0: Nou, dat het zo rond deze tijd.
2: Oh ja.
0: Toch? Je had een beetje gezegd, ja, ik kan voor, na de zomer.

0: piepen, maar je blijft altijd een beetje schaven aan dingen, toch? En op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, oké, nu stop ik. En ja,
1: maar
0: dit
1: dat is bij
0: het.
1: Jullie in het gezin natuurlijk wel een ding.
0: Oh ja?
1: Ja, omdat jouw man zich er ook mee bemoeit.
0: Ja, ja, zo, ja, ja. Ja, nee, dat is het. Ja.
1: Er is dus niemand bij jou thuis die zegt van, we gaan er nu even mee stoppen.
0: Nee.
1: Het is af.
0: Nou, het grappige is dus dat Sebas dat wel over bijvoorbeeld mijn teksten zegt. En ik zeg het ook over zijn productie. Maar zelf dus niet. Dus ik, dan zegt hij van, nee, maar de tekst is goed. Ze zegt, nee, het is te ingewikkeld. Het moet korter, weet je wel. En dan ga ik dat weer. Dus we hebben het wel met elkaar. Maar ja, dat. Ja, het wordt nu toch september.
1: Ja, maar het wordt wel mooi daarvan misschien ook, hè?
0: Nou, ik denk dat het wel goed is dat je. Dus, we zijn natuurlijk altijd aan het streven naar perfectie. En daar komt het natuurlijk ook gewoon vandaan.
1: Ja.
0: En we hebben met elkaar ook de afspraak dat als het er beter van wordt, dan kunnen we dingen altijd tot op het laatste moment nog aanpassen.
1: En het zijn ook nog twee delen. Dus we krijgen. Ja. Dus, ja.
0: Het wordt een tweedelig album. Het eerste deel is de party. Dus dat gaat echt over het feestje. Over, nou ja, zoals Still Champagne het vieren van, van een kwetsbaar leven. Of What a Woman het vieren van een vrouw. Eigenlijk het vieren van dingen die niet alledaags zijn. Dus niet vanzelfsprekend zijn om te vieren. En het tweede gedeelte, dat gaat over de nagedachtenis. Eigenlijk op het moment dat het feestje voorbij is en de lichten gaan weer aan en de muziek gaat uit en je gedachten worden harder, dan ga je over dingen, op dingen reflecteren en nadenken. En dat is het tweede gedeelte. En samen gaat dat denk ik een heel mooie balans maken als afterparty.
1: Ja, ja. En je kunt het ook allemaal live zien. Ik zag dat er ook in het najaar nog wat extra shows komen in Doornroos in Nijmegen bijvoorbeeld, ja. In de Evenaar Eindhoven.
0: Ja.
1: Die waren al uitverkocht. In Hedon in Zwolle, daar is een extra show, maar die is ook alweer vol.
0: Ja.
1: Dan sta je twee keer.
0: Ja.
1: En Paard in Den Haag op 11 december.
0: Het is lekker. Het najaar wordt echt lekker hectisch. Ik heb er heel erg veel zin in.
1: Goed zo. En ja. je bent ook nog op een festival in Duitsland, zie ik.
0: Ja, twee. Southside.
1: Volgend weekend al.
0: Ja, volgende. Ja. Ja.
1: Oh, nou, je hebt zo niet goed meer tijd. Ik bedoel, ja. ik noem het even. Dat je niet denkt van, oh, dat was gisteren.
0: Nee, ja, ik vind het wel een beetje spannend. Want ik ben echt zo iemand die leeft inderdaad drie dagen vooruit. En, maar we spelen inderdaad Southside. Ja, dat is wel veel, hè. Nee, Southside en Hurricane inderdaad in Duitsland zijn echt twee hele mooie festivals. Dat vind ik heel tof. Ja.
1: Oh, nou, mooi. En Would I Be Friends With Me, dat is dan een nieuwe single. Vandaag uitgekomen.
0: Ja.
1: Prachtig liedje. En die komt volgens mij op de. Dit is een tweede deel, toch? Dat is na het feest dit.
0: Dat is inderdaad het tweede gedeelte, ja. Ja, dus het is al inderdaad een voorproefje. Het liedje gaat over zelfreflectie en over, nou, wat als je voor één dag niet jezelf zou zijn. Je zou naar jezelf kijken. Zou je dan tevreden zijn met wat je ziet? Of zou je dingen anders doen? En dat is eigenlijk een hele typische track voor het aftergedeelte. Dus eigenlijk op het moment dat je even de rust neemt om eens even goed na te denken over verschillende zaken en over gebeurtenissen. En over het moment na het feestje, zeg maar. En daar is Would I Be Friends For Me With Me. Voor
1: gaat ook een beetje over jezelf.
0: Nou ja, laat ik zo zeggen. Ik schrijf natuurlijk mijn teksten allemaal zelf. En het is altijd wel vanuit mezelf ook geschreven. En ik ben zelf ook altijd wel bezig met, oké, ben ik een leuk mens, weet je wel? Ben ik tevreden met mezelf? En ben ik een leuk mens voor anderen ook? Voor mijn vrienden of voor mijn dingen? En als je dan jezelf de vraag gaat stellen van, ja, zou ik, weet je wel, vrienden met mezelf zijn? Dat voelt voor mij altijd wel als een vraag van, oké, weet je wel, vind je jezelf ook aardig?
1: Ja.
0: En dat.
1: Ja, er zit ook heel veel onzekerheid natuurlijk altijd in. Maar goed, ja. Dat heeft ieder artiest. Dat lijkt me ook best wel redelijk gezond als je dat een beetje.
0: Zeker, ja.
1: Maar de prestatiedruk, dat is natuurlijk wel echt een ding.
0: Ja. Nee, ja, tuurlijk. Ja.
1: Als ik jou zie optreden, denk ik, die heeft nergens last van. Maar dat gebeurt natuurlijk wel.
0: Ja, uiteindelijk wel. Kijk, het is een. Hoe zeg ik het goed? Het is natuurlijk je hobby. Muziek maken is mijn hobby. En ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik er de afgelopen paar jaar mijn beroep heb van mogen maken. En dat wil ik heel graag ook nog heel lang blijven doen. Maar ja, je bent inderdaad zo goed als je laatste show. Ja. En weet je, dus die prestatiedruk die. En dat is niet alleen in de muziekindustrie, dat is in iedereen zijn vak. Weet je wel, je wil gewoon je werk goed blijven doen. En je wil gewoon een stabiel leven. Weet je wel, ik heb niet zoveel zin in dat ik over een paar jaar wat anders moet gaan doen, omdat het allemaal niet meer lukt.
1: Nou, Michel, als je boekhouder bent, ja, dan lever je die jaarrekening op en dan is het klaar. Maar dan let niemand om. Op jou wordt dus de hele dag gelet, hè?
0: Het is iets meer trendgeoriënteerd.
1: Daar kwam je binnen en iedereen dacht, daar heb je er, hoor. We gaan even opleuten. We kijken hoe die nieuwe plaat is, hoor. Hey.
0: Ja, ja.
1: Vind het toch niet zo goed als die vorige.
0: Nee, ja, dat is natuurlijk, kijk, het is trendgeoriënteerd. En daarnaast is het ook zo dat het, ja, muziek is toch een vorm van kunst, dus ook smaak. En daar kan je niet altijd over twisten. Dus ik bedoel, je kan het niet goed of fout doen, zeg maar.
1: Nu komen we bij een belangrijk gedeelte, want de familie, wat vindt hij ervan? Heb je dit liedje ook weer aan je vader laten horen? Want dat doe je toch altijd?

0: mijn moeder vooral.
1: Oh, je moeder?
0: Ja, en mijn moeder die zei gisteren... Ik heb gisteren 1,5 uur aan de telefoon gehad. Was niet vanaf te komen. Nee, haar mam, sorry. Nee. Ik moest nog de groeten doen trouwens. Maar die zei van... Nou, ik moest hem eerst, toen ik hem eerst hoorde, dacht ik... Ja, ja, leuk. Wel prima. En toen zei ze... Maar ik hoor hem nu de hele dag voorbij op TikTok. En nou zit hij de hele dag in mijn hoofd. Zegt, hij komt de hele dag, blijft hij hangen. Dus goedgekeurd. Dus, ja.
1: Nou, ik bedoel, jouw moeder heeft er best wel een beetje verstand van, hoor.
0: Nou ja, die heeft ondertussen wel wat voorbij horen komen. En die zit er bovenop. Dus die, ja, die heeft de uren ook wel gemaakt ondertussen. Ja, ja, die weet het beter dan ik, denk ik.
1: Ja, het was weer leuk dat je er was,
0: ja. Nee, dank je wel.
1: Vergeet er nog iets belangrijks. Behalve dat je ook nog ambassadeur bent geworden voor Stichting Free Girl. Wat ik heel erg mooi vind dat je dat doet.
0: Ja.
1: We hebben alles wel een beetje doorgenomen. En dan ga ik je heel veel succes met op die festivals en keihard werken.
0: Dankjewel voor de gezelligheid.
1: En gefeliciteerd met je nieuwe single, want ik vind hem fantastisch.
0: Jee, dankjewel.
1: Would I Be Friends With Me, Davina Michel.

0: Leslie Gore, It's My Party. En daarvoor voor het eerst op NPO Radio 5. Wat is hij goed, hè? De nieuwe van Davina Michel.
1: De beleggingstips.
0: Die ga je natuurlijk vaak horen, want een feestje daar wel van. En ook de afterparty slaan we eigenlijk nooit over. We hadden het dus over die piloot zonder rijbewijs of zonder vluchtbewijs. Vergeet het iedere keer weer. Ja, een brevet. Dat is het natuurlijk bij het vliegen. Dit liedje kwam er al... Ja, dit liedje kwam binnen.

0: Samen Max.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Ja, Tim, het is om en nabij.
11: Nou, ik heb het exact.
10: Oh, je hebt het exact. Het is exact 2 uur zometeen reizen met de Magical Mystery Tour. Een busreis geheel op jouw golflengte. Maar nu eerst het NOS-journaal met Clemens Peters. Clemens, goedemiddag.
12: Goedemiddag. De ontploffing in de sportschool in Amsterdam is mogelijk opzettelijk veroorzaakt. De getuigen hebben na de ontploffing vluchtende mensen gezien. De verwoeste sportschool wordt nu voorzichtig afgebroken. De politie houdt er namelijk ernstig rekening mee dat er nog mensen onder het puin liggen. Het lukte de overheid maar moeilijk om uit de crisisstand te komen tijdens de coronapandemie. Dat zei oud-premier Dick Schoof tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de crisis de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie.
13: Uiteindelijk kwamen we elke keer toch weer in een crisismode.
14: En waar lag dat dan aan?
13: Aan het COVID zelf. Omdat COVID toch weer opkwam, in welke variant dan ook. En weer om zich heen sloeg, letterlijk, ondanks alles wat er in de voorafgaande periode gebeurd is. En de grootste teleurstelling is op dat punt natuurlijk geweest dat uiteindelijk de vaccinaties niet de derde golf hebben weten te voorkomen.
12: Rond deze tijd gaat het verhoor van oud-premier Mark Rutte van start. Ameland gaat proberen om de schadelijke Amerikaanse rivierkreeft van het eiland te krijgen. Er zijn een paar beestjes gevonden en voordat het een plaag wordt wil Ameland er vanaf. Op het vasteland, met name in het westen, richt de kreeft grote schade aan sloten en dijken. Volgens de bestrijders op Ameland zijn de kreeften daar door mensen naartoe gebracht, aangezien ze niet zelfstandig door zout water kunnen zwemmen. De Nederlandse economie groeit een stuk minder hard dan vorig jaar werd verwacht. En dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten, zegt de Nederlandse Bank.
15: Wat je ziet door dat conflict is dat energieprijzen hoger zijn geworden. En door hogere energieprijzen houden consumenten de hand op de knip. En bedrijven zien hogere productiekosten. En door die hogere productiekosten gaan ze minder produceren.
12: DNB verwacht ook dat de prijzen dit jaar harder gaan stijgen dan eerder werd verwacht. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer later vanmiddag vanuit het westen regen. Het wordt vandaag maximaal 19 graden. Morgen zon, wolken en wat buien.
10: Dankjewel Clemens, tot zometeen.
12: Tot zo.
0: Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De Magical Mystery Tour. Stefan Stassen.

0: einde ook, hè? Op 45 toer de Kings met You Really Got Me. Vertrekken?
1: Ja, lekker.
2: Buys a ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour. Stefan Stassen.
1: Ja, we hebben net even Daniel Dekker uitgezwaaid, lieve reizigers. Van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier aanwezig ons altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Cor Snijder.
2: Dames en heren, goedemiddag.
1: En hartelijk welkom natuurlijk ook voor de mensen die zojuist zijn ingecheckt. Ik denk eventjes aan Geert, die is ingestapt bij de visboer in Hezel. Rob van der Ven in Bussum, Els in Amsterdam-Noord. En Marijke in Schijndel en al die anderen. Van harte welkom. En voor het reisschema geef ik zometeen het woord aan onze tour operator, geluksanimator en radiomissionaris. Het asfalt fluistert zijn naam. Geniet ervan. Zometeen Tim Dane.
3: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Magical Mystery Tour.
4: Reisschema.
5: Ja, beste reizigers, van harte welkom en fijn dat u bent ingecheckt bij de Magical Mystery Tour. Dank u wel. De komende 2 uur hebben we weer een hele mooie route voor u uitgestippeld met een paar onverwachte haltes en hier en daar een kleine omweg. We zijn nu onderweg naar Engeland, naar de Engelse kustplaats Weymouth. Waar we kennis maken met een man die Nederland achter zich liet en aan de andere kant van de Noordzee een heel nieuw leven begon. Dutch Pete is zijn naam en zometeen hoor je hem in het zelfportret van een reiziger. Ja, en we spelen weer een potje pim-pam-pen met die felbegeerde floating pen als hoofdprijs. En tijdens deze tour hoort u ook nog eens de verontrustende waarheid achter de kermisattractie De Kop van Jut. Dat is een onthullende podcast gemaakt door Teun Eysink. Oh ja, en we kunnen ook luisteren naar een bijzonder bericht dat zijn weg vond naar onze voicemail. Wilt u zelf ook een voicemail achterlaten hier in de bus? Gebruik hiervoor de NPO Luister-app. Voor nu zou ik zeggen, leun achterover en geniet. Ach, het weer. De komende 2 uur af en toe zelfs een sporadische opklaring. Bij een matig en vrij krachtig kwik van 17.
1: Dat was het weer.
5: Tot zover.
1: Oké, tot zover.
2: Beste reizigers, hier is uw buschauffeur. Ik heb op dit moment een mede-passagier naast me staan en die

0: Magical Mystery Tour.
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70.
2: Are you reeling in the year?
1: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.
3: It's a rich man's world.
1: De beste evergreens.

0: Je reist met de Magical Mystery Tour. Geheel op jouw golflengte hier op NPO Radio 5. On my radio selector. Lieve mensen, van harte welkom. Als je ons wil bereiken of inchecken, dan kan natuurlijk via die glasheldere NPO Radio 5 app. En we hebben al diverse ingesproken berichtjes gekregen. Daar zijn we altijd heel blij mee, hè Tim?
1: Ja, absoluut. Van Leo.
2: Goedemiddag Stefan, Tim en Cor. Leo heeft vanochtend opgepast op 3 kleinkinderen. Ga nu lekker in de bus zitten. Genieten van jullie fijne programma. En Stefan, nog gefeliciteerd met de mooie prijs, de racemicrofoon. Fijne uitzending. Hoedoe.
0: Dat is lief.
1: Dat is heel lief.
0: Jij zei dat je drie pleegkinderen had.
1: Ja, ik hoorde net gewoon heel de tijd pleegkinderen. Ja,
0: drie kleinkinderen.
1: Dat wist ik, maar ik wist niet dat hij pleegkinderen had. Maar dat is dus helemaal niet zo.
0: Nee. Laten we eens even luisteren naar Cornelia.
1: Heel fijn.
3: Hallo, lieve mensen van de Mystery Tour. Hier Cornelia. Na 2 weken in de zon gezeten te hebben en gelegen en gewandeld en gegeten en gedronken, ben ik blij dat ik weer naar jullie kan luisteren hier vanuit Innsbruck, waar het regent. Ik verheug me heel erg en ik wens jullie weer een fijne uitzending. Doei, doei!
0: Nou, wat lief.
1: Dat is ook lief.
0: Super lief. Wat ook lief is, is dat we 2 kaarten hebben gekregen. Ja. Niet achter elkaar, maar van Mevi. Voor ons bekend natuurlijk in de bus als Fifi.
1: Ja.
0: Ik had er eentje gekregen met de tekst. Hele mooie kaarten zijn dat hoor. En deze had als voortekst. Laat je niet gek maken en ook zeker niet normaal.
1: Ja, dat vond ik mooi. Ook mooi. Hartstikke
0: heel mooi.
1: Mooi inderdaad.
0: Die hebben wij nu op ons kantoortje hangen.
1: Het is echt een oppeppertje. En hier heb ik er nog een. Die kaart stuurde ze later nog. Als het leven je laat struikelen, maak er dan een salto van. Ja, fantastisch.
0: Heel mooi. Goed, dat kan allemaal. Je kunt ons kaarten sturen met mooie boodschappen. Of zelf wat dingen. Als je een hobbyfilosoof bent, geef ons een mooie spreuk. En dan doen we er echt wel dingen mee hier in de bus. Vinden we leuk.
1: Moet ik het adres noemen?
0: Welk adres?
1: Van ons.
0: Ja, graag.
1: Magical Mystery Tour. Postbus 200 1200 AE in Hilversum.
0: Nou, misschien nog een keertje zeggen.
1: Magical Mystery Tour. Postbus 200 1200 AE Hilversum.
0: En inmiddels, lieve reizigers, zijn wij aangekomen op onze eerste bestemming. Weymouth. En hier woont een reiziger, een vaste reiziger. Hij heet Piet Bakker. Hij is beter bekend als Dutch Piet. En hij stelt zich zometeen aan je voor in een zelfportret van een reiziger. Maar eerst Weymouth, een onontdekte parel aan de zuidkust van Engeland. Hè, Tim?
1: Jazeker. Vandaag nemen we je mee naar Weymouth, een sfeervolle kustplaats in Dorset, Engeland. De stad telt ruim 51.000 inwoners en ligt aan een indrukwekkende Jurassic Coast. Weymouth is zo'n plek waar je meteen vakantie voelt. Voel met je blote voeten het goudkleurige zand, badder in het veilige ondiepe water of wandel over de levendige boulevard. De bekende deckchairs staan op het strand al voor je klaar.
0: Wat staat er?
1: Deckchairs. Ja, perfect om even achterover te leunen en uit te kijken over die prachtige Jurassic Coast. Maar Weymouth is meer. De haven geeft de stad karakter. Hier zie je boten binnenvaren, schuif je aan op een terras en dwaal je door straatjes met winkels, pubs en restaurants. Overdag bruist de stad met boottochten, evenementen en strandplezier. En 's avonds kleurt de haven warm op en komt Weymouth echt tot leven. In 2012 vormde de kust van de stad het decor voor de zeilevenementen van de Olympische Spelen. En de wereld kon toen eindelijk zien hoe mooi deze Engelse badplaats is. Het is een plek voor wie houdt van zee, historie en gezelligheid. Weymouth, de Engelse zuidkust, op zijn mooist.
0: Tot zover?
1: Tot zover.
0: Nou, prachtig verhaal. Dankjewel. Tim Damer was dat, lieve mensen.
4: De schijf van NPO Radio 5.

0: Dit is zo prachtig, dit. Def, oeps, wat is mijn stoel zeg?
1: Oh jee.
0: Ja, die stoelen kraken, daar had ik ook al last van. Daffodils, dat was ooit in 2024 stond het op de plaat. Ze hebben het nu als duet uitgebracht, Raccoon. Samen met Faela, of Fela.
1: Fela, ja.
0: Jij zegt Fela, hè?
1: Ja. Ja, ja, maar Faela, ja, zou ook mogen.
0: Ja, dus de hele tijd wordt het, het zoemt. Dat komt omdat zij zo opvallend goed is. Ja. Dan weer ook goed uitspreken natuurlijk sowieso. Ja. Maar dan, ja, god.
1: Het is allebei prachtig.
0: Het is allebei prachtig. Wat, hoe ze ook had geklonken, wat voor naam ze ook had gehad, dan had ik toch ook nog gezegd wat een fantastische stem. Tim, wat gaan we doen? We gaan contact zoeken. We gaan nog geen contact zoeken.
1: Wel toch met Dutch Pete, dacht ik.
0: Oh, we krijgen nu Dutch Pete.
1: Ja, we gaan contact zoeken met Dutch Pete. Ja, Weymouth.
0: Dan zijn we in Weymouth en gaan wij contact zoeken met een reiziger. En die heet Piet. Zijn bijnaam is Dutch Pete. Ja. En luister naar zijn zelfportret.
2: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Piet Bakker.
3: Hallo, mijn naam is Piet Bakker. Officieel Petrus Johannes Antonius. Ik woon al bijna 40 jaar in Weymouth, in Dorset, in Zuid-Engeland. Ik was werkzaam in Amsterdam bij de Vrije Universiteit als verpleegkundige. Ben toen naar Engeland verhuisd en heb daar ook het beroep als verpleegkundige opgenomen in het plaatselijke ziekenhuis. En ben daar tot 2 jaar terug werkzaam geweest. Ik woon al 15 jaar met mijn huidige vrouw samen. En ik heb 2 kinderen en 3 stiefkinderen, hoe heet dat, aanhangkinderen. Ik ben dus inmiddels gepensioneerd en hou me bezig met vooral tuinieren. We hebben ook 2 honden die mij natuurlijk bezighouden. En ik ben actief wandelaar. Gewoon die nasi goreng, dat is mijn favoriete maaltijd eigenlijk, nasi. Dus als ik naar Nederland kom, dan neem ik altijd de nasi kruiden en de verdere gerechten mee. Ik breng veel tijd in de pub door met vrienden en bekenden. Dus geen verveling. Oh, allerlei onzin. Veel politiek. En we zijn allemaal een beetje dezelfde leeftijd. Dus het is een beetje kanker op de regering. En op de toestanden en op het milieu. En geen diepe inhoud. Het is oppervlakkig gedoe. Wel heel... Heel gezellig. En we maken geen ruzie. Iedereen respecteert de ander zijn ideeën. Oh, nou, ik sta hier altijd bekend als Dutch Pete. Want je moet wel onderscheid maken tussen... er zijn zoveel Pieten. Dus het is Dutch Pete. Zo gauw ik hier terecht ben gekomen, heb ik die naam. Ik ben heel recht door zee. Typisch Nederland. In het begin komen veel mensen dat niet... waarderen dat je je mening uitsprak. Ik ben in 1951 geboren, dus de 60 jaren waren net mijn hoogtepunt, zeg maar. En een beetje meer aan de wilde kant. Pretty Things en The Who en Creedence Clearwater Revival, Kings. The Who, My Generation, dat is altijd wel mijn soort of mijn handtekening geweest, zeg maar. Ik kan het ook lekker meeschreeuwen. Was getekend Piet Bakker.

0: voor. Ik krijg altijd een goede zin van dit nummer, Tim. Sunny Bobby Hebb.
1: Heb ik ook, absoluut.
0: Heb jij ook?
1: Ja.
0: Jij hoorde een prachtig portret van Dutch Pete.
1: Ja,
0: hij woont in
1: Bakker.
0: Hij woont in Weymouth. En daar woont hij en hij geniet van het leven. En hij heeft een berichtje net gestuurd. Een hele goede middag, net ingestapt. Hij is dus ook weer ingestapt. Druk in de weer om tuinmeubels op te knappen voor de volgende week zaterdag, als we mijn 75ste verjaardag vieren. Hopelijk met een garden party.
1: Ach, wat heerlijk. Ja, nou, wil je dan toch ook bij zijn?
0: Alvast gefeliciteerd, Piet.
1: Ja.
0: Dan, Tim, hebben we nog een ingesproken bericht van DJ. Kunnen we ook even laten horen.
2: Ah, dit is Stefan en jouw geweldige team. Met Jaap hier. Ik wil jullie allemaal even een fantastisch weekend wensen. En ik wil heel graag instappen met de bus en lekker op weg naar het weekend. Genieten. En belooft zondag mooi weer te worden. Dus ik sluit niet uit dat de barbecue aangaat. In combinatie met een klein biertje erbij. Ik hoop dat meerdere mensen dit fantastische idee gaan volgen. En ik wens jullie allemaal een heel mooi weekend. Groetjes van Jaap. Van de A50. Waar een beetje
0: viel
2: is, maar nu
0: even
2: niet.
1: Ach, wat fijn.
0: Ja, dat is toch heerlijk. Die is toch altijd vrolijk, lijkt het wel, hè?
1: Ja.
0: En nu gingen we weer een lekker klein biertje erbij drinken. Of hoe noemen ze dat ook? Een
1: poppenpilsje.
0: Een poppenpilsje.
1: En lekker barbecue aan.
0: Ja, met een militaire afdronk. Ja, lekker.
1: Lekker, Jaap. Lekker voor genieten.
0: Zullen we nog even doorgaan? Fons Wagenmakers nog?
1: Ja.
0: Want we hebben een reden, hoor, dat we nu wat extra berichten voor de laten horen.
3: Dat begrijp ik. Maar
4: met Fons.
0: Hallo.
4: Wij zijn op weg naar Oosterwolde, mijn vrouw en ik. We hebben net lekker geluncht in Nunspeet, waar we ook ingecheckt zijn. En ik wou even doorgeven dat mijn vrouw die gaat vanmiddag nog een beetje oefenen, want die heeft morgen een shantyfestival. En dat wou ik even delen. Goedemiddag.
0: Dat is leuk. Zeg, nou, veel succes alvast met het shantyfestival. Dan, Tim, wij zouden eigenlijk op deze plek, want het weten minstens de vaste reizigers weten dat natuurlijk, hebben we Pim-pam-pet.
1: Pen.
0: Ja. Pim-pam-pen. En voor de mensen die het niet kennen, Pim-pam-pen lijkt natuurlijk op Pim-pam-pet. Heeft ook van alles daarmee te maken. Het spelformat is eigenlijk hetzelfde. Met categorieën, zo, wat vind je op de boerderij met een B.
1: Het fundament is hetzelfde.
0: Het verschil zit hem in de pet en de pen. En dat komt omdat wij een hele mooie prijs hebben voor dit spel. En dat is een floating pen.
1: Ja, en dat is een verzamelobject. En dat is echt gewild, ook in de business of in de verzamelomgeving van heel veel verzamelaars. Ja. Die willen het gewoon hebben, want het is een uniek ding.
0: Ja.
1: Dat niemand heeft. Dus dat is echt een hoofdprijs.
0: En dus dachten we even, hoe leuk zou het zijn als wij de voorzitter van de Nederlandse Balpenvereniging. Dat is een behoorlijk grote vereniging.
1: Ja.
0: Als we die nou eens vragen of die mee wil doen met het spel.
1: Wim van Dorp. Ja.
0: Nou, en dus ik heb Wim van Dorp als eerste gebeld. En toen zei hij, ja, dat lijkt me ontzettend leuk. Zeg, wat leuk zo'n floating pin. Maar toen moest hij naar de dokter, kon hij niet. Toen heb jij hem gebeld.
1: Vorige week, ja. Toen zei hij, ach ja, ik zit nu ook weer moeilijk, want ik heb een pennenbeurs.
0: Ja,
1: heel begrijpelijk, want daar moest natuurlijk al zijn energie heen. Dus toen heb ik hem nu weer gebeld.
0: Ja.
1: En toen zat hij ook weer heel lastig in zijn tijd.
0: Ja.
1: Hij wil heel graag meedoen, maar hij ging met zijn dochter iets doen.
0: Ja. Dan hadden we nog een andere kandidaat. Dat was, hoe heet het, een kandidaat?
1: Albert. Albert Nijhuis.
0: En Albert Nijhuis wil heel graag meedoen. Zit ook in de pennenbusiness.
1: Ja.
0: Maar die wilde alleen meedoen als de voorzitter van de balpennenvereniging meedeed.
1: Ja.
0: Dat vond hij wel leuk.
1: Want hij is 67 en de jongste balpennenverzamelaar van Nederland.
0: Ja. Dus die vonden dat leuk om met elkaar te spelen.
1: Ja.
0: Dus hebben we nu alle tweede kandidaten komen dus nu niet.
1: Nee.
0: Dus we zoeken twee andere kandidaten.
1: Ja. Mensen die door willen gaan voor Wim en Albert.
0: Ja, en liefst ook mensen uit de balpennenbusiness, maar dat hoeft niet.
1: Nee, dat is een pre, maar
0: het zou wel heel erg leuk zijn.
1: Ja.
0: Dus geef je snel op. We hebben dus twee vrije plekken, daar komt het eigenlijk om neer.
1: Ja.
0: En doe dat dan via die glasheldere NPO-luisterapp. Gaan wij luisteren naar Rob de Nijs, zonder jou.

0: prachtig. Nou, ben ik een hele grote fan van Rob de Nijs, maar prachtig toch?
1: Dit vind ik echt mooi, ja.
0: Goed, we hebben als het goed is een kandidaat, Tim.
1: Ja, ik hoop het, want het is eventjes op het laatste moment moet je toch schakelen en flexibel zijn. Maar als het goed is, hebben we contact met Cor. Die is in Sardinië. Op Sardinië.
2: Dat is goed.
0: Hallo Cor.
2: Hallo Stefan.
0: Ah, geweldig Cor dat je er bent. Heel fijn. En jij gaat Pimpampen spelen vanuit Sardinië, heb ik begrepen.
2: Ja.
0: En we hebben als het goed is, hebben we iemand anders gevonden die ook wil meedoen. En dat is, heet ze?
1: Dat is nog niet bekend.
0: Dat is nog niet bekend.
1: Nee.
0: Ze weten nog niet precies tegen wie je gaat spelen. Je kent het spel, hè, Paul?
1: Cor.
2: Nou, eerlijk gezegd, niet, nee.
0: Oh, dan kan Tim met spelletjesredacteur, die legt het even uit.
1: Cor, het is echt heel simpel. We spelen met drie categorieën. En daar is een letter aan verbonden. Dus het zou bijvoorbeeld kunnen zijn, wat vind je op de boerderij met een K?
0: Kip.
1: Nou, als je dan kip zegt, dan heb je die ronde gewonnen.
0: Dan nog een ronde doen? Nog een categorietje doen?
1: Ja, voor Cor, hè?
0: Ja, voor Cor. Okay. Druk mee.
1: Ja. Wat vind je in de supermarkt met een P?
2: Peperkoek.
1: Nou, peperkoek, kijk, ja, Cor, ja. Hartstikke sterk. Ja,
0: dan hadden het nu 1-1 gestaan.
1: Ja.
0: We hebben volgens mij een kandidaat.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hallo, met wie spreek ik?
3: Hi, met Jessica Zonneberg.
0: Hey Jessica, je zit erin. Je mag meedoen met Pim Pam Pim.
3: Ja, is goed.
0: Ben je er klaar voor? Dan starten wij de vormgeving en dan wijst het zich vanzelf.
1: Je speelt tegen Cor.
3: Ik speel tegen Cor, oké. Okay.
4: Pim Pam Pim.
0: Ja Tim, ga je gang.
1: Een hele goede middag beiden. We gaan meteen naar de eerste categorie. En dat is wat niet mag ontbreken in een 70s woonkamer.
5: Categorie 1.
1: Oh. Ja, wat niet mag ontbreken in een 70s woonkamer. Met een...
0: Met een...
1: Ja, hij draait nog. L.
0: Luxaflex.
1: Hallo.
0: Luxaflex.
1: Oh, Jessica.
0: Ja. 1-1. Dat vond ik goed, zeg Luxaflex.
3: Yes.
0: Echt goed.
5: Categorie 2.
1: Categorie 2 alweer. Iets wat plakt met een...
0: Iets wat plakt met een...
1: Dat is te lang, hoor.
0: Ja?
1: Een K.
0: Iets wat plakt met een K.
3: Katoen.
1: Katoen?
0: Katoen?
1: Wacht eventjes.
2: Nee, plak met een K.
1: Ja, Cor is nog aan nadenken.
0: Cor krijgt nog een kans, hè?
1: Katoen kan ik niet goed rekenen.
3: Nee, dat snap ik. Nee.
0: Cor, met een K. Wat plak met een K?
2: Plak met een K. Kaas.
0: Kaas?
1: Ja, ze kan het zeker plakken.
0: Ja, helemaal goed. We gaan naar, categorie nummer 3.
1: Nou, de mokerslag. Redens om vroeg naar bed te gaan. Redenen om vroeg naar bed te gaan.
0: Redenen om vroeg naar bed te gaan.
1: Met een P. Een P.
3: Plassen. Omdat je moet plassen, dat je dan vroeg naar bed gaat.
0: Dat je denkt, ik ga vandaag eens even lekker vroeg naar bed.
3: Ja.
1: Plassen.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Die moet je toch even uitleggen, want...
3: Ja, geen idee. Ja, nee. Omdat de hond moet plassen.
1: Omdat de hond moet plassen.
0: En daarom ga je lekker vroeg naar bed.
1: Omdat hij vroeg moet plassen.
3: Ja, en dan laat je hem uit.
0: Ja, maar wat is dat de P van plassen van een hond?
3: Nee, dat dan weer niet.
0: Nee, ik vind het een reservecategorie.
3: Oké. Okay. Ik mag nog een keer raden.
1: De reservecategorie is toch maar weer wat je vindt op de boerderij.
0: Wat je vindt op de boerderij? Jongen. Boerderij.
1: Oeh. Wat je vindt op de boerderij met een Z.
3: Zinkenemmer.
0: Ja, Jessica was eerder.
1: Ja, zinkenemmer. Ja.
0: Zinkenemmer, ja, dat is echt goed, hoor. Zinkenemmer.
1: Jessica.
0: Gefeliciteerd, Jessica. En Cor, jij hebt fantastisch gedaan.
2: Ja.
0: Ja, maar er zit ook nog een vertraging in. Want jij praat helemaal vanuit
1: Sardinië.
0: En Jessica zit natuurlijk vlak om de hoek.
3: Ja, joh.
0: Maar wat betekent dit, Tim, voor qua prijzen?
1: Nou, Jessica, jij krijgt die flow.

Mijn naam is Thijs van Leer. Goedemiddag.

0: leuk. Het is lang geleden weer. Even meezingen hoor, dat appt allemaal. Hè. Jessica is heel blij met haar floating pen. Harry van der Maat, onze schaduwredacteur, die zegt... Pim, pam, pen, leuk format, Tim. Ja. Maar ga er niet te lang mee door. Hou de vaart er een beetje in.
1: Terwijl, ik ben het er wel mee eens, want dat rad is gewoon te lang.
0: Als mensen het hebben, gaan leuk spel vinden. Ja, ik heb het idee dat mensen het heel leuk spel vinden.
1: Ik denk dat ook nog steeds, maar laat
0: ook
1: maar weten.
0: Ook groot succes op Radio Noord-Holland, hoor.
1: Zeker. Ja. Maar goed, als het niet leuk is, dan bedenk ik zo weer iets anders, hoor.
0: Je hebt zoveel spelletjes hier binnen, zak. Ja. Goed, we gaan tempo maken, want dit is natuurlijk de tune van de Radio Tour de France. En de Tour de France komt natuurlijk aan. We zitten nu natuurlijk helemaal in het WK, laten we wel weten. Maar de Tour komt eraan en we hebben iets heel moois. En dat gaan we nog niet aan de grote klok hangen, maar wel hier in de bus. Tim, wij, of dat ik zeker niet, maar jij als admin dame en Cor Snijder als websnijder hebben een spel ontwikkeld.
1: Ja, we hebben eigenlijk de stoute schoenen aangestoken. Ja. We hebben gezegd, we willen eigenlijk met de bus een tourpool opstarten. Ja. Gewoon onze eigen
0: met
1: pool.
0: Eigen pooltje voor in de bus.
1: Ja, met onze eigen regels.
0: Eigen mensen.
1: Eigen mensen en gewoon inderdaad niet aan de grote klok. Maar goed, we hebben dus nu een websnijder heeft een website gebouwd.
0: Ja.
1: En die is nu nog niet officieel online. Ja. Maar hij is al wel te bezoeken. En we zoeken eigenlijk, omdat wij ook nieuw zijn in deze wereld...
0: Ja.
1: Een testpanel. Ja.
0: Het ziet er heel professioneel uit. Ik zit ook in het testpanel. Het is geweldig eigenlijk, vind ik hoor.
1: Ja.
0: Maar als je wil meedoen, dan heel graag. Waar moeten ze heen?
1: Ja, magischspel.nl.
0: Dus magischspel.nl. En we hopen eigenlijk zoveel mogelijk mensen die meedoen. En dat we straks het succesvolste, het populairste Magical Mystery Tour spel hebben van de hele wereld.
1: Ja, dat hopen we inderdaad. Ja. Maar goed, de echte officiële release komt later. Hè? Dus dit is echt heel exclusief nog.
0: Ja.
1: Als je nu wilt testen. Magischspel.nl.
0: Laat even weten of je het doet. Het zou heel leuk zijn. Nog één keer het adres.
1: Magischspel.nl. Dat is best moeilijk woord, magisch, vind ik zelf.
0: Ja, dat is,
1: M-A-G-I-S-S-C-H.
0: C-H.
1: Spel.
0: Spel.
1: Maar het ruimt lekker.
0: En dan .nl, dat wijst zich vanzelf. Ja.
1: Dus, dankjewel. Dat is het.

0: Sammy Davis Jr., de Candyman Ken. En je luistert naar de Magical Mystery Tour. Een virtuele busreis in je hoofd. Geheel op jouw golflengte. NPO Radio 5. Tim, we hebben al mensen die meedoen, hè?
1: Ja, Ballonnenpret heeft zich net aangemeld. Ja. Wilfred.
0: Ja.
1: En nog iemand. Theo Mulder.
0: Joris Kingma.
1: Joris Kingma zit erin. Inderdaad.
0: We willen zoveel mogelijk mensen hebben eigenlijk. Dus help ons eventjes. Ga even naar Magical.
1: Magischspel.nl. Henk van Overveen zit er nu ook in.
0: Magischspel.nl.
1: Ja, dat is het. Ja.

0: testspelers.
1: Ja, Frank Flint is de laatste.
0: Ja, magischspel.nl. Help ons. Als je, ook testspeler wil worden, ga naar magischspel.nl. Ja. Ik zou er eigenlijk ongeveer 50 willen hebben.
1: In het testpanel.
0: In het testpanel.
1: Ja, en daarna echt honderden, hoop ik.
0: Ja, en je blijft ook meespelen dan, hè? Als het,
1: Ja, als je er helemaal in zit, dan ben je er klaar voor. Kijk.

0: Huub Somers komt binnen als testspeler. Tot zo.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Huh? Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: En het is alweer 3 uur.
14: Zo, ja, dat gaat snel.
0: Exact 3 uur in je reis met de Magical Mystery Tour. Een busreis geldt op jouw golflengte. En hier is het NOS Journaal met Clemens Peters. Clemens,
15: ja.
0: Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het kabinet neemt extra maatregelen om het online gokken te beheersen. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. En ook moeten gokkers in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Sinds online gokken in Nederland is gelegaliseerd, is het aantal verslaafden vooral onder jongeren toegenomen. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. En dat zeiden ze vandaag op een tussentijdse zitting.
16: Dit dossier is dermate omvangrijk dat wij, en ik heb gezegd, die periode die wij vragen is ook op ervaring gebaseerd, dat het ons veel tijd zal kosten om ons goed in dat dossier in te lezen.
15: Want dat dossier in hoger beroep telt 90.000 pagina's. Het zou wel betekenen dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Op de plaats van het verkeersongeluk in Zeeland gisteren leggen mensen bloemen en knuffels neer voor de slachtoffers en de nabestaanden. Romano legt bloemen neer voor een schoolvriendje die op dit moment in het ziekenhuis ligt.
17: Hij heeft bij mij in de klas gezeten. In groep 7 was dat. En toen heb ik gehoord via een groepsapp op mijn telefoon dat hij 2 benen gebroken heeft en bij zijn oogst waarschijnlijk in coma ligt.
15: Een auto raakte gisteren van de weg en reed een groep kinderen en begeleiders aan op het fietspad. Bij het ongeluk kwamen de directeur van de basisschool en 3 kinderen uit groep 8 om het leven. En 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd. En was bekend om zijn kleurrijke schilderijen, vaak met zwembaden. Zijn bekendste werk werd voor 90 miljoen euro verkocht. Hij was 88 jaar. Het weer vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar er is nog steeds kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer.
0: Dankjewel, Clemens. Tot straks.
14: Tot straks.
0: Tim, jij nog iets zeggen?
14: Tot straks, Clemens. Ook namens mij.
0: Ja, ook jij. Ja. Ja, dan tot straks. Ja.
14: Nou,
0: ja,
14: tot straks.
0: Nog iemand?
14: Ja, hartstikke bedankt.
18: Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Je weet wat je te wachten staat. Dus voel je welkom. De Magical Mystery Tour. Stevens

0: Die nummers van Supertram, die zitten als een thriller in elkaar. Het is een heel mooi begin, midden, eind, het einde is ook altijd helemaal perfect.
1: Super complex.
0: Wat zeg je?
1: Complex.
0: Complex, maar ook weer zo toegankelijk.
1: Zeker,
0: Give a Little Bit, een opgave naar 1977. Supertram was dat. Tim, ik kreeg net een berichtje van Carlo Vos. En Carlo die zei, waarom hebben jullie geen verkeersinformatie? Want en sowieso, als er verkeersinformatie is op de radio, dan is het altijd verkeersinformatie, files, grote wegen. Maar nooit A-wegen, maar nooit eens een keer een N-weg.
1: Nee, dat is waar.
0: Dus, heb jij verkeersinformatie?
1: Ja, voor Carlo.
0: Ja?
1: Ja, ik heb er 4 en ik noem alleen de kortste. Op de N57 Stellendam Ouddorp, daar is 5 minuten vertraging langzaam rijdend verkeer. Op de N57, daar staat het even stil tussen Rotterdam en Voorne-Putten, 14 minuten vertraging. Dan nog een korte op de N57, diezelfde N57, langzaam rijdend verkeer tussen Middelburg en Vrouwenpolder, daar heb je 6 minuten vertraging. Ja. En de laatste staat op de N99, ik had er nog nooit van gehoord, Den Helder, 5 minuten vertraging tussen Westerland en Brezand.
0: Dankjewel. En sta jij op dit moment stil op een N-weg die Tim zojuist niet heeft genoemd? Laat het ons dan even weten. Dan kunnen we dat straks nog even aanpassen hier in de bus. Lieve mensen, lieve reizigers, van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. Hier in de bus nog steeds aanwezig. De Immer, goedlachse buschauffeur, man met diverse diploma's. Cor Snijder.
2: Dames en heren, goedemiddag.
0: Ook hier aanwezig tour operator, geluksanimator Tim Dame. Tim, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wim Aus Tirol die komt zojuist binnen en zegt... Hallo team, vandaag midden in de verbouwing, dus ik rijd even niet mee. Ik pak de bus wat later. Dat vind ik zo fijn. Mensen dat ook doen tegenwoordig.
1: Afmelden.
0: Afmelden als ze niet zijn. En deze ook nog even meepakken. Franco Carboni, beste vrienden van de Magical Mystery Tour. Ben ingestapt op Sardinië. De participant aan het Pin-Pan-Pen-spel. En kwam van dat mooie eiland, die man. Die onze kandidaat, hè?
1: Ja.
0: En ik ben daar geboren. Geniet van de muziek.
1: Wauw.
0: Franco.
1: Wat prachtig. Ik heb hier ook nog een van Cynthia. Die zegt, hoi hoi, kunnen jullie Rosalie van Blanken een duwtje in de rug geven? Zij loopt op dit moment een trekvogelroute 414 kilometer. Van Bergen aan Zee naar Enschede in 20 dagen voor een NAH, niet aangeboren hersenletsel. En zij doet dit om geld op te halen. Ze is te volgen via Facebook en zondag heeft ze de finish. En de pijntjes komen nu, dus ze kan wel even een opkikker gebruiken.
0: Ja, dat is toch goed.
1: Ja.
0: En dan heb ik nog een PS van haar ook nog.
1: Wat zegt ze?
0: Ze zegt, ze heeft zelf ook een niet aangeboren hersenletsel, dus het is extra zwaar voor haar.
1: Wauw.
0: Nou, sterkte.
1: Heel veel succes, ja.
0: En je kunt haar via Facebook volgen, dus dat is wel heel leuk.
1: Rosalie van Blanken.
3: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.

0: Dit werkt louterend. Ain't No Mountain High Enough, Diana Ross. En dan moet ik meteen ook weer denken aan de kaarten van Vivien. Want dit is ook een tekst voor een kaart. Ain't No Mountain High Enough.
1: Vind ik ook.
0: Laat
1: heel
0: je
1: mooi.
0: Niet gek maken en ook zeker niet normaal. En die van jou was...
1: Als het leven je laat struikelen, maak er dan een salto van.
0: Wat heel fijn is om te merken is dat heel veel mensen zich inmiddels hebben aangemeld.
1: Ja.
0: Voor magischspel.nl. Een magisch spel aan elkaar, hè?
1: Ja.
0: Magischspel.nl.
1: Ja.
0: Karin bijvoorbeeld, die zegt, we komen er straks uitgebreid op terug. Maar Karin die zegt, leuk, ik heb me aangemeld voor het testpanel. Nickname Polly. Handig, die groeien die jullie al gemaakt hebben. Handig, die groepen die jullie al hebben gemaakt, geldt een hoop keuzestress. En het is zo laagdrempelig voor iedereen, dus ook voor mij. Ik heb mijn team bij elkaar, vind het nu al spannend. Nou, is toch, die zit erin.
1: Dat is een mooi compliment.
0: Dat is heel leuk.
1: Ja.
0: Rob nog eventjes, die zegt, het is goed luisteren naar jullie met een nieuwe halve knie. Doezelend in mij een beetje. Nou, dat is toch mooi. Dat is ook al ingewikkeld eigenlijk, een halve knie.
1: Dat lijkt me ook ingewikkeld, ja. Lijkt me echt even wennen.
0: Oh, nou misschien dat we je straks nog even bellen, Rob, hoe dat precies zit met een halve knie. Ja, een hele knie, daar kan ik nog iets bij voorstellen, maar een halve knie.
1: Nee.
0: Nou goed, we gaan eventjes ervoor zitten. Wij zitten in ieder geval klaar voor hier in de bus. Want we hebben iets moois.
1: Dat kun je wel zeggen, ja. Want vandaag op 12 juni is het de sterfdag van Hendrik Jut. En dat is een, dat is mijn man. Dat is een 19e-eeuwse moordenaar wiens naam voorleeft in de uitdrukking de kop van Jut.
0: Ja.
1: Ja, en die Hendrik Jut, dat is eigenlijk al jarenlang een obsessie van onze incidentele podcastredacteur Teun Eysink.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, ja, hij heeft ooit de podcast Marmite gemaakt.
0: Ja, wij kennen het als Marmite. Hè? Maar
1: Marmite, ja.
0: Marmite is natuurlijk...
1: Hij is op zoek gegaan naar de oorsprong van dat product.
0: Dat was echt prijswinnend.
1: Ja, absoluut. En hij heeft gezegd, ik ga in dat format ga ik gewoon een podcast maken over Hendrik Jut.
0: Ja.
1: Over waar die man vandaan komt en wat zijn verhaal is. Ja. En dat is nu na 4 jaar gelukt.
0: Ja, hij is er 4 jaar mee bezig geweest, maar ja.
1: Ja, en wij mogen nu de eerste aflevering uitzenden. Ja. Van,
0: titel.
1: Van deze podcast.
0: Titel is...
1: Op zoek naar de kop van Jut.
0: Ondertitel.
1: Met als ondertitel inderdaad een historische true crime van eigen bodem. Omdat een waar gebeurd verhaal soms elke fictie overtreft.
2: Dit is een podcast van NPO Luister en KRO NCRV.
3: Iedereen die wel eens op de kermis is geweest, kent het wel. De kop van Jut. De attractie om het hele dorp te laten zien hoe sterk je bent. En je kent natuurlijk ook het spreekwoord de kop van Jut zijn. Dat zoiets inhoudt als ergens het slachtoffer van zijn. Maar wist je dat zowel de attractie als het spreekwoord gebaseerd zijn op iemand die echt bestaan heeft? Dit is de Korte Podcast. Op zoek naar de kop van Jut. Hendrik Jut wordt in 1851 in Den Haag geboren als buitenechtelijk kind van Maria Geertruida Jut. Hendrik ontvlucht zo gauw als het kan zijn ouderlijk huis en treedt in dienst bij het leger. Maar daar valt hij van zijn paard en raakt wegens lichaamsgebreken ongeschikt voor het militaire werk. En vanaf dan moet hij de eindjes aan elkaar knopen door in verschillende hotels rond Den Haag als kelner te werken. Bij Hotel Pico aan het Spui lacht het leven hem dan alsnog toe. Hij ontmoet er zijn grote liefde, Christina Goedvolk. In 1872 vertrekken zowel Hendrik als Christina bij Hotel Pico, waarna Christina voor korte tijd aan de slag gaat als dienstbode bij de rijke weduwe Maximiliana Theodora van der Kouwe ten Katen. Maar de vreugde is van korte duur. Hendrik raakt zijn baan kwijt en het paar krijgt geldproblemen. Uit pure wanhoop ontvouwt zich in de hoofden van Hendrik en Christina een duister plan. De weduwe van der Kouwe ten Katen laat nogal graag haar rijkdom zien. En dat zal haar ondergang worden. Hendrik leent geld van zijn moeder en van dat geld koopt hij 2 pistolen en een dolk. Vervolgens trekt het paar weer naar de woning. Daar doet nietsvermoedend dienstmeisje Leentje Belo open. Hendrik bedenkt zich geen moment, trekt zijn dolk en richt een bloedbad aan. De oude dame komt ook naar hem toe, weet hem in de strijd nog te verwonden, maar ontkomt uiteindelijk ook niet aan de dolk van Hendrik Jut. De politie pakt verschillende verdachten op. Maar Hendrik en Christina weten te ontkomen. Ze trouwen en ontvluchten het land en ze gaan naar New York. Maar eenmaal weer terug in Nederland praat Hendrik waarschijnlijk in een dronken bui zijn mond voorbij. Agenten snellen naar de woning van de Jutten en vatten ze in de kraag. En op 6 mei 1876, 4 jaar na de moord, doet het Hof eindelijk uitspraak. Hendrik krijgt levenslang en Christina 12 jaar. En dat maakt het volk woedend. Het volk vindt dat de beide Jutten de doodstraf verdienen. Maar die is net 6 jaar daarvoor afgeschaft. Ondertussen maakt een slimme kermisuitbater gebruik van de situatie. Hij geeft de al bestaande kermisattractie Ted de Turk, wat Frans is voor Turkshoofd, de naam De Kop van Jut. En zo kunnen kermisbezoekers hun woede africhten door met een grote moker op Hendrik zijn kop te slaan.
4: Op 2. En de laatste. Kom maar.
3: En zo komt mijn zoektocht naar De Kop van Jut ten einde.
0: Wat een verhaal.
1: Zo, jeetje, ja.

0: Ik heb al gehuild bij dit nummer. Mommy Gets By, Paul McCartney, Mama. Ik kan niet uitspreken zoals hij dat doet. Met zijn accent natuurlijk. Nee. Van het prachtige album The Boys of Dungeon Lane. En dat is echt zo'n typisch Paul McCartney album. Luister je het album de eerste keer, dan denk je, een mooi album. Maar ga je het de tweede keer beluisteren, dan denk je, hier weer een mooi album. En dan de derde keer, dan ben je er eigenlijk al aan verslaafd. Zo is het. Tim, we moeten even een aantal dingen bespreken. We hebben zometeen een ingesproken voicemail, die wil ik even laten horen.
1: Oké.
0: Okay. Ja? Ja. Dan gisteren kreeg ik natuurlijk een prijs.
1: Ja.
0: De Ere Zilveren Marijs microfoon. Dat was een fantastische middag. Ik was verguld, hè? Ik zag er verguld uit.
1: Ja, je had het echt, en terecht ook. Ja. En een hele mooie speech.
0: Ja.
1: Daar heb ik echt van genoten.
0: En ik had me ook voorgenomen, zorg nou dat je er zin in hebt. En ik ga niet overal tegenop zien. Van,
1: nee. Wop. Nou, dat straalde je wel uit, ja.
0: Ik was op mijn gemak. En jullie ook, want jullie waren er natuurlijk bij. Want het gaat dan, het is een oeuvreprijs. En jullie zijn natuurlijk een onderdeel van dat hele oeuvre.
1: Ja.
0: Maar toen gebeurde er iets, want er werden natuurlijk ook zilveren reismicrofoons uitgereikt aan programma's van nu.
1: Nipkofschijven.
0: Het was echt behoorlijk wat.
1: Ja.
0: Maar bij de zilveren reismicrofoon was genomineerd.
1: Ja, Boekenstein en de Wijk.
0: Ja, en dat zijn twee. Jij bent vooral een fan van Boekenstein, hè?
1: Arend-Jan Boekenstein, ja. Dus op mijn gemak vind ik een groot woord. Zo liep ik daar niet rond, want hij liep daar ook rond. Ja. En voor mij is Arend-Jan Boekenstein heel groot.
0: Ja, hij zegt zelfs net voor mij, wat Paul McCartney voor jou is, is Boekenstein voor mij.
1: Ja.
0: En dat wist ik, dus ik zag hem lopen. Ja. En in één keer zie ik jou met hem praten.
1: Ja, voor ik het wist had ik een gesprek. Want Arend-Jan Boekenstein blijkt ook nog eens heel leuk in de omgang te zijn. Dus hij raadde me eigenlijk een biertje aan. Hij vroeg eerst van, zijn jullie voor welke podcast zijn jullie hier?
0: Ja, iedereen denkt dat je inmiddels van een podcast bent. Dus,
1: of ben je een tv-jongen?
0: Ja.
1: Toen zei ik, nee, ik ben onderdeel van het oeuvre van... Dat zei je kort toen.
0: Ja.
1: Onderdeel van het oeuvre van Stefan Stassen.
0: Oh, zei je dat tegen Boekenstein?
1: Ja, en toen zei hij nog, nou, wat een wonderlijke man moet dat zijn, hoor, die Stefan Stassen. Ja, zeker weten. En toen heeft hij ons een biertje aangeraden, zijn lievelingsbiertje.
0: Ja.
1: Ga ik niet hier uit de doeken doen, maar die heb ik wel gedronken. Het was heel lekker.
0: Wit biertje.
1: Wit bier, inderdaad. Ja. Nee, dus dat was een ontmoeting om nooit te vergeten.
0: Ja, het is nog heel laat geworden, heb ik begrepen.
1: Ja. Behoorlijk laat, Ik zit ook weer laag in de stem vandaag.
0: In een tent waar, dat heb ik allemaal niet meegemaakt, maar waar ook nog andere grote mensen aanwezig waren, waar jij nog mee hebt gepraat. Vert Grapperhaus heb je mee gepraat.
1: Vert Grapperhaus was inderdaad. Vert. Jeroen Pauw. Ja.
0: Sinan.
1: Kan
0: was er ook.
1: Ja, goed. Het was een behoorlijke happening.
0: Je hebt genoten, dat is
1: absoluut. En jij dus ook, en daar gaat het om.
0: Ja. We hebben een ingesproken voicemail.
1: Nu maar doen. Ja.
0: Die gaan we nu beluisteren.
2: Welkom bij Vodafone Voicemail. U heeft één nieuw bericht.
3: Ja, goedemiddag met Sonja Michielsen. Ik had in ons laatste contact beloofd dat ik misschien nog wel iets uit mijn eigen schrijfwerk kon aanbieden. Zwoele wind speelt door welig geel. Het koolzaad bloeit, gewassen gedijen en vogels vrijen. Een natuurlijk tafereel, kosmossen, sierig grillig schors, dat voor insecten dient als veilig habitat. Flora geuren en merelgang, schittering in watergang, de zoen van een bij, schoonheid. En leven in zomertij. Seizoenen in eigen gedrag. Processen bepalen het beeld. Emotie dat voor ontroering staat wanneer het blad het hout verlaat. Dwarrelend brons en goud in haar laatste gang op weg. Voorboden belang. Mochten jullie het kunnen gebruiken, dan misschien mag ik het voluit weten dan. Groetjes, Sonja.

0: Goedemiddag, hier uw buschauffeur. Even het aandacht voor het volgende.
1: Hola, dan gaan we uit eten. Goedenavond, meneer.
2: Bonsoir, monsieur.
1: Mag ik het menu à la carte?
2: Puis-je voir la carte?
3: Ik wil graag een kalfskotelet. Une côtelette de veau. Een varkenskotelet.
1: Wat wilt u drinken?
2: Qu'aimeriez-vous boire?
3: Een pils, alstublieft.
2: Prost. À votre santé.

0: Charles naar voren met J'ai vu Paris. En Franse muziek doet het enorm goed hier in de Magic Community Tourbus. Krijgen we altijd leuke reacties over. Hè?
1: Ja.
0: Ook een keer van Harry van der Maat. Wat heerlijk Franse muziek in de bus. Doet het altijd goed. En overigens Harry van der Maat, heel leuk. Heeft net hier in de bus een reanimatieoefening gedaan voor het Rode Kruis. Dat was een oefening eigenlijk. Hè? Dus wij hebben Harry van der Maat mogen reanimeren. Ja, en dat ging fantastisch.
1: Behoorlijk intens, hoor.
0: Ja,
1: wel.
0: Maar morgen is het voor het echt iemand. Hij werkt voor het Rode Kruis. En dan krijgt hij dus een serieuze reanimatieoefening.
1: Ja.
0: Maar dit ging al fantastisch mooi. Ja, veel reacties op het nummer van Paul McCartney. Iedereen vindt het prachtig.
1: Astrid M. stuurt nog harte ogen.
0: Wat?
1: Harte ogen. Harte ogen stuurt Astrid M.
0: Harte ogen?
1: Zo'n pop met een harte ogen.
0: Oké. Okay. Goed.
1: Emoticon. Ja, hard.
0: Emoticon is het toch? Nou goed, laten we moeten door. Dit is even vertragen. We hebben straks ook nog de doorgeefvraag. Heel eventjes over morgen. Want morgen is natuurlijk een hele leuke dag.
1: Ja.
0: En dan begint de week van de jaren 70. Is mijn favoriete week. Ik wou bijna zeggen al 70 jaar, maar al heel lang. Week van de jaren 70 is mijn week.
1: Ja.
0: En wij werken met flashbacks morgen.
1: Ja.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, flashbacks.
0: Zullen we even vormgeving erbij doen?
1: Nou, wel ja.
2: Magical Mystery Tour 70s Flashback.
1: Ja, een jaren 70 flashback. Dat kan alles zijn. Jouw flashback. Jij bepaalt eigenlijk wat voor flashback een jaren 70 flashback is. En en we hebben hier ook nog. Dus daar zijn we naar op zoek. Ja, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat zijn we zo. Daar kun je al de hele avond over nadenken. Ja. Wat je morgen als flashback wil horen.
1: Ja, iets uit de jaren 70.
0: Ja, mag ook je eigen flashback zijn, natuurlijk, waar je bij betrokken bent geweest.
1: Zeker, ja. Eigen herinneringen, flashbacks, inderdaad. Ja. Maar als grote top dit jaar hebben we ook iemand uitgenodigd.
0: Ja, heel leuk.
1: Aangetrokken.
0: Ja.
1: Dat is Joris Kingma.
0: Ja.
3: Ja.
1: En hij zit hier ook al in de bus. Joris, goedemiddag.
3: Jij. Hallo, goedemiddag. Ik mocht een stukje meereizen.
1: Ja, dat is natuurlijk fantastisch, want jij zegt, ik kom helemaal niet uit de jaren 70.
3: Nee.
1: Jij komt uit?
3: Ik kom uit 97.
1: Uit 97?
3: Ja. Ja.
1: Maar Joris, jij gaat wel, en dat doe je geheel op eigen kosten en rekening. De komende uren ga jij in de schatkamer van beeld en geluid.
3: Ja, nou gelukkig is dat gratis, dus dat kan wel gewoon.
1: Ja. Maar jij gaat op bestelling ook. Als mensen zeggen, ik wil iets van Joris dat hij gaat opzoeken.
3: Mm-hmm.
1: Dan kunnen mensen ook nu al kunnen dat doorgeven.
3: Ja, ja, ja. En dan ga ik op zoek naar die geluiden in beeld en geluid in de schatkamer. En dan ga ik kijken of ik die kan vinden daar.
1: Ja. Graven, maar je gaat ook zelf graven naar
3: zeker
1: dingen die jou opvallen uit die hele jaren 70.
3: Ja, ik weet alleen niet heel veel over de jaren 70, maar deze vast een categorie jaren 70. En daar ga ik van alles tegenkomen.
0: Heel leuk, hè?
1: Het is toch fantastisch? Ik vind dat echt fantastisch.
0: Ja, ik had het toevallig net even in de bus. Ik zeg, heb jij ook flippergeluiden van flipperkasten? De jaren 70 was echt een... heel veel flipperkasten waren er toen nog. Had je meteen te pakken, hè?
3: Ja, enorm veel. Dat is leuk.
1: Ja.
0: Dus flippenkasten gaan we zeker horen.
1: Zeker, ja. Maar mocht je dus nu denken, ik wil iets opgegraven hebben door Joris, geef het door, want hij gaat zo de schatkamer in en hij komt er pas morgen weer uit.
2: Magical Mystery Tour 70s Flashback.
0: Hey, wacht even.
1: Zit de doorgeefvraag al?
0: Dit zocht ik.
1: Nog mooier.

0: 1000 miles.
1: Ja, Vanessa mooi. 1000. Ja. Nou, ging het 1000.
0: Ja. Ja, ik heb er vaak ook gezeten, hoor.
1: Ja. Ja, dat is misschien wel even leuk om even te melden en te onthullen. We zitten samen op logopedie.
0: Ja.
1: En een aantal oefeningen. Dus deze bijvoorbeeld, 1000 is heel moeilijk. En de Z en de S.
0: Ja. Weymouth was net ook moeilijk.
1: Weymouth. Ja, Weymouth. Jij zegt mat, maar dat is Weymouth.
0: Weymouth.
1: Mat. Nou, dan, ja, weet je, dan,
0: dan
1: je,
0: krijg ik hem niet te pakken. Nee.
1: Nee, sowieso de te is, ja, is moeilijk.
0: Ja, het is met snor nog veel lastiger.
1: Ja, precies. Ja. Dus, maar goed, ik doe ook mee. En want ik heb ook zo mijn dingen. De te ging bij mij altijd goed. Ik heb heel veel problemen met de R.
0: Ja.
1: Ik heb van huis uit een R gekregen. Dus brood.
0: Ja.
1: Drank.
0: En jouw lipspanning is wat laag.
1: En mijn lipspanning is, ja, door mijn leeftijd is dat wat laag. Dus dan moeten wij altijd beginnen met oefeningen als pikkenpokken. Ja. Of beter een boek dan bier. Goed, lieve mensen. We moeten nog even wat melden. Er komen al heel wat flashbacks binnen. Hilversum 3 Troetelschijf, de Minimoog Synthesizer komt binnen. Iemand wil de actie van Radio Veronica, een zwembad voor Emer Oort horen.
0: Oh.
1: Dat is ongeveer november 1971. Noteer jij mee,
2: Ja, ik heb alles opgeschreven. Ja. Ik ga zoeken.
0: Oh, en Pong komt nog binnen.
1: Wie is
0: Pong,
1: dat?
0: Pong, computerspel Pong.
1: Oh, Pong, ja. Ja,
2: ja, nooit van gehoord, maar ik ga zoeken. Ja. Ja.
1: Oké, okay. Dan nog even aangaande ons spel. Medical Mystery Tourspel, dat ontwikkeld is door admin-dame en Web Snijder. Dat zijn hun bijnamen.
0: Ja.
1: Het is werkelijk een fantastisch spel. En we zoeken, het duurt nog eventjes voordat de Tour de France begint. Maar we zitten even in een testfase, dus we zoeken mensen voor het testpanel.
0: Ja.
1: Lukt het allemaal, dan doen jullie allemaal mee. Ik had gehoopt op 50 mensen. Dat is niet gelukt.
0: We zitten nu op 32.
1: Ja, dat vind ik echt jammer, te weinig.
0: Ja, magischspel.nl. Ja, je kunt je nog inschrijven.
1: Ja, dat zou heel leuk. Help mij. Magischspel.nl.
0: Ja.
1: Magischspel.nl. En als we de 50 aantikken, dan geef ik morgen een taart weg.
0: Zo, ja. Hallo zeg. Ja. Ja, nou, dat is dan bij deze afgesproken.
1: Magischspel.nl. Doe het even. Het is heel makkelijk, hè, Tim?
0: Ja, het wijst eigenlijk voor zich.
1: En hoe laat is het?
0: Ik heb het 13 minuten voor 4.
1: Ja, en zo.

0: bouwen. Alle grote mensen komen hier.
1: Ja.
0: En het is heel leuk, want wij blijven altijd gewoon tot het einde bijna. Omdat het zo gezellig is.
1: Zeker. En er zijn altijd bitterballen en blokken kaas. Ja. Het is heerlijk. Ja.
0: Maar vandaag krijgen ze bezoek van Jeffrey Hazen. Daar had ik nog nooit van gehoord. Behalve dan dat hij er al eens eerder was geweest. En toen heb ik hem leren kennen. Heel leuk
1: ja,
0: iemand.
1: Heel innemend figuur.
0: Mooie prater ook. En jij hebt een vraag voor hem bedacht.
1: Ja.
0: En die ga jij nu stellen. En straks horen wij het antwoord.
1: Tussen 4 en 5.
0: Ja, in de weekendborrel. Ben je er klaar voor?
1: Ja,
0: vraag?
1: Zeker.
0: Heb je het opgeschreven?
1: Ja, ik heb het hier voor me.
0: Oké, graag.
1: Beste Jeffrey, op YouTube zagen we een reportage van 8 jaar geleden... waarbij je de kijkers een rondleiding geeft door je huis. En op zolder laat je dan een verzameling accordeons zien... waaronder je allereerste die je kreeg toen je 5 jaar oud was. Dat was een klein groen accordeonnetje. Nou, is onze doorgeefvraag... wat kun jij ons vertellen over dat groene accordeonnetje?
0: Dus de vraag is, wat kun je ons vertellen over dat groene accordeonnetje?
1: Ja, dat is de hoofdvraag.
0: Maar heb jij niet... Want we hebben wel eens een vraag aan hem gesteld, hè? Had je toen niet dezelfde vraag gesteld?
1: Toen had ik gevraagd hoe was je jeugd? Maar wel met dezelfde aanleiding. Met iets andere vraag. Het is een hele andere vraag.
0: Je hebt je nu helemaal ingezoomd op dit groene accordeonnetje. Mooi is.
1: Omdat ik dat toen heb laten liggen en daar had ik spijt van.
0: Ja, het verhaal van het groene accordeonnetje. Hoor je straks in de weekendborrel. Gepresenteerd door de enige echte Corné Klein. Die reist nog steeds met de Magical Mystery Tour. Nog 8 minuten. En dan is deze reis voorbij. Hier zijn de Beach Boys met Get Around.

0: doorgeefvraag. In ieder geval een onderdeel, maar een belangrijk onderdeel in de weekendborrel. En dat is, dan stellen wij een vraag aan een bekende zanger. Het zijn toch meestal zangers. Ja,
1: ze hebben grote gasten.
0: Altijd grote namen, want ik maak altijd foto's ook. En dan kom ik thuis en zeg ik, nou, dan heb ik René Froker weer gehad.

0: Nou, dat is het probleem, weet je. Ik krijg een oeuvrewoord. Dat wil je een oeuvrewoord.
1: Ja.
0: Ga je naast je schoenen lopen.
1: Ja, laat je dingen los die je normaal vasthoudt.
0: Waar je heel erg op gefocust bent. En dan kondig je een plaat aan van de Beach Boys, I Get Around. En dan is het Amen Corner.
1: Ja.
0: Dat soort dingen, dat mag niet gebeuren.
1: Maar qua feeling vond ik dit wel op de Beach Boys lijken. Dat dan weer
0: ja,
1: wel.
0: Dat wel. Dus, maar ik bedoel, ik ken deze nummers.
1: Kan niet.
0: Kan
1: nee,
0: deze
1: nee,
0: nummers
1: nee.
0: Dromen. Dit kan gewoon niet.
1: Nee.
0: Dus dat zit je weer mooi met beide benen op de grond eigenlijk.
1: Heel mooi.
0: Dan nog eventjes iets anders. Want daar hadden we het net even over. Hè? Want ik wil even dit klein stukje horen. Dit is Cheerio van Justin de Wild. En dat is de nummer 1 in Nederland.
1: Overal. De top 40, Spotify, overal staat hij op 1.
0: Maakt niet uit, altijd nummer 1.

0: vergat ik dus even helemaal ook in mijn aankondiging naar jouw doorgeefvraag.
1: Ja.
0: Want die Jeffrey Heesen, die hebben we natuurlijk al een paar keer ontmoet. Maar ik vergat helemaal te zeggen dat hij, ja, die heeft zoveel hits geschreven. En dit is dus een enorme hit.
1: Dit is ook van Jeffrey.
0: Dat heeft hij gemaakt.
1: Ja, dit is...

0: Leo zegt, mooie afsluiter, Get Around van de Beach Boys. Vivi zegt met dank, goudgemalen lief, dat de Beach Boys voorbij komen. Groetjes, Vivi. En Hans zegt, mannen, als je niks doet, gaat er niks verkeerd. Daar wil ik eigenlijk mooi mee eindigen. Ben jij klaar voor je eindtekst?
1: Hobbyfilosoof, jazeker.
0: Ja?
1: Hans is een hobbyfilosoof.
0: Heel veel succes.
1: Nou, dankjewel. Tot zover deze vijfdimensionale, geestverruimende radioreis. Deze radiotour werd je belangeloos aangeboden. En namens de reisleiding bestaande uit Stefan Stassen, buschauffeur Cor Snijder, schatkameravonturier Joris Kingma en mijzelf. Bedankt voor het luisteren.
0: Ja, en lieve reizigers, dit is de eindbestemming. En vanmorgen ook de plek van vertrek als het leven zelf. Zometeen dus de weekendborrel met radiomagneet Corné Klein. De gast, de enige echte Jeffrey Hezen. En morgen is er weer een Magical Mystery Tour. De reis van je leven begint 2:02. Helemaal in het teken van de jaren 70. Allemaal op deze betoverende zender. NPO Radio 5. Tot morgen. En misschien nog even de website.
1: Magischspel.nl. 24 uur per dag geopend.
0: Magischspel.nl is vanaf nu 24 uur per dag geopend. Magischspel.nl. Tot morgen.
1: Tot morgen.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
3: The magical mystery tour is hoping to take you away. To take you away. To take you away.
4: Maak morgen mee. KRO NCRV.
5: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Het is precies 4:00, het Radio 5 NOS-journaal met Clemens Peters. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. En ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Zeker 7 mensen raakten gewond en er wordt nog onder het puin gezocht naar andere slachtoffers. Er is instortingsgevaar, zegt verslaggever Steve Bouwman.
14: Eerst was het verhaal dat dat was uit voorzorgsmaatregelen. Maar zojuist zei een woordvoerder van de veiligheidsregio dat er ook wel echt indicaties, aanwijzingen zijn voor mensen die onder het puin liggen. Wat die indicaties dan zijn, dat konden ze niet vertellen. Wat ik wel hier zie is dat ze inderdaad nog druk bezig zijn met vele speciale teams, met ook een speciale kraan. Alles om te kijken of er toch nog hier mensen onder het puin liggen.
13: Ooggetuigen zagen na de explosie vannacht mensen wegvluchten. De jongeman van 19 die gisteren werd aangehouden na het zware verkeersongeluk in Zeeland is inderdaad de bestuurder van de auto, heeft de politie nu bevestigd. De man vloog gisteren met zijn auto uit de bocht in de buurt van Hulst en reed op het fietspad van de provinciale weg in op een groep fietsende schoolkinderen. 3 van hen kwamen om, net als de directeur van de basisschool. Aan het begin van de coronacrisis was het kabinet bang voor een tekort aan IC-bedden. Oud-premier Rutte heeft dat gezegd in zijn eerste verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet zag de coronasterfte in Italië sterk oplopen. Gelukkig kwamen ziekenhuizen in Duitsland te hulp en kon volgens Rutte code zwart worden voorkomen. Lieke Wevers stopt als turnster. Ze heeft dat op Instagram gezegd. De 34-jarige Wevers gaat voor de Spaanse Turnbond werken, vertelt turncommentator Edwin Cornelissen.
15: Ze heeft de afgelopen 2 jaar al clinics uitgevoerd en over de hele wereld. Dus ja, ze is al eigenlijk een beetje bezig geweest al die 2 jaar met een nieuw leven. En ja, ze staat er denk ik ook wel wat anders in. Lieke Wevers heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het haar soms mentaal zwaar valt, het turnleven. Ze heeft wel eens vaker pauzes genomen om afstand te nemen van de sport.
13: De Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de evenwichtsbalk. Het weer vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen is het ook nog wisselvallig. En vanaf zondag wordt het dan zonniger en warmer.
11: Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De Weekendborrel. Corné Klein.

0: Ja, de show dus vandaag, de weekendborrel zonder Jan Paparazzi, heeft een snipperweekend. Is lekker even weg, doet hij goed. Maar gelukkig wel mijn protégé Bart is erbij. Bart, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij zorgt dat alles goed gaat.
1: Het gaat helemaal goed komen, denk ik. Het vond het een leuke gast.
0: Ja, dat is de man die dus de nummer 1 schreef van Justin de Wild. Je hoorde het net al bij Stefan en zijn maten. Cheerio van Justin de Wild. Maar hij heeft zelf ook een nieuwe plaat uit. Die heet Loco. Ik heb het over Jeffrey Hazen. Schuift zo meteen aan. Er is genoeg te doen. In het volgende uur nog een Deutsche Dierkletser. En natuurlijk weer een tv-topper van toen. Jouw kans op de felbegeerde rugzak van de weekendborrel. En de man die je net hoorde, Samuel Welte, echte liefde is de koop. Die won afgelopen week nog een prijs, een hele bijzondere prijs. Hij is pas 19 en dan al zo'n prijs. Een Buma Award Nationaal voor het liedje van zojuist. Echte liefde is te koop. En daarvoor gingen we terug naar begin jaren 80 met Vitesse en Rosalyn. We gaan beginnen aan de weekendborrel. Goedemiddag!

0: Stefan hiervoor, die zei het net ook al. Ja, die Cheerio, hij wist nergens van natuurlijk. Maar ik heb hem even bijgepraat hoe dat zit. Dat jij hem geschreven hebt. Ja. Je bent er zelf ook nog een beetje van slag van, geloof ik.
1: Nou ja, het is, ik moet je zeggen, het is wel iets wat gemaakt is achter de schermen. Dus ik heb veel te maken met het liedje achter de schermen. Maar in mijn hoofd is het wel een rollercoaster ook best wel, kan
0: dat
1: ik vertellen.
0: Ja. Maar hoe gaat het in zijn algemeenheid met je?
1: Ja, het gaat fantastisch goed, Corné, dankjewel. Hoe is het met jou?
0: Flink aan het sporten. Ja, nou, met mij gaat het goed. Niet aan het sporten.
1: Een klein beetje, wel,
0: maar...
1: Ja.
0: Maar jij wel, je bent flink aan het sporten?
1: Ja, ja, nou ja, ik probeer een beetje op het gewicht te blijven wat ik zou willen. Zeg maar. Dus ik moet dat wel bijhouden, inderdaad.
0: Dus vandaar die bitterballen, kaas.
1: Ja, maar ik heb gesport deze week, dus ik mag iets pakken zo.
0: Je mag iets pakken, oké. Nou ja, ik hoorde vanmorgen bij Emily, bij de buren van Sterren NL, zat je al aan een kaassoufflé.
1: Nou ja, zo gaat dat inderdaad. Als je heel veel sport, mag je ook altijd een beetje snoepen aan een kaassoufflé.
0: Jij doet iets van een loco workout, wat is dat?
1: Ja, dat heeft mijn trainer bedacht. Ook een beetje marketingtechnisch leuk om te delen op je stories, maar hij heeft ook echt een... Het is echt een loco... Het slaat helemaal nergens op. Ik ben echt een 25 minuten alleen maar hard aan het gaan. 500 meter hardlopen, walbals tegen de muur aan, door je hurken, 60 keer tegen de muur aan gooien, 6 kilo en opvallen. En
0: klinkt alsof je klaar bent voor de High Rocks.
1: Nou, ik kreeg dus heel veel DM'tjes van, ga je een High Rocks doen? Maar dat ga ik niet doen. Dit is dus mijn dagelijkse bezigheid.
0: High Rocks word je dood, zeg maar.
1: Ja,
0: tenminste, dat zou
1: inderdaad
0: bij mij wel zo zijn.
1: Ik snap hem helemaal.
0: Afgelopen week nog een feestje gehad, je vriendin jarig.
1: Ja,
0: dus dan is het ook weer bitterballen, kaas.
1: Bitterballen, kaas, barbecue. Het was van alle markten thuis weer. Dus heel goed dat ik lekker blijf sporten. Het is nog steeds mijn hobby niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik moet ook gewoon lekker fit blijven op het podium. Daar doe ik het ook voor natuurlijk.
0: Top, ja. Nou ja, goed. We gaan lekker babbelen. We gaan bitterballen eten. We pakken een spaatje blauw, want van de week op internet ging het erover dat Jan en ik dit programma elke week stomdronken presenteren. Maar misschien klinkt het zo, maar het is niet zo. We zitten niet aan... Ik zit aan een watertje.
1: Ik zie het. Ik zie het.
0: En Jeffrey die kan het bevestigen. We gaan het zo meteen hebben uiteraard over Cheerio, maar ook over jouw nieuwe hit. Loco, loco, loco, die echt onder je huid kruipt. Dat is echt een rammer. Dat wordt een echte opvolger voor Cheerio. Jeff in de studio en we gaan beginnen met Pina Colada.

0: fantastische show van de Nederlandse radio. We draaien gewoon alles door elkaar, als het maar Nederlands product is. Deze band Tower, ik kwam daar heel laat achter toen we twee mannen van Catapult hier hadden, dat het eigenlijk gewoon de band Catapult is. In elk geval grotendeels. See you tonight. En daarvoor nog Jeffrey Hasen, vanmiddag de gast in de weekendborrel Pina Colada. Dat is dan wel alcohol, maar goed, wij zitten er niet aan. Jeff, hoe was het afgelopen jaar voor jou? Want het moet een soort van rollercoaster zijn geweest, toch? Er is zoveel gebeurd, er zijn zoveel hits geweest.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja, het is nog steeds een rollercoaster eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ik begon het jaar lekker rustig op Curaçao met content opnemen voor Meisje. Met de boys Billy Dance, Brace en Afro Bros. En daarnaast schreven we natuurlijk veel door in de studio. Ook natuurlijk de nieuwe single, wat we dan zo over gaan hebben. Maar ja, dan in één keer komt er een demo voorbij. Wat in productie is gezet. Dat liedje heet Cheerio. Ja. En in één keer is die er, zeg maar.
0: Heb jij nou, zeg maar, als je in de studio zit, ook het gevoel van, dit gaat de grote zomerhit van dit jaar worden? Of heb je altijd twijfel?
1: Nou, ik heb... twijfel is er altijd, want ik durf nooit niet te hard te roepen. Ik heb bij dit liedje in de studio gezegd tegen Yuri Amore, waar ik het mee gemaakt heb. Ik heb het gemaakt met Gineke Gorter en Yuri Amore. Yuri Amore is ook verantwoordelijk voor de productie en de tekst en muziek van Is het een droom? Mijn liedje van vorig jaar. Ik schrijf heel veel liedjes met hem door het jaar heen. En wij maakten dit in Wisseloord in de studio's, dansend. En toen zei ik op een of andere manier tegen hem, dit wordt misschien... Ja, nee, ik zeg, dit wordt de grootste track die wij ooit samen hebben gemaakt. En toen keek hij, zegt, ja, is dat zo? En ik bedoelde daar niet mee dat hij dan zoveel weken op nummer 1 zou komen. Top 40, alles erop en eraan. Ik dacht, dit wordt gewoon een liedje die je altijd terug gaat horen in de kroeg. Maar dat dit zou ontpoppen tot een van de grootste Nederlandse hits nu. Ja, dat.
0: Want jij zingt hem ook op het podium nu?
1: Nou, ik heb een 1 minuut 30 band laten maken door Jurian. Wel een beetje in Jeffrey Hezen jasje, zeg maar. Gewoon een refrein, compleet refrein. En dan is hij dan afgelopen met een klein introotje. Geef ik even een beetje een introwoord waar we naartoe gaan. Ik zeg, nou, dan zeg ik, jongens, het volgende liedje die kennen we waarschijnlijk allemaal. Vind je hem niet leuk, mag je onder andere beide ook de schuld voor geven. En dan begin ik hem zo. En dan ontploft gewoon heel het plein, tent, bruiloft, maakt niet uit waar je bent.
0: Alles uit zijn dak.
1: En daar ben ik er mega trots op.
0: Ik heb een stukje van dat jij hem zingt.
2: Deze. Oh, ja. Avond.

0: Is dat gek om zo te horen?
1: Ja, dat is heel gek. Dit is het begin.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, kijk, we hebben bij de buren van NPO Sterren NL, onze dochterzender, hebben we regelmatig muziek gedraaid van Jussen de Wild. En ook deze waren we best wel vroeg bij die Cheerio. Maar dan is het toch een heel bijzonder traject hoe dat dan totaal ontploft en belandt op nummer 1 in de top 40.
2: Ja, dat is bizar. Dat is bizar. En zo zie je maar ook weer. Kijk, het is een Nederlandstalig volksliedje, of hoe je het ook wil noemen. Kijk, ik vind het tegenwoordig gewoon mainstream. Hè. De volksmuziek is gewoon. Dus ik wil het niet helemaal in een hokje duwen. Maar als je ziet dat als het Nederlandse publiek een liedje gaat omarmen, dan is er geen weg meer terug. En dat vind ik zo ontzettend mooi om te zien. Dat er als een liedje omarmd wordt. We hebben het gezien met Terug in de Tijd, Engelbewaarder, Bacardi Lemon van Mart. En dit liedje ook. En dan is er geen weg meer terug. Dan is het de weg open.
0: Het is ook heel leuk om Justin te zien op zijn socials. Hij is zo trots en zo blij. En dat hem dit overkomt.
2: Ja, dat is mega. Dat is mega. En het klinkt misschien heel gek. En ik heb niet alle wijsheid in pak natuurlijk. Maar ik zag het een paar jaar geleden al. Toen hij bij ons kwam voor een van zijn eerste liedjes die ik voor mag maken. Want ik had al 4 tracks gemaakt voor Justin met de jongens. Toen zag ik al iets, een soort sprankeltje in die jongen. Waarvan ik dacht van, ja, dat kan dus een hele grote gaan worden. Dat voel je, dat zie je. Een hele open gezicht, een open jongen op het podium. Een gezellige jongen. En een jongen die deze muziek als geen ander verstaat. En dat zie je nu maar weer.
0: Maar het grappige is, hij doet natuurlijk een paar weken voor deze Cheerio, laat zeggen 2 of 3 shows in een weekend. Waarschijnlijk voor een appel en een ei. En nu is dat gewoon 4, 5 keer zoveel geld. En ik zag die agenda op zijn social staan. 1 juni, 3 shows. 2 juni, 4 shows. 3 juni, 2 shows.
2: Ja.
0: Dat gaat gewoon de hele maand juni zo door.
2: Ja. Ja, en ik denk niet alleen juni, maar juli, daarna augustus, ook, september.
0: Precies, ja.
2: Volgens mij is hij helemaal volgeboekt. Dus dat is, ja, weet je, hebt op een gegeven moment heb je heel het pakketje wat daarbij hoort. Als er een liedje zo'n hit wordt als deze, dan ga je het zien in de boekingen die je draait. Dan ga je het zien op de airplay, de bekendheid. Hè, want van de week heeft hij in Curaçao zijn gouden plaat mogen ontvangen. Nou, Curaçao wordt hij natuurlijk ook de hele dag aangesproken voor een foto.
0: Ja, ja,
2: en,
0: ja, ja, ja.
2: En als je ziet hoe hij daarmee omgaat, daar heb ik ontzettend veel respect voor. Want natuurlijk, een fotootje en zo, dat zal hij van tevoren al meegemaakt hebben. Maar hoe dat dit ontploft is, is natuurlijk bizar.
0: We kunnen er lang over kleppen, maar we gaan hem toch draaien. Jussen de Wild, Cheerio, geschreven door onze gast vandaag. Ja, daar is hij, Jeffrey Hasten.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70.
1: Are you reeling in the year?
0: Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf morgen op NPO Radio 5.
2: It's a rich man's world.
0: De beste evergreens.

0: The Mo en Fred Astaire. Daarvoor hoorde je Cheerio van Justin de Wild. Geschreven dus door onze gast vanmiddag in de weekendborrel, Jeffrey Heesen. Jeff, druk jaar. Vorige week heb je Avrotros Muziekfeest gedaan. Hoe was dat, Moergestel?
1: Ja, het was fantastisch.
0: Ja?
1: Ja, dat was fantastisch.
0: Ondanks het weer, had jij een buitje of was het droog?
1: Nee, ik was twee liedjes droog. Dus ja. Ja, nee, dat was fantastisch. Nou ja, ik moet zeggen, ondanks het heerlijke regen paraplu's die we gezien hebben, was het een hele mooie dag.
0: Ja, gezellig toch? Ja. Super. Ik zeg een druk jaar, veel veranderingen. Een nieuw boekingskantoor. Je zit tegenwoordig bij Rocket.
1: Ja, Rocket, ja.
0: Hoe anders is dat?
1: Ja, dat is in het opzicht dat de boekingen aangenomen worden, is het hetzelfde. Ik wilde gewoon eigenlijk gewoon na een aantal jaren even een frisse wind op mijn carrière. Op de achtergrond, zeg maar. En nou, dat moet je zo zien. Soms wil je van buschauffeur wil je nou een machinist of zo. Weet ja, nou, dat had ik een beetje met dit. Even gewoon even een frisse wind. En een nieuwe platenmaatschappij. Cornelis Music. En dat gaat allemaal heel lekker, moet ik zeggen. We zijn van start en het is ook een heerlijke stad of zo.
0: Allerlei veranderingen, helemaal goed. En dan te bedenken dat ik jou jaren geleden heb ontdekt natuurlijk.
1: Dat was jij. Jij was degene die zei... Ja,
0: waar kan die factuur naartoe eigenlijk?
1: Die kan ook naar Berk Music, als je niet...
0: Zou ik ook zeggen als ik jou was. Zeg, Stefan Stassen die zit hier voor met zijn waanzinnige Magical Mystery Tour en de Stefan Stassen crew. En zij hebben elke week een doorgeefvraag voor onze gast. Okay. Dan moet je even je koptelefoon opzetten, denk ik. Anders hoor je hem niet, dan wordt het moeilijk. Komt-ie aan, de doorgeefvraag van de Magical Mystery Tour.
2: Beste Jeffrey, op YouTube zagen we een reportage van 8 jaar geleden waarbij je de kijkers een rondleiding geeft door je huis. En op zolder laat je dan een verzameling accordeons zien, waaronder je allereerste die je kreeg toen je 5 jaar oud was. Dat was een klein groen accordeonnetje. Nou, is onze doorgeefvraag, wat kan jij ons vertellen over dat groene accordeonnetje?
0: Altijd een goede vraag, hè? Ja, dit zijn klasse vragen. Bij ons is het, hoe was je skivakantie? Ga je nog op zomervakantie? Hoe was je jaar? Was het een druk jaar? Blablabla, kan ik nog een factuur sturen? Maar dit is echt klasse. De doorgeefvraag. Wat is je antwoord?
1: Mijn antwoord, dat kleine groen accordeonnetje, dat heb ik nog steeds natuurlijk thuis staan. Daar is eigenlijk voor mij alles mee begonnen. Mijn opa speelde accordeon. Ik mocht nooit aan zijn mooie witte accordeon zitten en voelen. Alleen als ik er ooit een liedje kon spelen. Nou, ook dat heb ik dan kunnen winnen, zeg maar. Ik speelde ooit voor het eerst Bruine Ogen Huilen Niet op die wit accordeon. Maar mijn echte liefde voor muziek is echt begonnen door dat accordeonnetje wat ik kreeg. Ik was 5 jaar en ik begon zo een beetje melodietjes te proberen en te trekken aan dat ding. Hè, want je moet eerst trekken om lucht te krijgen en geluid te produceren. Dus eigenlijk is er alles mee begonnen. En dat vind
0: dus
1: ik heel mooi.
0: Dus jij speelt nu gewoon perfect accordeon.
1: Nou, perfect wil ik niet zeggen, maar ik speel nog steeds accordeon. Ik schrijf er ook liedjes mee. En heel af en toe dan speel ik het ook in een demo. Als er een liedje gemaakt is, dan speel ik dus... Ik heb inmiddels voor me 6 of 7 accordeons nu. dat kleine accordeonnetje, daar kan ik niet echt liedjes mee spelen. Omdat het is 2 haakjes een speelgoed accordeonnetje. Maar ik speel nog steeds accordeon. En ik vind het allermooiste instrument wat er bestaat. Dus eigenlijk alle liefde voor muziek en met name accordeonmuziek is door dat dingetje begonnen.
0: Dan heb jij veel respect voor de legendarische Manfred Jongenelis.
1: Daar heb ik ontzettend veel respect voor. De producer van Cheerio. Nee, nou, dat is eigenlijk mijn antwoord. Wat een mooie vraag.
0: Ja, goede vraag. Hele goede vraag. Maar kijk, meestal worden liedjes geschreven of met de gitaar of op de piano. Hoe anders is dat dan met een accordeon?
1: Ja, het ligt ook een beetje wat voor liedje wil je gaan maken. Wat heb je in je hoofd? Kijk, als ik echt begin een levenslied, dat vind ik natuurlijk een van de mooiste dingen om te maken. Daar kom ik ook vandaan, het levensliedgenre. Dan moet ik dat vaak wel maken op een accordeon. En dan kan het gaan van een Polonaise liedje tot een roembadje. Dat is dan wel anders op een accordeon, zeg maar.
0: En Bailando, is daar een accordeon aan te pas gekomen?
1: Nee, Bailando is echt ontstaan door... dat is ook heel gek. Bailando is ontstaan door dat ik eigenlijk helemaal geen zin meer had in een sessie. Ik had een kerstliedje afgerond met de jongens in de studio voor Monique Smit. Ik had een dag van tevoren lekker gedronken ergens op een feestje. Ik had helemaal geen zin meer in die sessie. Ik zeg, ik ga even een plasje plegen en dan kom ik zo mijn sleutels halen. En ik had er helemaal geen zin in. En ik kom terug van de plasje plegen. En toen in één keer... Ik zeg, zet eens even die beat aan. Alle woorden die je zei ben ik al vergeten. Van ik wil bailando. En toen was dat liedje geboren. Alle woorden die...

0: In Zwolle, Gordon en Replay met de nieuwe single Me Love You. En dan voor Jeffrey Hasten met Bailando. Ontstaan op het toilet, op het potje. Toch? Op het potje is het begonnen.
1: Nou ja.
0: Zeg, zondag 13 september is ook nog een hele bijzondere dag van dit jaar. Want dan ga je een bijzonder concert geven.
1: Ja, dat wordt een soort droom die werkelijkheid wordt. Een buitenconcert. In Natuurtheater de Kerstzaal in Heeswijk-Dinter. En dat heb ik altijd al gewild. Is er nooit van gekomen. Te druk. Wel of niet doen door het weer. En nu denk ik zoiets van, ja, weet je... We hebben ook een regendruppel gezien in Moergestel.
0: Ja.
1: En dat was ook heel gezellig.
0: Toch gezellig, ja.
1: Mocht dat bij mij gebeuren, dan maak ik het ook gezellig voor de mensen. Nee, dat wordt een hele bijzondere show.
0: Dat is een hele mooie plek, hè. Want ik ben er wel eens geweest met Radio 5. Hadden we een Stef Bos concert uit mijn blote hoofd. Het is bizar. Heel mooi in de bossen.
1: Het is zo mooi. Ja, het is eigenlijk zo bijzonder en zo rustig ook. Ik ben er een paar keer geweest ook om social media op te nemen.

0: En wat commercials en zo. Dat je echt denkt van nou, als je hier een caravannetje neerzet op het podium. En je gaat er een nachtje slapen en je wordt zo 's ochtends wakker. Met die vogeltjes die fluiten. Nou, dat is fantastisch.
1: Ja, mooi hè.
0: Ja.
1: Is het helemaal uitverkocht?
0: Nou, wat zei ik? Vanmorgen waren er nog 50 kaarten. Dus nou, dat duurt niet heel lang meer, denk ik.
1: Dan zijn het er nu nog 25 natuurlijk.
0: Nou ja, ik ga het zo eens even opzoeken.
1: Ja, goed. Na deze show dan is het concert uitverkocht. Jeffrey Heesen dus. Nog een paar kaarten in de Kerstzouwe. Fantastisch Natuurtheater in Heeswijk Dinter op zondag 13 september 2026. Dan de paradeplaat bij de buren van Sterren NL. En we gaan hem hier ook draaien. Hoe is Loco geboren van Jeffrey Heesen?
0: Loco is geboren in de studio. Samen een schrijfsessie georganiseerd door Bart Jansen en Billy Dans. Ik heb al heel lang het idee om met Billy bijvoorbeeld in de studio te gaan zitten. Is er nooit van gekomen en in één keer kwam die dag er. Ja, en Loco is eigenlijk ook ontstaan. Het was een feestje in de studio. Volgens mij stond Billy met zijn shirt uit te zwaaien toen we het refrein erop hadden staan.
1: Dat wil niemand zien, maar goed, verder.
0: Ik heb de beelden, maar ik laat ze niet zien. Nee, nee.
1: Is hij, Jeffrey, de belangrijkste Nederlandstalige componist van dit moment?
0: Ja, ik denk dat het sowieso een van de belangrijkste is van Nederland.
1: Hans Thomas, de mensen waar jij mee Cheerio hebt geschreven natuurlijk. Maar ja. Billy poept ze echt uit, hè? Die maakt er 12 in de week.
0: Billy is een heel bijzonder persoon. Als je met Billy een gesprek voert aan de telefoon, dan is hij altijd... Dan moet je een uurtje vooruit trekken, want hij kan gezellig praten, zeg maar. Maar daarna, na dat gesprek, dan in één keer, dan krijg je ook appjes met demo's. Ja, we hadden het daarover en daarover. Hij zegt, ik heb een themaatje van gemaakt. Nou, zo is Billy. Die is ontzettend bezig met teksten, verhalen en thema's. En die kan alles heel mooi verpakken in een liedje. En ik wilde dat een keer meemaken. En we hebben een aantal sessies. Nou, het is ongelooflijk, maar ik heb 2 of 3 dagen met hem afgesproken. Onder andere de dag ook met Bart Jans. Maar we hebben iets van 8 demo's liggen nu. En dat vind ik heel fijn.
1: Ja. En die klinken allemaal zo goed als Loco?
0: Nou, ik denk het wel, als ik eerlijk ben. Dat zijn best wel potentiële singles. En Loco moest gewoon natuurlijk weer een zomers liedje zijn... met wat Jeffrey Heesen invloeden. Dat moest zomers, dat moet dansbaar. En ik hou natuurlijk wel heel erg van een hoog meezinggehalte.
1: Ja.
0: Is dat gelukt, Corné?
1: Dat is zeker gelukt. Dat is zeker gelukt, ja. Het is paradeplaat bij Sterren NL. En ik ga hem voor je draaien, ook hier op Radio 5. Heel goed weekend. Waar sta je vanavond op het podium?
0: Ik sta vanavond in Sliedrecht en in Almelo.
1: Sliedrecht en Almelo. Dat is goed voor de kilometers, toch?
0: Ja, dat is perfect.
1: Met een dieseltje? Of,
0: nee, het is geen diesel.
1: Oké. Beter is elektrisch op dit moment, toch? Met de prijzen.
0: Ja, dat is bizar, hè?
1: Ja, bizar. Super dat je hier was. Tot heel erg snel. Ben je ook in Zwolle, geloof ik? Wel of niet? Muziekfeest?
0: Ik heb er nog niets van gehoord. Maar ik weet niet hoe Loco het gaat doen, dus wie weet.
1: Die Loco, Loco. We gaan hem draaien. Applausje voor Jeffrey Heesen. De nieuwe single heet Loco.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Voor de een held, voor de ander een rechtsextremist.
13: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
12: Ik, Misha Blok, ontmoet opiniemaker Wierd Duk in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond, 21:30, Avrotros, NPO 2.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 5:00 aan het Radio 5 NOS-journaal met Clemens. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Door een brand in Woerden rijden er geen treinen op de trajecten tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Dat laat NS weten. Vooralsnog is de prognose dat de treinen weer om 19:15 vanavond gaan rijden. Dat meldt ProRail. Nederland kroop in het begin van de coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en derde week van april waren volgens Rutte het spannendst.
17: Ik herinner mij natuurlijk de oploop in de ziekenhuis, waarbij de vrees was begin april dat het kon gaan tot 2400 bedden die we nodig hadden. We hadden er maar 850 die je misschien kon opschalen met heel veel moeite naar 11, 12, 1300. Maar dat was een grote zorg.
16: Nederlandse patiënten konden wel uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenaamde code zwart. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. En er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie van vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is het aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog steeds niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daarom kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Er komen strengere regels voor online gokken, zodat mensen minder snel verslaafd raken en in de schulden belanden. Goksites mogen geen reclame meer maken en je moet als gokker kunnen aantonen dat je een eventueel verlies kunt betalen. Al met al hoopt staatssecretaris Van Brugge dat dit gaat werken.
3: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegaal aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
16: Het kabinet wil legale online goksites niet verbieden, want dan is de angst dat het gokken op illegale sites alleen maar zal toenemen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen ook nog wisselvallig, maar vanaf zondag zonniger en warmer.
14: Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De Weekendborrel. Corné Klein.

Mark van Hemert, zijn nieuwe single heet Zandloopster. Van de week nog te gast bij Daniel Dekker in Lunch Lekker. Afgelopen week ook zijn grootste concert aangekondigd in de AFAS Live in Amsterdam. Daar staat hij op 23 april, ik gok 2027. Oké, met zijn eigen soloshow met als slogan Daar moet je heen. En meer dan de helft van de show is al uitverkocht, dus be there or be square. Zorg dat je je kaarten hebt voor Robert van Hemert live. En de Golden Earring nog met Bombay uit de 70s. Zometeen nog een tv-topper van toen. Dat is jouw kans op de felbegeerde rugzak van de weekendborrel. En hele fijne muziek van onder andere René. Zometeen hoor je Sweet Nothings. En vergeet het niet, we zijn ook nog op zoek naar een Deutsche Dialekletser. Je favoriete Duitsstalige plaat is welkom via onze app. Kom luister.

0: Martijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen

Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: lieve Charlotte. En modderige was. Met een dotje van modder. Wonen in mijn jas.
1: Weekendborrel. TV-toppers van toen.
2: Ik weet nog vroeger thuis, mijn moeder had van die houten blokjes anti-motten in de kast. Ken je die nog, Bart? Bart de protégé? Jij hebt ze ook of niet?
3: Nee, je zou het wel zeggen, maar...
2: Nee. Daarom zeg ik het niet, maar je hebt nooit gaten in je kleding, zeg maar.
3: Nee.
2: Ik weet eigenlijk niet of motten nog populair zijn. Geen flauw idee eigenlijk. Maar vroeger in het pittoreske Kaatsheuvel... altijd van die houten blokjes, ik weet niet wat voor dingen het waren... voor aan kleerhangers of zo, anti-mot in elk geval. We gaan het hebben over de tv-topper van toen. En daarvoor gaan we terug naar de jaren 60. Het was een hele populaire serie. Begon in Amerika, eigenlijk begin jaren 60... maar hier in Nederland met name wat later... in het tweede deel van de 60s. Hele populaire serie... Ik weet het nog, als de dag van gisteren de hele familie keek. Iedereen keek naar deze serie. Nou, weet je welke het is? De tv-topper van toen. De tune komt eraan. Dan maak je dus kans op een rugzak van de Weekendborrel. En je antwoord is van harte welkom via de NPO Luister-app. Dit is hem.

En als hint geef ik dan twee acteurs mee. Belangrijke rollen in deze serie. Ryan O'Neill en Mia Farrow. Misschien zegt je dat wat. Welke serie is het? Welke tv-topper van toen? Je antwoord dus. Van harte welkom via NPO Luister.

0: Protégé een beetje te kijken naar het weer van de komende weken. En rond 26 juni, Clemens,
1: ja,
0: zegt men, de weerprofeten zeggen dat het dan 35 tot 38 graden is.
1: Hier, in Nederland.
0: 26 juni in Nederland, ja. En dat is de dag waarop Bart gaat trouwen.
1: Oh, echt waar? Nou, dan zit je in ieder geval geramd qua...
2: Ja, maar je bent zeiknat eigenlijk met dat weer.
0: Dat worden klotsende oksels, zeg maar. Dus laten we hopen dat ze het een keer mis hebben, Bart.
2: Ik hoop
0: toch?
2: Het.
0: Ja, ja. Hè? 36 graden, zeg, als jij gaat trouwen. Poeh, lekker
1: warm.
0: Dan
1: heb je in ieder geval iets om nog jaren later over te vertellen. Of feestjes van, nou, zo, wij gingen trouwen.
0: Het was, ja, het was gezellig. Het was 35 graden, heerlijk.
1: Ja.
0: En men zegt misschien wel 40. Dus, wat heb je, een pak met een kooltrui? Of, We gaan het hebben over de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Clemens. Clemens, goedemiddag.
3: Hoi, de man van 19 die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 andere kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. En een automobilist die 4 jaar geleden tijdens carnaval in België inreed op een groep feestvierders is schuldig aan 7 keer doodslag. Hij had een telefoon in zijn hand omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. En dat soort gedrag vertoonde hij al jaren, zegt de advocaat van de slachtoffers.
4: Ik had nog een pakje over. Ik dacht, ja, het is ook een beetje raar om met lege handen aan te komen als iedereen cadeaus heeft.
1: Dat is niet de goede.
4: Ik dacht, maar weet je wat, ik geef gewoon die stroopwafels weg.
5: En is nu de stroop...
1: Ik ga even naar de... juiste quote zoeken.
0: Stroopwafels, nee, ook lekker hoor.
1: Die gaan we niet vinden.
0: Nee. Niet in dit verhaal.
1: Nee, want dat komt nu nog. Want doe je namelijk als je met collega-priesters op het punt staat de paus te ontmoeten. En je hebt helemaal niks bij je. Als enige heb je geen cadeau meegenomen. En er staan allemaal andere priesters om je heen die wel allemaal dingen bij zich houden. Nou, dat overkwam een priester van de parochie Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Hij was op bezoek in Rome. En anderen die hadden dus inderdaad Maria-beelden bij zich. En collega's uit Mexico die kwamen met flessen tequila. En toen bedacht hij dat hij in zijn tas nog een pak stroopwafels had. En dat zegt hij tegen Omroep 2.
4: Ik had nog een pakje over. Ik dacht, ja, het is ook een beetje raar om met lege handen aan te komen als iedereen cadeaus heeft. Toen dacht ik, nou, weet je wat, Ik geef gewoon die stroopwafels weg.
5: En is nu de stroopwafel dan toch wel het cadeau om te geven dan, denkt u, voor de volgende keer ook?
4: Daar moet ik nog even goed over nadenken. Dit was toeval, maar het was, ja, het is ook wel een klein lullig pakje wat je dan aanbiedt. Maar het leuke was wel dat het logo van de parochie erop stond. En het kwam van een goede bakker.
1: Nou, en hij zei tegen paus Leo dat hij ze misschien kan opeten bij de tequila uit Mexico. De spullen worden aangenomen door een medewerker van de paus. Dus of de paus ze ook echt opeet, dat is niet bekend. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is ook nog wisselvallig, maar vanaf zondag is het zonniger en warmer. En zoals we net hoorden van Corné, gaan we richting de 35 graden.
0: Nou, dat is wat ik gelezen heb. Ik heb er zelf geen verstand van, maar dat is wat ik lees online. 35 graden, Bart.
2: Ja.
0: Precies als jij gaat trouwen.
2: Ik ga een Adams kostuum, denk ik.
6: 4 tot 6 op vrijdagmiddag.
0: Ja, ik weet niet wat de

0: Borrel. TV-toppers van toen.
1: Wij gaan voor de TV-topper schakelen met Den Bos in Brabant voor Helen van Roy. Helen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hallo, met hallo, Helen, hallo. Inderdaad. Uit Den Bos. Ja. Zo'n beetje onder de Sint-Jan, toch?
2: Nou, ik ben onder de rook van de Sint-Jan geboren.
1: Ja.
2: en dat was in de Kerkstraat. Maar nu zit ik een eindje verder.
1: Ietsjes verder.
2: Wel een hele mooie buurt op de Vliert.
1: Maar zit je nog wel in de buurt van die heerlijke chocoladebollen?
2: Ja, zeker wel. Ja.
1: De allerbeste van het land, hè?
2: Ja, zeker. En ik zit er niet zo ver van het stadion af.
1: Oké. En nog even over die bollen, want je praat eroverheen. Maar eet je ze vaak, zeg maar?
2: Nee, we eten ze niet zo vaak omdat ze zo zoet zijn.
1: Ja, dat is waar. Ja.
2: Dus, en wij zijn een beetje minder met suiker op het moment.
1: Minder met suiker, want als je ze
2: maar
1: eet...
2: Maar onze kleinzoon uit Voorburg, toen hij 1 werd, die had hij er alleen.
1: Echt waar?
2: Ja.
1: Hij moet wel uitkijken, hè, want anders ontploft hij.
2: Nou, hij is nu 12.
1: Ja.
2: En nu is hij... Hij is gewoon goed.
1: Hij is niet
2: dik of zo.
1: Oké, nou perfect. Zie je wel, dus je kan makkelijk zo'n bol pakken. Hè. Maar
2: ja,
1: we gaan het even van de chocoladebollen... We gaan het even van de chocoladebollen hebben over jouw tv-serie. Want ik mag wel zeggen, het was jouw serie. Welke serie heb ik laten horen?
2: Jullie hebben... want ik hoorde de muziek.
1: Ja.
2: En dacht, oh, dat is toch Peter Place. Wat Peter heerlijk.

0: Nog goed op je beeld, zeg maar. Je hebt het nog goed voor je, die serie.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Met Mia Farrow, met... Die jongen nou ook alweer.
0: Ryan O'Neal,
1: ja.
0: En was jij een beetje verliefd op Ryan O'Neal?
1: Ja, toen wel een beetje, ja.
0: Oké. Nou, het is helemaal goed. Peyton Place, legendarische serie. En ik ga je belonen met de rugzak van de weekendborrel. We gaan zorgen dat hij supersnel in 's-Hertogenbosch is.
1: Nou, kijk er toch eens zeg.
0: Ja, hè? Ik bedank je voor het luisteren en ik bedank je voor het bellen. En een heel fijn weekend, Helen.
1: Ja, heel hartelijk dank.
0: Dankjewel.
1: Ook voor het bellen. Ja. En jullie allen ook een heerlijk weekend.
0: Dankjewel, dat gaat helemaal lukken. Dankjewel, Helen.
1: Doei.

0: duurt te lang.
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
2: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
1: Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf morgen op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: De Classics en My Lady of Spain. En Davina Michel met Duurt te lang vanmiddag nog te gast hier op Radio 5. Een heel fijn weekend en geniet zo meteen van de avondstart met Simone.
1: Hey you, this is Dance.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ik heb mensen buikpijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Nu bij Dirk. Alles van de vegetarische slager. €2,49. Ja, echt alles.
10: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 6 uur, Clemens Peters is hier met het laatste nieuws. Goedenavond.
13: Goedenavond. De man van 19 die werd opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto. 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van hun school kwamen om het leven. 3 kinderen zijn ook nog zwaar gewond. De verslagenheid in Zeeland is groot, zegt commissaris van de Koning Hugo de Jonge.
14: Ik herinner mij natuurlijk de oploop in de ziekenhuis, waarbij de vrees was beginnen.
13: Dat is niet de goede. Dat had een andere moeten zijn. Nee, gaat even niet door. In Middelburg wordt vanavond een minuut stilte gehouden. Door problemen op het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en lopend naar station Woerden gegaan. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De concerten van Harry Styles hebben volgens de Nederlandse Bank impact gehad op de inflatie in Nederland. Want door die concertreeks in Amsterdam stegen de hotelprijzen enorm, zegt de directeur van de Nederlandse Bank bij BNR.
15: Dit was het grootste effect in jaren. Dus we hebben eerder Bruce Springsteen gehad. Die had natuurlijk geen 10 concerten en ook niet allemaal in Amsterdam.
16: Nee.
15: Maar dat had ook een behoorlijk effect op de inflatie en later Coldplay.
16: Ja.
15: Maar Harry Styles breekt echt alles.
13: De DNB-directeur vindt de hoge bijdrage van de popster aan de inflatie niet per se negatief. Want al die mensen die naar Amsterdam kwamen gaven ook hun geld uit. En dat is dan weer goed voor de lokale economie. Het WK voetbal is gisteren begonnen in Mexico. Compleet met een spetterende openingsact met onder andere Shakira. En daar blijft het niet bij. Vanavond wordt opnieuw uitgepakt, zegt commentator Anne de Jong.
16: Als je van openingsceremonies houdt, dan is vandaag de dag voor je bij de wereldkampioenschappen voetbal. Er zijn er namelijk twee. En gisteren was er ook al één. In Canada en Amerika wordt het WK nu ook afgetrapt. En daar zijn natuurlijk optredens bij. In Canada komt, hoe kan het ook anders, Michael Bublé optreden. En in Los Angeles zijn Katy Perry en Future een paar van de artiesten die op het lijstje staan.
13: Canada tegen Bosnië-Herzegovina is vanavond om 9 uur. En Amerika-Paraguay is vannacht om 3 uur. En dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het nog wisselvallig, maar vanaf zondag dan wordt het zonniger en warmer.
11: Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avondstart. Simone Walraven.

0: Samen Day. Door Booker T en de MG's en de Memphis Horns op I Thank You. En daarmee is de vrijdagavondstart officieel afgetrapt. Van harte welkom. Het wedstrijdformulier is rijkelijk gevuld met de beste evergreens. Straks hoor je meer over een fluitist die als jong knaapje al te horen was op liedjes van Womack en Womack. In de catacombe reizen we af naar de jaren 60. En als je nog niet hebt gegeten, maak je geen zorgen, want er staat een overheerlijke kliekjesdrilling voor je klaar. Maar eerst roep ik graag even je hulp in bij het vinden van een plaatje aan de hand van de
1: avondspreuk.
0: Kate Bush heeft ooit gezegd: I think it's important that things are flawed. Ik denk dat het belangrijk is dat dingen gebreken vertonen. Aan welk liedje moet jij denken bij deze woorden? Laat het weten.

0: Simply Red and The Right Thing staat op hun tweede album Men and Women uit 1987. Daarvoor John Lennon, Whatever Gets You Through the Night.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Little Milton groeide op in Mississippi. Zijn vader was niet alleen boer, maar ook bluesmuzikant. En zelf stond Little Milton al vanaf zijn 12e muziek te maken op iedere straathoek in de buurt bij hem. En in 1965 scoort hij opeens een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Nou, dat leidt naar een mega lange carrière. En ik heb hier zijn derde album, genaamd Grits Ain't Groceries. En dat is een gezegde uit de zuidelijke staten. En dat betekent, ja, maar daar is helemaal niks van waar. Daar klopt geen hout van.

Music Cue, oorspronkelijk van Dale Hawkins, hier in de weergeloze versie van Creedence Clearwater Revival. Maar zij waren niet de eerste die het hebben gecoverd. Dat waren de Crew Cuts uit Canada en die deden dat al in 1957.

ook gezellig. Er stromen al allerlei suggesties binnen bij de avondspreuk van Kate Bush. Zij heeft gezegd, ik denk dat het belangrijk is dat dingen gebreken vertonen. Met andere woorden, ze hoeven niet perfect te zijn. Als jij nog geen idee hebt voor een plaatje, laat het snel even weten via de NPO Luisterapp. We gaan er zo eentje van kiezen en draaien. Maar intussen door met Tangerine. In augustus gaan ze 3 openluchtconcerten geven. En dan klinkt dit liedje vast extra mooi. Work

Womack en Womack, life is just a ballgame. En hoorde je die hele subtiele stukjes op de dwarsfluit? Die werden gespeeld door een Britse jazzmuzikant genaamd Philip Bent. En hij ging al op zijn 18e werken samen met Womack en Womack, vooral in de studio. En hij heeft ook nog gespeeld met Art Blakey. En hij maakt zijn eigen muziek, je hoort hem hier. Dit is Swing It.

0: Klikjesdag.
1: Ja, we hebben een klikjesdrilling voor je klaargezet. Drie platen die zijn overgebleven uit de stapel verzoekjes en suggesties van de afgelopen tijd. We beginnen met een berichtje van Bobby en Olivia uit Houten. Hallo, we zijn op dit moment aan het rondreizen door Californië. Vanavond gaan we onze grote held Bob Dylan voor het eerst live zien. Wil je misschien iets van hem draaien, zodat we vast in de stem...

ben al jaren onderweg in deze berg. Ik kan het einde van dit pad van hier niet zien. Ik ga door bossen en over Alpenweiden. Ik volg voorlopig de loop van een rivier. Maar ik sta nou in het midden van mijn leven. Aan mij het wordt herfst en dat voelt in de lucht. Ik ben onderweg en hoop.

mezelf. Er is veel waarover ik had moeten praten, in plaats van mij te keren in mezelf. Soms zag ik geen ster om op te varen, maar ergens was er altijd licht. En het is goed om alles los te laten. Er is eindelijk een soort van evenwicht.

het is goed om hier te zijn. Halverwege. En misschien had ik soms de waarheid moeten zeggen.

Björn van der Doelen en de Huursoldaten. Samen met Stef Bos, Halverwege. Heerlijke suggestie bij de Halverwege Drieling. Van de 88-jarige Levi uit Venlo. Levi, je bent geweldig. Dank je wel voor deze parel. Ik bedoel, die tekst, uitzicht en inzicht komen elkaar soms tegen. Speciaal liedje voor Mini de Waal uit Utrecht schrijft. Vroeger gingen wij ieder jaar in juni met de familie een weekendje weg. En de bestemming was ieder jaar anders. Maar het allereerste liedje in de auto, dat bleef altijd hetzelfde. Want dan was het meteen feest. Bobby Thurston en You Got What It Takes. Nou Mini, wat zalig. Heel veel dank iedereen voor alle muzikale suggesties. Blijf ze sturen via de NPO Luisteren. Door met 100 Proof Aged in Soul.

0: Bryan Adams, Summer of 69.
1: De avondspreuk.
0: Kate Bush heeft gezegd: ik denk dat het belangrijk is dat dingen gebreken vertonen. Nou, er staat van allerlei interessants in de NPO Luisterapp. Patricia Pai bijvoorbeeld: je bent niet hip, want je oude fietsie is altijd kapot. Ian Jury, spasticus autisticus. Maar ook Grace Jones: I'm not perfect, but I'm perfect for you.

0: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: De hele dag door.
2: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
4: Memphis Depay schiet.
3: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: Mariette Krol met het NOS Journaal.

0: Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in de wijk Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
1: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder. En dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
0: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. Ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden nu geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
2: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
0: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, denkt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avondstart. Simone Walraven.

Prince and the Revolution, Raspberry Beret. Staat op het album Around the World in a Day. Ja, is goed, doen we even tot 8 uur, oké? Okay? Van harte welkom bij deel 2 van je muzikale reis door de tijd in de wereld. Vrijdagavond start is in volle gang. En er staan nog veel meer evergreens voor je klaar. Zometeen zalvende jazz uit de vergetelheid. En een swingende samenwerking van onze avondster Jimi Hendrix. En onze huisband staat te popelen om je uit te dagen met een nieuwe notenkraker. Maar eerst een draai aan het wiel met The Birds.

0: won't you hear me now? Rona, won't you hear me now? Hey, hey, hey.
1: That's the way of the world van het gelijknamige album van Earth, Wind and Fire. We nemen weer een duikje in de vergetelheid. En Anita O'Day wordt beschouwd als een invloedrijke jazzzangeres. Maar haar werkende leven begon heel anders. In 1933, ze was toen 14 jaar. Ze besloot om haar schoolleven achter zich te laten en werd professioneel deelnemer aan walkathons. Dat zijn marathons die je ofwel wandelend doet of dansend. En zij koos voor het laatste. En om je een idee te geven hoe goed ze daarin was, in 97 dagen tijd legde zij een afstand af van 6.473 kilometer. Dat is ruim 66 kilometer per dag, dansend. En daarmee eindigde zij op de tweede plaats in de competitie. Nou ja, later volgde een lang muzikaal leven en je hoort haar nu uit 1955 met You're Getting to Be a Habit With Me.

0: Replay uit 1978. Gratis inspiratie voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Die gaan we volgende week vrijdag uitzenden de hele dag. Stemmen voor die lijst kan vanaf morgenochtend via nporadio5.nl.
1: De Avondster.
0: Een absolute aanrader voor Jimi Hendrix fans is het album West Coast Seattle Boy. De Jimi Hendrix Anthology. Het staat vol met niet eerder uitgebrachte studio- en live-opnames, maar ook samenwerkingen met The Isley Brothers bijvoorbeeld en Little Richard en saxofonist King Curtis. En er is al jaren een behoorlijke nerd-discussie gaande of Jimmy nou wel of niet lid was van King Curtis en de Kingpins. Nou, na stevig onderzoek hebben wij het antwoord: nee. Jimmy speelde namelijk mee toen de bandnaam van de Kingpins nog niet was bedacht. Ja. De muziek is er niet minder om. King Curtis en Jimi Hendrix op gitaar met Instant Groove.

Come on, Jerry. Go on and get down. That's it right there.

komen uit de staat Ohio. Zo ongelooflijk veel weergeloze funkbands komen daar vandaan om de een of andere onverklaarbare reden. Je kent de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ohio heeft een Funk Hall of Fame. Gevestigd in de hoofdstad Dayton, mocht je in de buurt zijn. Zometeen gaan wij de notenkraker spelen en traditiegetrouw is hier een hint. Ik ben heel benieuwd. Zometeen hoor je het hele fragment. Kun je meedingen naar onze sleutelhanger? Maar eerst nog eventjes Boaz.

is een notenkraker voor gevorderden vanavond. Leg je oor te luisteren. Ik ben op zoek naar de titel van een evergreen die door onze huisband in een ander jasje is gestoken. En als jij het goed hebt, pak de telefoon en bel 0800 3000 555. Als je het goed hebt, krijg jij onze sleutelhanger. Succes!

0: is waar het om gaat. Artiest mag ook, maar hoeft niet. Als je het weet, bel eventjes 0800 3000 555. En ik kijk even naar de dirigent. Ja? Oké, okay. Goedenavond met Avondstart. Met wie spreek ik?
1: Goedenavond, Simone. Ik spreek met Joop Wouters.
0: Dag Joop Wouters.
1: Zeg, met de avond.
0: Weet jij welk liedje dat is?
1: Ik dacht River Deep Mountain High.
0: Dat heb jij goed. Heb je het helemaal uitgeluisterd, het fragment? Of wist je het al eerder?
1: Ik heb het wel helemaal uitgeluisterd, ja. Maar op een gegeven moment, dan valt het zwaar en dan valt het kwartje.
0: Nou, hartstikke goed, je was er pijlsnel bij. Ik ga hem voor je draaien, Joop. Blijf even aan de lijn.
1: Doei. Doei. Fijn weekend.
0: Jij ook. Doei.
1: Hoi.

treden nog steeds op trouwens. Begin volgende week beginnen ze aan een nieuwe tour door Engeland. En mocht je benieuwd zijn naar de bijzondere geschiedenis van deze band uit Liverpool, heb ik een kijktip voor je. De documentaire Everything, The Real Thing Story. Je kan hem zien op NPO Start. Ik heb net een berichtje binnen van Peter. Hoi Simone, is Lainey Wilson al op Radio 5 voorbij gekomen met Phone Keys Wallet met John Mayer op gitaar? Echt even draaien hoor, heerlijk nummer. Ja, maar Peter, dat is een onweerstaanbare suggestie, daar kunnen wij niet omheen.

0: Samen Max.
1: Jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
13: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
14: Een heel boek? En de kinderen dan?
13: Die zijn veel te druk met spelen.
14: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
13: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
14: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
13: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
14: Proost.
13: Op sunweb.nl.
15: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog aan, zegt ProRail.
18: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
17: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hebben de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht gehad.
19: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
17: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind en dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
16: Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avond van 5. Jeroen Snel.

Have You Ever Had It Blue 1986. Het kwam uit als de soundtrack van de film Absolute Beginners. En natuurlijk hebben we het dan over de Style Council. En we openen met de Isley Brothers uit 1973 met That Lady.

Yes, het is weer vrijdagavond. Even over 8, fijn dat je luistert. Dit is de avond van 5. Cynthia en ik zijn bij jou tot 11 uur. Met een goed gesprek, een klein beetje gezelligheid. We doen ons best en we spelen uiteraard Wat mis je. Maar sowieso hè, 3 uur lang de lekkerste muziek en de beste evergreens. En zo luiden wij met elkaar, laten we dat maar zeggen, gewoon dit weekend in. Het weer belooft niet al te veel goeds dit weekend. Maar ja, volgend weekend volgens mij wel, dan zitten we ineens boven de 30 graden. Gelijk weer een ander extreem. Maar we gaan niet klagen. We zien al uit naar komend weekend, over een week. Volgend weekend, zo is het. De muziek helpt wel voor dit weekend. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Sunny Afternoon van de Kings uit 66?

0: als het avond is. Suzanne en Freek. En precies 1 jaar nadat alles stil viel, vieren Suzanne en Freek het leven. Je weet, Freek heeft uitgezaaide longkanker, is ongeneeslijk ziek. Maar groter dan ooit tevoren in een nieuwe documentaire. Suzanne en Freek vieren het leven, zo heet het, krijgen kijkers een intiem kijkje achter de schermen in aanloop naar de 10 uitverkochte shows in het Gelre Dome, waar ze onlangs dus hun shows hadden. Ja, we gaan even het over iets heel anders hebben. Maar zo kan dat in de avond van 5. Namelijk van bierfiets naar verhalenfiets. Alleen dat al klinkt als een verhaal op zich. Want in Drenthe wordt er een oude bierfiets omgebouwd tot een bijzondere theaterfiets. Niet om heel luidruchtig door een stad te trekken, maar juist om stil te staan bij het landschap van de Drentse A. Ik ga erover praten met Isel Vos. Dag Isel, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, jij wil als theatermaker deze rivier, de Drentse A, een stem geven. Want het is meer dan een water. Het is eigenlijk een landschap met geschiedenis, met bewoners, bezoekers, herinneringen, met verhalen. En waarom dan op een fiets?
1: Ja. Ja, dat is een goede vraag. Nou, het is natuurlijk zoals je weet ook een beschermd natuurgebied. Het Nationaal Park Drentse A. Dat betekent dat bijvoorbeeld het festival waar we op bij spelen een aantal jaar geleden eigenlijk al een beetje naar de rand moest verdwijnen vanwege de stikstofregels. Dus ja, je mag er eigenlijk alleen nog maar wandelend in. Of op een fiets, dachten wij. Dus hoe kunnen we de mensen dan toch nog echt het gebied inbrengen? Ja, dat kan wel fietsen. Dus mooi is het dan dat je dat samen kan doen.
0: Dus het is een hele slimme oplossing van de nood een deugd maken.
1: Ja, precies.
0: Je mag er niet zomaar een theatershow organiseren, maar je mag er nog wel fietsen. En toen dachten jullie, nou, dan gaan we dus een theaterstuk opvoeren op de fiets. En de toeschouwers, die nemen we mee. En dan is zo'n bierfiets, hè, dat je in een soort kringetje zit. Normaal rond de bar. Maar dan is dat wel de oplossing natuurlijk.
1: Ja, dat is inderdaad wat wij dachten. Het is eigenlijk bijna de enige oplossing die er te verzinnen is. En het mooie is, we hebben hem gisteren opgehaald en al even met een proefpubliek gefietst. En het is ook nog, er gebeurt ook iets heel bijzonders als je een groep mensen zo in een kringetje bij elkaar zet. Het is op zichzelf al heel bijzonder dat je met een vreemde schouder aan schouder zit. Ja. En ja, dat ding ook in beweging moet zetten. Dus je moet letterlijk samen in beweging komen. Terwijl je naar de stem van de beek luistert.
0: Want volgens mij kunnen 12 mensen op die fiets, hè? Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja. Waarvan dan 8 mensen echt moeten fietsen.
0: Ja, en 4 die kunnen op een bankje zitten. Maar onder die 12 zijn dus acteurs.
1: Ja, klopt. Er zitten ook 2 acteurs.
0: 2 acteurs en 10 toeschouwers. En wat kan je dan doen zo zittend op die bierfiets als acteur?
1: Nou, we hebben een acteur die is de chauffeur. Dus die moet echt ook opletten, sturen en vooral ook remmen als het nodig is. Ja. Maar hij speelt ook de gids. Dus hij kan ook het publiek helpen echt dingen te zien in de omgeving. En de actrice, Anne Katic, die vertolkt de A. En die zit helemaal voor op de bierfiets. En heeft een zendermicrofoontje om. En via dat zendermicrofoontje hoor je als publiek is door je koptelefoon het verhaal van de A, de geschiedenis. Maar ook haar beleving eigenlijk van echt vanuit haar bekeken. Wat een mens in al die tijd met haar gedaan heeft. Over haar heeft besloten. Heeft gediscussieerd. In haar heeft gezwommen. Er is zo ongelooflijk veel leven rondom zo'n waterader in het Drentse landschap. Ja. En daar vertelt ze ons over. Ja.
0: Ik zag, het is een beetje de grens grotendeels tussen Drenthe en Groningen.
1: Klopt.
0: En dus een heel groot verhaal met allemaal aspecten wat je zegt.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want hoe heb je die verhalen opgediept?
1: Wij zijn met verschillende mensen gaan spreken. Bijvoorbeeld natuurlijk met iemand van Nationaal Park, Drentse A, die ons alles kon vertellen over het ontstaan van het landschap. Maar we zijn bijvoorbeeld ook bij het Gronings Waterbedrijf geweest. Want wat heel grappig is dat eigenlijk het water uit de Drentse A is een van de meest zuivere beken van Nederland. En dat wordt dus ook gebruikt als drinkwater, maar dan voor de stad Groningen. Zo. Dat is echt al heel lang geleden, hebben 2 huisartsen daar bij dat water gestaan en gedacht, hoe krijgen we die vieze stad nou schoner en gezonder? En die zijn dat water daaruit gaan halen. Ja, dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. En dat is natuurlijk ook heel bijzonder. De een zal denken, oh, leuk slootje. Maar voor de ander, eigenlijk voor ons allemaal, is het ook van essentieel levensbelang dat daar schoon drinkwater uitkomt. Ja. En dat zijn hele bijzondere verhalen. We hebben ook met bewoners gesproken die er vlakbij wonen en al hun herinneringen opgehaald.
0: Ja, nou, jullie gaan fietsen tussen 3 en 5 juli. Ja, 3 dagen. Veel te kort lijkt me met dit soort verhalen en maar een beperkt aantal toeschouwers per keer.
1: Ja, dat klopt. Het is echt veel te kort. We begonnen ook met het idee van nou, we gaan 3 keer op een dag, maar we zijn inmiddels al uitgebreid naar 5 tot 6 keer op een dag en gaan ook nog try-outs fietsen. Okay. Maar we hebben inmiddels ook gelukkig al een heleboel geïnteresseerden die zeggen, willen jullie dit verhaal niet ook bij ons? Of ter gelegenheid van bijvoorbeeld het jubileum van het Nationaal Park volgend jaar. Dus we hopen vooral ook dat we iets aan het ontwikkelen zijn wat niet alleen maar even op het festival te zien is, maar wat echt een nieuwe vorm van theater maakt.
0: Ja, nou dat is het absoluut. De fiets die is vandaag opgehaald, zeg je. Die moet nu worden klaargemaakt als theaterfiets. Dat kost ook het een en ander, las ik in de krant, of in ieder geval bij RTV Drenthe. Jullie hebben iets van crowdfunding gestart.
1: Ja, dat klopt. Via het platform Voor de Kunst, dat is een supermooi platform, kun je dus als culturele instelling een crowdfunding starten. Dat betekent dat je eigenlijk aan je toekomstige publiek, of misschien gewoon mensen die een hart voor het verhaal hebben, eigenlijk een donatie vraagt. Ja. En op die manier proberen we samen genoeg geld op te halen om niet alleen de fiets te kunnen kopen, maar dus ook die ombouw naar verhalenfiets te realiseren.
0: Precies. En dan tussen 3 en 5 juli fietsen in het Drentse Schipborg. Als mensen daarbij willen zijn, hoe moeilijk ook, want het is allemaal beperkt natuurlijk qua aantallen mensen, maar hoe kunnen ze jullie bereiken?
1: Het handigste is om naar de website te gaan van Festival der A. Als wij uitverkocht zijn, zijn er andere prachtige voorstellingen te zien. Maar via die website kan je dus ook een plekje reserveren op de fiets.
0: Oké, hartstikke goed. Festival der A via het internet. Bedankt, Isil Voors. En ik zou zeggen, succes met het ombouwen van de fiets en met alle verdere voorbereidingen.
1: Dank je wel.
0: Geniet ervan straks in juli.
1: Ja, dat gaat lukken. Dank je.
0: Oké, bye bye, Isil.
1: Fijne avond.

0: Hij blijft leuk, hè? Mama's Gun. Enjoy, nummer kwam begin dit jaar uit. En wordt lekker veel gedraaid, gelukkig maar. Hier op NPO Radio 5. En dus in de avond van 5 ook. En in de avond van 5 is het 8:30 geworden. En we gaan naar de eerste ronde van Wat mis je?
1: Wat mis je?
0: Want wat is er nou lekkerder dan op vrijdagavond die geweldige evergreens mee te zingen? Moet je natuurlijk wel weten hoe de tekst gaat. Maar ja, meezingen, hardop of een beetje in gedachten, neuriënd, met de tekst zo flitsend door je hoofd. Als je dat nou goed kan en goed doet bij onze opgaven van vanavond, dan ga je een heel mooi prijzenpakket bij elkaar scharrelen. Na één goed antwoord weer je hele leuke NPO Radio 5 onderzetters. Makkelijk voor op de tuintafel volgend weekend. Als het lekker warm weer is. Na het tweede goede antwoord ga je naar de gesprekskaarten. Leuk als je visite krijgt. En het gesprek loopt een beetje dood. En het derde, ja, dat is toch wel heel mooi. De derde prijs en de hoofdprijs is die hele leuke, gave avond van 5 waterfles. Nou, zover is het allemaal nog niet. Dit is even als opwarmertje de eerste opgave. Ik ben benieuwd of je weet hoe dit liedje verder gaat.
2: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig.
0: Ja. Natuurlijk, Stef Bos met dat prachtige Papa. Ik kreeg dezelfde trek om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Maar dan, hoe gaat de tekst verder? Laat het ons weten via de app van NPO Luister. Dan bellen wij jou als je een goed antwoord geeft. Ja, als je een goed antwoord geeft, dan bellen we je. Over een uur. Dus hou er rekening mee dat je over een uurtje ongeveer bereikbaar moet zijn. Want dan gaan we naar dit fragment. Ga je het antwoord geven. En dan spelen we ook met fragment 2 en 3. Wat mis je? Dus laat het antwoord achter op de app van NPO Luister. Hoe gaat dit fragment verder?
2: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig.
0: Ja, vroeger was ik driftig. Maar dan, om even de verwarring compleet te maken, is dit Sergio Mendes en Brazil 66 uit 66. Mas

Ja, Adele blijft mooi. Hè. 2011 alweer, Set Fire to the Rain. Onlangs werd bekend dat ze verloofd is met Rich Paul. Eigenlijk laat ze nooit wat los over haar privéleven. Laat staan over haar liefdesleven. Maar ze is verloofd. Hoe leuk is dat? Ja, waar moet je aan denken bij het woord rubber band man? Aan iemand die vol elastiekjes zit, of juist aan iemand die heel soepel beweegt, dat hij haast van rubber lijkt te zijn? Nou, bij de spinners gaat het om het laatste. Rubberbandman gaat over een grote man die verrassend soepel beweegt. En volgens producer en songwriter Tom Bell is hij de persoon waar iedereen op een feestje altijd op wacht. Want zodra hij, de Rubberbandman, binnenkomt, dan pas komt het feest echt op gang. Nou, Tom die schrijft het nummer speciaal voor zijn eigen zoon, Mark. Die krijgt op school vaak de bijnaam The Fat Man, omdat hij nogal groot is. En Tom wil dat negatieve beeld veranderen. In plaats van iemand die langzaam of onhandig is, laat hij juist een grote man zien die cool is en energie heeft en fantastisch kan dansen. En daarom verandert ook de titel van het liedje zo langzaamaan van The Fat Man naar The Rubber Band Man. En dat idee werkt niet alleen in de tekst. De spinners krijgen namelijk een complete dance act bij dit nummer. Tijdens optredens verschijnen ze als enorme elastieken op het podium. En de groepsleden en de achtergrondzangeressen en zangers rekken die elastieken dan helemaal uit op het ritme van de muziek. En dat levert hele leuke beelden op. Ja, het klinkt een beetje alsof je echt met een elastiekje aan het spelen bent, maar dat effect komt van de baslijn van bassist Bob Babbitt. Hij haalt het bijzondere geluid uit zijn basgitaar met een apparaatje ertussen. Hij noemt dat zijn funkbox. Best knap. Nou, dus achter Rubber Band Man zit eigenlijk meer dan alleen een vrolijke disco-hit. Het is ook een liedje over zelfvertrouwen, over uitstraling en het doorbreken van vooroordelen. Misschien is dat wel precies waarom het nummer bijna 50 jaar later nog steeds zo aantrekkelijk werd. 1977 voor de Spinners en de Rubber Band Man.

In Suriname krijgen veel ouderen en mensen met een beperking niet de zorg die ze nodig hebben. In het Emmahuis in Paramaribo wonen ouderen die nergens anders terecht kunnen. Maar het gebouw is ernstig vervallen en onveilig. Daarom komen we in actie voor een renovatie van dit verzorgingshuis, zodat het weer een veilig thuis wordt met goede zorg. Ook ondersteunen we gezinnen die zorg dragen voor een familielid met een beperking. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Suriname.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Wegens gigantisch succes terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De 2 advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
12: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze 2 advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
11: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
13: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
11: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avond van 5. Jeroen Snel.

Respect, origineel natuurlijk van Otis Redding 1965. En Aretha Franklin deed het dunnetjes over in 1967. Welkom terug, fijn dat je luistert naar de avond van 5. Straks gaan we de dansvloer op, hè? De Friday Night Fever. Met de discoplaten van toen, de jaren 70, 80, 90. De platen uit onze jeugd, laten we dat maar zeggen. En ja, wie weet draaien we jouw favoriete dansplaat wel. Laat het ons maar weten via de app van NPO Luister. Dus wat is jouw favoriete dansplaat uit jouw jeugd? Van je klasseavond of van de vrijdagavonden in de plaatselijke discotheek? Verder spelen wij over een minuut of 7. Wat mis je? We hebben al een aantal kandidaten op de app voorbij zien komen. Nou, we gaan even hustelen. Wie weet kom je uit de mooie, grote, rode, hoge hoed. En heb ik jou straks aan de lijn. Maar eerst even naar Queen uit 1979. Don't Stop Me Now. Een nummer dat nou, heel toepasselijk is voor het WK voetbal. Dat begonnen is. En het werd ook gebruikt door het Britse Olympische team in 2012... toen de Olympische Spelen in Londen waren. Het is de moeite waard om dat eens op te zoeken. YouTube. Dan vind je ja, die British Olympics. Het Olympische team GB, Great Britain. En zij playbacken op dit nummer van Queen, Don't Stop Me Now. Met onder andere een korte inleiding van David Beckham. Is erg grappig om te zien en erg goed gemaakt, laat ik dat vooral zeggen. Maar nu gewoon naar Queen zelf, 1979. Don't Stop Me Now.

0: uit Amsterdam. Mai Tai. En in 86 hadden ze het over Female Intuition. En onze Cynthia, vanavond hier aanwezig, die had de eer om bij hen thuis te komen. En iedere keer haal ik dat verhaal weer aan. Heerlijk, Cynthia. Wij gaan spelen op 13, bijna 14 minuten over 9. Wat mis je?
1: Wat mis je?
0: Ja, wat mis je na een kort fragment uit toch wel een bekend nummer. Dat gaan we spelen met Corrie van der Laardag. Corrie.
2: Hoi.
0: Hoe is het met je?
2: Nou, lekker. We zijn op vakantie. Dus
0: lekker.
2: Het weer valt niet mee. Hè?
0: En hoe lang blijf je nog op vakantie? Want er komt goed weer aan, maar je moet nog even volhouden.
2: Ruim een week. Ja, volgende week hebben we het beter.
0: Ja, ja, je sluit het zonnig en warm af.
2: Ja.
0: En waar zit je?
2: Ik zit in Luiks-Gestel. En dat is vlakbij Bergij in de buurt.
0: Oh.
2: In Noord-Brabant.
0: En waar woon je normaal?
2: In Den Bosch.
0: In Den Bosch. Dus je bent niet heel ver van huis?
2: Nee,
0: maar
2: nee.
0: Toch lekker dus, op vakantie.
2: Ja, dus hier een prachtige omgeving. Mooi om te fietsen.
0: Ja.
2: En de camping is leuk, dus wat wil je nog meer?
0: Ja, nou, je doet mee met wat mis je, wat leuk. Wie weet win je die hele leuke onderzetters. En misschien na fragment 2 de gesprekskaarten. En heb je 3 keer het goede antwoord gegeven, dan win je de waterfles van de avond van 5. Dat zou leuk zijn, hè?
2: Nou, ja, zeker.
0: Ja.
2: Ik zal mijn best doen.
0: Vorige week hadden we Guus Meeuwers met Brabant. Daar brandt nog licht. Die had je zo geweten natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk. Dat kan ik dromen.
0: Kan je dromen als Brabantse. Maar net hoorde je Stef Bos, hè, met papa. Ook een bekend nummer, toch?
2: Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, Corrie, veel succes. We gaan nog even naar Stef Bos en dat fragment. En aan jou de eer en de taak om het dan aan te vullen. Ben je er klaar voor?
2: Ja, hoor.
0: Komt-ie aan.

0: Vroeger?
1: Vroeger was jij driftig, maar we hebben elkaar gevonden.
0: Hartstikke goed. Vroeger was jij driftig, dat was de aanvulling en dat klinkt als zo.
2: Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden.
0: Goed gedaan hoor, gefeliciteerd. Ja, nou, deze had je vorige uur al bedacht en je hebt het goed gedaan. Nu wordt het moeilijk, want nu bij verrassing een volgend fragment. Het gaat om Fleetwood Mac. Ken je de muziek van Fleetwood Mac?
1: Nee.
0: Ook niet dat nummer Go Your Own Way.
1: Ja, ik heb wel eens gehoord, maar het is niet echt de
0: teksten
1: van
0: mijn kind. Oh, nou, maar we gaan het wel proberen. En anders hebben we daarna nog een derde fragment. En die is misschien wat makkelijk voor je. Ik zeg nog niks. Eerst even Fleetwood Mac. En ik hoop dat je het mee kan zingen. Ja?
1: Ja, ik weet, go away, don't go away, maar meer weet ik er ook niet
0: you
1: van.
0: You can go your own way, go your own way. You can call it another lonely day. Mm-hmm. You can call it another lonely day. Helaas, oh Corrie, jammer.
1: Daar heb jij goed gezongen.
0: Ja, ik zie de antwoorden hier voor me staan. Ik zou het ook niet altijd weten, hoor.
1: Maar, ja, ik ken het liedje, maar dat eigenlijk niet
0: maar
1: zo.
0: Maar dat is maar net, en dan moet je het maar net mee kunnen zingen. De volgende zou ik wel weten, want dat zing ik altijd keihard mee. Vooral in de auto op een late avond, misschien straks nog wel even op weg naar huis. Is namelijk The Day Before You Came van ABBA. Ken je dat nummer?
1: Ja, maar ook de tekst niet helemaal. Maar ik ken het wel.
0: Ja, het is een heel mooi lang nummer.
1: Maar horen.
0: Ja, ik zou zeggen, luister goed, komt het fragment aan. I must have made my disc around a quarter after nine.
1: Ja.
0: I must have made my desk around a quarter after nine.
1: Ik zeg al, ik ken het liedje, maar ik ken dus niet de tekst daarvan. Dus,
0: with letters to be read and heaps of papers waiting to be signed. With letters. Heaps, zingt ze. Ja, helaas.
1: Ja,
0: al gooi.
1: Helaas.
0: Maar dat je
1: helaas.
0: Wel gegund, wist je dat?
1: Ja, dat geloof ik best. Ja. Maar ja, het is me niet gelukt.
0: Ik vond het wel gezellig je aan de lijn te hebben, ondanks dat je vakantie hebt. Nee, leuk juist. Die onderzetters komen jouw kant op.
1: Oh, dat is heel leuk.
0: Toch, ja.
1: Ja, zeker weten.
0: Cynthia, weet jij hoeveel te zijn? Stuk of...
3: Zes denk ik, vier of zes.
1: Zes,
0: we gaan voor zes.
3: Ja. Voor zes.
0: Oh, minder doen we het niet, Corrie.
1: Nee hoor.
0: Hey, bedankt voor het meedoen, blijf hangen. Cynthia die gaat dus jouw gegevens noteren. En Fleetwood Mac was voor jou een moeilijke. Maar nu gaan we het alsnog draaien. Ik kan je het nog een keer meezingen als je wil.
1: Oké.
0: Fijne avond.
1: Dank je, jij ook.

Campbell. In 1969 nam hij dit nummer op, Wichita Lineman, geschreven door Jimmy Webb. En hij kreeg inspiratie nadat hij inderdaad daadwerkelijk een lineman, een telefoonmonteur, boven in een telefoonpaal aan het werk zag. En dat beeld inspireerde hem tot dit nummer. Inspiratie had ook Olita Adams met haar nummer Window of Hope. En dat kwam door het verhaal over een meisje in een ziekenhuis dat een tekening maakt in haar bed. En ze tekent wat ze buiten ziet. En dat is een winterboom met bijna geen bladeren. De verpleegkundigen van het meisje die geven de tekening de naam Window of Hope. Raam van hoop. Omdat de winterboom zou overleven. Net als het meisje. Dit verhaal en dit beeld inspireerde Olita Adams. Adams dus.

NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Are you reeling in the year? Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf morgen op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: After the Love Has Gone 1979 voor Earth, Wind & Fire en Philip Bailey. Heerlijke opmaat naar de Friday Night Fever. Ja, natuurlijk omdat Earth, Wind & Fire zoveel disco-hits ook hebben gemaakt. Het is 10:04. Friday Night Fever, dus. We gaan terug naar de dansvloer. De dansvloer van vroeger. En we hebben jouw hulp daarbij nodig. Want op welke plaats ging jij ooit helemaal los? Op welke plaats schuifelde je voor het eerst met je toenmalige vriendje of vriendinnetje? Of misschien stond je heel bescheiden met een glas cola ergens in een hoek en stond je te genieten. In stilte. Laat het ons weten welke plaats jou terugbrengt naar de vrijdagavond in jouw plaatselijke discotheek. Of op jouw klasseavond misschien wel. Laat het even achter via de app van NPO Luister. Dat vinden we hartstikke leuk. Nou, vaste luisteraar zeker van deze rubriek is Stefan uit Leiden. En het leuke is altijd dat hij daar een gesproken bericht bij voegt.
1: Hey Jeroen, ja, als ik denk aan de dansvloer van mijn jeugd, dan kom ik toch weer terecht in de jaren 80. Ja, een lied dat ik daar vaak hoorde. En dat gaat echt geweldig worden als je me helemaal hoort uit alle boxen. Ja, hier komt hij dan uit een DAB Plus radiootje, maar ik zet hem dan toch hard. Let the Music Play van Shannon.
0: Leuk Stefan, dankjewel. 1984. En inderdaad, hier is Shannon.

Spice Girls Wannabe 1996. Echte girl power zou je kunnen zeggen. Ze zijn nog altijd de best verkochte meidengroep aller tijden. Opgericht in 1994 en met Wannabe, wat je hoorde, dragen ze wereldwijd door. Het was een debuutsingle. We gaan naar een verzoekje van Willy. Willy, je schrijft: hallo Jeroen en Cynthia. In de jaren 80 was ik fan van de muziek van Shaka Tak. Zouden jullie van Shaka Tak Down on the Street willen laten horen? Alvast bedankt daarvoor. Groetjes, Willy Seeds. Willy natuurlijk. We gaan naar Shaka Tak. Jaren 80, 1984 om precies te zijn. Nu terugkijkend vinden de bandleden zelf dat ze een beetje burgerlijk overkwamen. Heel braaf, maar gelukkig kunnen ze daar ook nog een beetje om lachen. Down on the Street.

Heerlijk, de jaren 80 die we herleven. Hoewel, vanaf morgen gaan we naar de jaren 70. Ook leuk natuurlijk. Maar voor de Friday Night Fever zijn de jaren 80 de uitstekende jaren om in te grasduinen. Verzoekje van Miranda nu. Ze schrijft: goedenavond. Ondanks dat ik meer naast de dansvloer stond dan erop, vind ik dit een geweldig nummer. Dolce Vita van Ryan Paris of Rian Paris. Ik denk Ryan Paris, hè? Groetjes, Miranda. Miranda, geniet ervan. Wij nemen jou terug naar 1983.

Barry White, 1974. En vanaf morgen de hele week muziek uit de jaren 70. Heerlijk. Can't get enough of your love, babe. En dan nu een verzoekje van Nanine. Ze zegt, hey Jeroen, wij zijn vandaag 41 jaar getrouwd. En dit was het eerste nummer waarop wij dansten. André Hazes.

0: Friday Night Fever.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido-Ambacht krijgen het advies hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt Rijnmond. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Met Oekraïne en Moldavië zal nu eerst worden onderhandeld over de rechtsstaat en de mensenrechten. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa, om ze zo ergens anders in de wereld in te kunnen zetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
15: Ik vind dit een gestructureerd proces, wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
14: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Als deze Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO bijvoorbeeld minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus zijn eigen toestel uit van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avond van 5. Jeroen Snel.

James Ingram en Michael McDonald en Quincy die zei: maak jullie maar samen een nummer. De nummers die ze schreven werden afgekeurd, totdat Yamo Be There werd geschreven. Ze kennen elkaar eigenlijk amper, Michael McDonald en James Ingram. Maar dankzij Quincy werden het hele goede vrienden. Fijn dat je luistert. Welkom terug. De avond van 5 tot 11 uur zijn Cynthia en ik bij jou. Straks weer een mooi naamplaatje. En heb jij dan ook een liedje met een naam in de titel? Een naam die veel voor jou persoonlijk betekent? Laat het ons weten via de app van NPO Luister. En wie weet draai hem wel een keer hier in de avond van 5 op een vrijdag. Verder natuurlijk 2 voor de prijs van 1. Daarover straks meer, maar eerst even naar Santana. Want Carlos Santana zei ooit dat Samba Bati het eerste nummer was waarop hij echt zijn eigen muzikale identiteit terughoorde. Het eerste nummer. En dat gebeurde allemaal toen hij het nummer zelf voor het eerst op de radio hoorde. Hij besefte toen, hey, dit ben ik. Samba Bati ontstond volledig vanuit een gevoel, zonder er te veel over na te denken. En volgens hem kwam dat gevoel voort uit emoties die hij moeilijk onder woorden kon brengen. Maar die hij wel via zijn gitaar kon uiten. Samba Bati, oftewel Samba Parati. Een samba voor jou.

0: Cruel 1956 voor Elvis Presley.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, later in de uitzending 2 voor de prijs van 1. En vanavond met The OJ's. Wij draaien straks Love Train. Maar welk nummer van The OJ's wil jij graag daarna horen? Denk bijvoorbeeld aan For the Love of Music. Sing a Happy Song of anders wel Used to Be My Girl. Ik zou zeggen, ga eens even grasduinen in je eigen platenkoffer of cd-kast. Een appje suggestie naar de app van NPO Luister. 2 voor de prijs van 1 met The OJ's. Ben benieuwd. Gaan we van nu naar Bertolf en Nonden. Bertolf Lentink en Diederik Nonden. Ze ontmoeten elkaar bij een concert van Paul McCartney. En eigenlijk kwam van het een het ander. Begin dit jaar brachten ze samen een album uit waar dit hele mooie nummer op staat. Wall Again.

0: heerlijke muziek voor de late avond. Dit is typisch de avond van 5 muziek. Gonna make you an offer you can't refuse. Doe je een voorstel wat je niet zou kunnen weigeren. Jimmy Helms uit 1973.
1: Naamplaatje. Naamplaatje.
0: Ja, heb je een bijzonder nummer met een naam erin verwerkt? Omdat die naam veel voor je betekent, is het misschien wel jouw favoriete nummer. Of een nummer dat veel met je doet, iedere keer als je het hoort. Laat het ons weten via de app van NPO Luister. Dus heb je een bijzonder nummer met een naam in de titel? We draaien het graag voor je. Laat het ons weten via de app van NPO Luister. Nou, deze week kwam er een naamplaatje verzoek binnen van José. José van Gestel. José, dank je wel daarvoor. Je stuurde een heel mooi verhaal over jouw vriendin Maria. Je schrijft: vroeger fietsten Maria en ik overal samen naartoe. We waren nog maar 16 jaar, zonder haast, zingend, pratend. En als ik het nummer hoor van Blondie, zie ik haar weer lachen naast me. Onze haren in de wind. En ik voel even hoe dichtbij die tijd nog is. Sinds Maria vorig jaar is overleden, klinkt het liedje zachter en dierbaarder. Alsof het een klein stukje van haar bewaart. Nou, dat is mooi gezegd, hè, José. We gaan hem draaien, 1999. Het nummer Maria. Hier is Blondie.

Dusty Springfield, 1969, in The Son of a Preacher Man. Dit werd eerst nog aangeboden aan Aretha Franklin. Je hoort het haar zingen. Zelf een dochter van een predikant. Zij wees het aanvankelijk af omdat het onderwerp te respectloos zou zijn richting de kerk. Later veranderde Aretha van mening en nam ze het alsnog op. Wij gaan naar Elton John. In 1977 was hij het even zat om met zijn vaste tekstschrijver te werken, Bernie Taupin. En daarom zocht hij zijn heil bij soulproducer Tom Bell, omdat hij eigenlijk op zoek was naar nieuw geluid. De opnames met Bell vielen niet gelijk in de goede smaak. Ze verdwenen even in de kast, een jaar of twee. Dan pas in 1979 werden de nummers alsnog uitgebracht op de EP The Tom Bell Session 77. Dus uit 77 in 79 pas uitgebracht. De Spinners hoor je als achtergrondkoor. En het leverde Elton John toen nog een top 10 hit op in Amerika in 79. Hier is Mama Can Buy You Love.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70.
1: Are you reeling in the year?
0: Vanaf morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf morgen op NPO Radio 5.
2: It's a rich man's world.
0: De beste evergreens.

0: Tot de laatste snik. Mooi, hè? Sting, Fragile 1988. Daarvoor Cilla Black, It's For You 1964. En als eerste van drie, Clouseau. En daar gaat ze, 1990. Wij gaan naar 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Opgericht in 1958 werden ze door hun hits wereldberoemd als het boegbeeld van de Philadelphia Soul. Door de jaren heen veranderde de bezetting zo nu en dan, al dan niet door overlijden van bandleden. Maar de huidige bezetting treedt nog steeds op, hoewel de band is op dit moment bezig met een afscheidstournee getiteld Last Stop on the Love Train Tour. Met op 1 september een zogeheten Super Legends Cruise naar Mexico, waar ze aan boord tot en met 6 september optreden. Nou, en dan valt na bijna 70 jaar toch echt definitief het doek voor die OJ's. Voor nu, in 2 voor de prijs van 1, die hele grote hit uit 1973, Love Train. En daarna Living for the Weekend, hoe toepasselijk, deze vrijdagavond. De nummer uit 1975. En dat is de keuze van Rob. Rob, dank je wel daarvoor. Geniet van die OJ's. 2 voor de prijs van 1.

0: 2 voor de prijs van 1 met die OJ's. Living for the Weekend als tweede. In 1975, ja, dat was hem alweer. De avond van 5 zit erop. Geen zorgen, maandag zijn we terug met Gerja uiteraard en ook met Bob. Hij staat weer op een bijzondere plek ergens in Nederland. En ook gaat de avond van 5 douche weer aan voor natuurlijk Shower Power. Kan jij voor nu nog geen genoeg krijgen van alle muziek? Nou, blijf dan gewoon lekker luisteren. Straks de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nu aan het werk bent vannacht of je ogen dicht doet voor een welverdiende nachtrust, Cynthia en ik bewens je een hele fijne, goede nacht toe. En je weet het, hè, waar je ook bent, ergens op deze wereld of wat je ook doet, er is altijd wel een engel die over jou waakt. En misschien ben jij een engel voor een ander. Dat kan ook. Eén ding is zeker, je bent niet alleen. Bedankt voor alle lieve berichten weer. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
14: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: NPO Radio 5.
5: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deal staat dat de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Met Oekraïne en Moldavië zal nu eerst worden onderhandeld over de rechtsstaat en de mensenrechten. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voor gebruik. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden. Meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in elk geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt Omroep Rijnmond. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Hij wil de getroffen gezinnen zo financieel ondersteunen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. En 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeluk zijn bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd. De 19-jarige bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2.000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1.000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Het doelpunt voor gastland Canada kwam in de slotfase van oud-Feyenoorder Kyle Larin. En het weer nog, bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien, ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
19: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: De beste evergreens.
1: Dit is NPO Radio 5.
2: Ik drink. Doe het licht alvast maar uit. Ga naar boven toe. Sluit je ogen toe. En slaap. Ik blijf beneden. En verzink in mijn verleden. En ik denk op wat ooit was. Ja, ik beloof je niet te ver. Ik hou van je. En slaap nu.

die mij toch binnen liet. Toen die nacht, vlak voor de bioscoop, het regende en het goot langs de stille gat. Ik voer daar met mijn boot en toen heel onverwacht stond jij daar stil en lachte. Ik zie nog je mond, je lippen waren rond, je rode lippen rond, je rode lippen rond. Ik drink, en gelukkig word ik niet gauw dronken. Ik zie de jaren lonken. Vannacht schrijf ik een boek. Ik zie de beelden die ik zoek. Je krijgt pas laat een overzicht. Pas tegen het vallen van de nacht. Het einde van het licht. Slaap me, wees alleen. Slaap me door mijn leven heen. Ik drink op elke ongeschreven brief. Op elke schoft, elk negatief. Op elk vergeefs, ik heb je lief. Ik drink op de gedachten die ik had, op de gevolgen die ik vergat, maar jij die mij verdedigd had. En jij die mij verdedigd had.

Er zit iemand alleen, zit iemand alleen. Ik drink op het gevecht van jou en mij. Op het gevloek en het gevraag, op het keren van het tijd.

op ieder kind dat ik niet had. En jij die mij toch wel bezat. En jij die mij.

0: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Social Deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: Middernacht, het begin van zaterdag 13 juni. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Karl Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen met water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, in zowel de Verenigde Staten als in Europa. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85 jaar. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.